0: that it's true. I'm still in love with you.
1: And I hate that it's true. Ja, Dean Lewis, zo heet hij dus ook in het echt. Ja, sommige artiesten gebruiken een artiestnaam. Ben ik toch altijd benieuwd waar dat dan vandaan komt. Waar halen ze die naam vandaan? Er moet toch een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld bij het volgende duo, Shakira Burna Boy. Nou, Shakira die heet gewoon echt Shakira. Maar Burna Boy die heet in het echt Damini Ebunolawi Ogulu. Ja, dat is moeilijk uitspreken hoor. Damini Ebunolawi Ogulu. Ja, hoe kwam je dan aan zijn artiestnaam Burna Boy? Nou, zo.
2: Yeah, I used to draw comic books and like different like Spider-Man's and Superman. I would just draw it. And then at a point I wanted my own. I wanted to be my own superhero where I could draw me as a superhero, you know, with a cape and all that. So I was trying to come up with a name and all I could think of was Burna Boy.
1: Vroeger tekende hij Spider-Man, Superman. En eigenlijk wilde hij zelf ook een superheld karakter hebben. En in plaats van Man kwam hij met Boy. Ja, en toen werd het dus Burna Boy. Ja, deze zag ik niet aankomen. Vergeet je ook nooit meer. Shakira en superheld Burna Boy met de nummer 1 uit de top 40. Dit is Die Die.

Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ja, weet je nog wat de eerste hit was van de Backstreet Boys? Sorry, ik moet bijna niezen, dus ik zit even tegen mijn nies aan te vechten. Ja, sorry, daar zijn we weer. Weet je nog wat de eerste echte hit van de Backstreet Boys waren? Eerste top 40 hit, dat was deze. We've Got It Going On. Ja, die stond in 1996 in de top 40. Nou, daarna gelukkig volgden er nog vele meer. Weet je ook van de eerste hit van Ed Sheeran? Ja, het is een beetje een klein quizje dit. Was het 2011? 15 jaar geleden? Dat was deze. They say she's in the class 18. Ja, de 18. 15 jaar geleden al, hè? Ja, en Ed die dacht dat dit zijn enige echte hit zou worden. Hij dacht dat dit een one-hit wonder zou zijn. Ja, hij dacht oprecht, ik heb maar één hit te pakken en daarna verdwijn ik weer. En weet je wat, hij had het eigenlijk ook nog wel prima gevonden ook, omdat hij dus echt van dit nummer houdt. Maar ja, 15 jaar later weten we eigenlijk wel beter, want daarna volgden er nog ontzettend veel hits. Ja, zo'n 35 nummers van Ed Sheeran belanden in die 15 jaar in de top 40. Naast dus de A-team. Besef, dat zijn dus meer dan 2 top 40 hits per jaar. En dat is echt heel knap. En deze hoort er ook bij, samen met Martin Garrix. Dit is Repeat.

0: Nieuwe muziek bij Q, Temper City en Self Aware. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. En dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app.
1: Om 2:30.
0: Ja, zometeen ga ik weer beroepen raden. Dat betekent dat ik een timer ga zetten van 1 minuut. En dan ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd, dan ga ik raden wat jouw beroep is. Althans, dat is het idee. Ik moet zeggen, ik zit er deze week lekker in. Dus ik ben wel ready voor een uitdaging. Dus ben je aan het werk? Ben je net klaar met werken? Of moet je nog werken? Stuur dan even werk met een berichtje deze kant op. Want wie weet ga ik jouw beroep dus raden. Gaat dat mij lukken? Ja, meld je maar aan. Want ik heb nog niemand gevonden die dit met mij wil spelen. Dus ik hoop dat ik dat met jou moet doen. Dus kom maar even door. Werk in de Q Music app.

0: is 2:30 geweest. Dat betekent dat ik weer beroepen ga raden. En deze nacht ga ik beroep raden van Juriaan. Goeienacht.
1: Een goede avond.
0: Een goede avond. Hey Juriaan, jij bent net klaar met werken?
1: Ik ben net weer teruggekomen op het bedrijf.
0: Oké. Je gaat zo meteen naar huis, neem ik aan.
1: Ja.
0: Zo meteen lekker naar huis, lekker slapen. Heb je dan ook weekend?
1: Nee, ik moet morgenavond nog meer.
0: Oké, je moet nog meer diensten draaien. Oké, top. Hey, ja, Juriaan, we gaan niet te veel over je werk praten, want straks verklap je nog wat jouw beroep is. Ik ga een timer zo meteen zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen en na een minuuttijd dan ga ik proberen te raden wat jouw werk is.
1: Is goed.
0: Oké, dan. Nou, voordat ik de timer ga zetten, ga ik nog wel even vragen aan iedereen die nu luistert. Mocht je luisteren en een idee hebben wat Juriaan voor werk doet, laat het even weten in het berichtje in de Q-app. Gaan we het samen raden, want alleen kan ik dit niet. Daar ben ik wel achter gekomen. Oké, Juriaan, dan ga ik de timer starten. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Komt ie aan. Werk je met collega's?
1: Nee. Okay. En ja.
0: Nee en ja. Klopt dat? Nee en ja?
1: Dat klopt, ja.
0: Oké, nou, nu... Ik ben heel benieuwd. Ben je onderweg voor je werk?
1: Nee en ja. Maar de meeste tijd ben ik onderweg voor mijn werk.
0: Oké, ik denk al. Anders wordt het heel moeilijk in een minuut voor mij. Heb je werkkleding aan?
1: Ja.
0: Oké. Ga je naar verschillende locaties toe?
1: Ja.
0: Oké. Schiet je te hulp?
1: Nee.
0: Oké. Moet jij iets repareren?
1: Nee.
0: Moet jij heel alert zijn voor je werk?
1: Ja.
0: Oké, heb jij spullen bij je voor je werk?
1: Nee, niet echt zo.
0: Niet echt, oké. Even kijken hoor, even denken. Moet je veel lopen voor je werk?
1: Ja.
0: Oké. En als je onderweg bent, ben je dan in de auto onderweg?
1: Nee.
0: Nee? Nee? Nee? Hè? Wow, ik zit helemaal in de war. Oké, ik ga je even meenemen in mijn gedachten, Juriaan. Verklap nog niks, zou ik zeggen. Ga puur even mijn gedachten hardop vertellen. Jij bent onderweg voor je werk. Je gaat naar verschillende locaties. Je moet alert zijn voor je werk. Dus ik dacht, nou, beveiliger misschien wel. Maar je moet ook veel lopen voor je werk. Alleen, je bent niet een auto onderweg naar je werk. Nou, het kan natuurlijk ook een busje zijn, zit ik te denken. Dus dat zou nog kunnen. Ik zie taxichauffeur, maar dat denk ik niet. Want je moet veel lopen. Oké, ja, ik denk gewoon dat ik voor precies ga wat Nick ook zegt. Ik denk dat je mobiele surveillant bent.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ja, ik was echt van overtuigd. Wat doe je dan voor werk?
1: Ik ben een vrachtwagenchauffeur als beroep, maar horeca leverancier.
0: Nog één keer. Je bent vrachtwagenchauffeur als beroep, maar je bent? Ja. Dat zijn nog, wat zijn nog?
1: Horeca leverancier.
0: Oké.
1: Wij bezorgen voedsel en geen voedselproducten naar de verschillende locaties van restaurants, patatzaken, noem het maar op.
0: Oké. En je moet veel lopen omdat je alles moet moet lossen. Je moet alles eruit halen.
1: Ja.
0: Ja, nu snap ik het. En je bent natuurlijk onderweg, maar niet in de auto. Ja. En alert moet je zijn op de weg natuurlijk. Ik snap hem, ja.
1: Omdat ik in de vrachtwagen rijd.
0: Tuurlijk, ja, dan moet je zeker alert zijn. Oké, wat grappig. Hey, en hoe lang doe je dit al?
1: 5 jaar, zoiets.
0: 5 jaar, oké. Oh ja, oké. Hey, en je hebt een soort van, is het een combinatie? Want je zegt, je bent vrachtwagenchauffeur, maar je bent ook horecaleverancier.
1: Ja, want zoals nu ook, 's nachts werken, dan ben ik de panelchauffeur. Dan rijd ik naar verschillende locaties van onze vestiging naartoe om spullen op te halen. En die breng ik dan naar onze eigen locatie toe, zodat morgen de chauffeurs van de route hun spullen kunnen leveren naar de klanten.
0: Ja, nu begrijp ik hem. Aha, het is helemaal duidelijk. Hey, en wat voor dingen maak je zo al in de nacht mee? Maak je wel eens een keer wat spannends mee of iets geks of... Weet je wel, dat soort dingen?
1: Nee, niet echt. Dus 's nachts is het eigenlijk behoorlijk saai. Maar overdag, dan heb ik de gekste dingen wel meegemaakt.
0: Ja, wat dan? Ja. Ik hang aan je lippen.
1: Ik weet niet of ik dat op de radio kan zetten. Ik was een keer in Arnhem.
0: Ja.
1: Bij een klant aan het laden. En er kwam in één keer een naakte vrouw.
0: Nee.
1: Voorbij mijn vrachtwagen rennen. En die rende over de plein heen. En nog geen 5 minuten later een naakte man.
0: Nee, dit meen je. Maar was het een soort van paniek of was het een soort van leuk, gillig?
1: Ik zou zeggen, het was meer leuk.
0: Oké. Dus we waren even een beetje gek aan het doen, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Wow, wat bizar dat je dit hebt meegemaakt.
1: Huh? Ja, dat was echt wel een dingetje dat ik echt zoiets oké.
0: Ja, je dacht echt, waar ben ik in beland? In de film of zo? Ja, dat snap ik helemaal. Ja, dit maak je niet elke dag mee, neem ik aan.
1: Nee.
0: Ik zie nou nooit naakte mensen rondlopen. Nou, dat is ook heel divers jouw werk, als ik het zo hoor.
1: Ja.
0: Zo, ja, grappig. Hey, Julian, jij moet morgen ook weer werken, dus je hebt geen weekend? Ja. Heb je vaste dagen die je werkt?
1: De periodes wat we ingedeeld.
0: Oh ja.
1: En dan de eerste 2 weken werk ik 's nachts en dan 2 weken werk ik overdag.
0: Oh ja, oké. Nou, Julian, ik zou zeggen heel veel succes morgen. En ga lekker naar huis, ga lekker slapen. En thanks voor het leuke gesprek.
1: Dank je.
0: Fijne dag, doeg.
1: Doei.

Multicolor. Somia Becky en Multicolor. Ja, al mijn vrienden die weten het nu zo'n beetje, die kijken er ook niet meer van op. Soms sta ik op de gekste plekken met mijn mobiel in mijn hand, gestrekt zo hop in de lucht. Ja, dan ben ik weer even een nummer aan het shazammen. Ja, het kan echt zijn in de winkel, in een kroeg of in de club. Ja, noem maar op, gewoon even een liedje shazammen. Dat is echt een handige app. Mocht je ooit een liedje voorbij horen komen, niet weten hoe die heet, sling je even de app Shazam aan. En die herkent gelijk welk liedje het is. Ja, en het meest geshazamde nummer op de wereld op dit moment is een liedje van Yugol, namelijk Moving to the Sun. Ja, dat is niet het enige nummer wat het meest gejazamd is van Yugol. Want ook dit liedje staat in de top 3 van meest gejazamde liedjes op de wereld nu. Je hoeft niet je mobiel erbij te pakken, want ik ga je gewoon vertellen welk nummer het is. Het is namelijk Yugol samen met...

Lola Young bij Q en Messi. Zometeen in de Q-nacht onder andere Rondé en Undecided. En ook Another and 54 Ultra en Talk To You komt eraan. En Nate Smith met Fix What You Didn't Break. Dat allemaal zometeen in de Q-nacht. Maar nu eerst Tina Turner.

Goeienacht. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgde voor onrust bij de brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag, liet hij zijn misthoren afgaan. De beer schrok enorm en ging er vandoor. Op Spitsbergen is het storen, lokken of opjagen van ijsberen verboden. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Music News. 4 uur.
1: Goedemorgen. Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met twee ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat een natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En bedrijven zouden zich beter moeten voorbereiden op extreem weer, zoals grote hitte, langdurige droogte of juist heel veel regen. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Vooral in sectoren als de landbouw, het transport en de zorg kan extreem weer gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Zorg er als bedrijf dus voor dat het doorgewerkt kan worden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Teddy Swims.
0: En dit is Q Music.

Goedemorgen. De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om morgen opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag, met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Het is 1 over 6, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedemorgen. De politie gaat boeren die vandaag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt de politie. Boerenorganisaties verwachten dat ongeveer 2500 boeren naar het provinciehuis van Den Bosch komen. Er is vandaag een debat over het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Deze bedrijven zouden te veel schade aan de natuur en de omgeving veroorzaken. Honderden mensen hebben gisteravond in Den Haag meegelopen in een stille tocht voor de 30-jarige Jai Kaira. De zwangere vrouw werd vorige week in haar huis doodgeschoten in bijzijn van haar kinderen. Hun vader wordt verdacht van moord. De stille tocht was dan ook een protest tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. Want het moet eens klaar zijn, zegt ook haar tante bij Hart van Nederland.
2: Dit mag niet vergeten worden. Jai Kaira niet, alle andere slachtoffers en niemand. Geen evangelist moet nu stoppen. Gewoon geen één meer.
1: Aan het einde van de tocht werd 1 minuut stilte gehouden. Weer een natuurbrand, dit keer in Utrecht op de Remmerdense Heide. Tussen Elst en Veenendaal staat ongeveer een half voetbalveld aan bosgebied in brand. Het vuur woedt aan beide kanten van een weg. De brandweer is bezig met blussen, maar het vuur is nog niet onder controle. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. In het eerste Shelbourne kwamen ze niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. Echt trots waren ze er niet op. Je hoort verdediger Daley Blind bij Ziggo.
3: Ik kwam hier ook naartoe om gewoon te winnen. Maar ja, als je aan het eind van het seizoen misschien ver komt in de Conference League, praat niemand meer over deze wedstrijd.
1: In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook FC Twente is door na hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse DAC. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag tussen de 30 en 37 graden. Vanavond koelt het vanaf zee wat af. En morgen kans op regen of onweer.
0: Fieke, dankjewel.
4: Music. Tom en Joe.
0: Staan hier 6 enorme grote rode dozen in de studio. Teken maar 1 ding. Tom en Joe's grote

0: en Joe.
1: Een hele goede morgen. Het is 14 augustus, 7 over 6. En we zeggen happy,
2: happy Friday!
1: Ah. Oh, lekker hoor jongens. Ja, het is de laatste zomerochtendshow met Tom en Joe. Want vanaf maandag dan zijn Mattie en Marieke weer terug. En leuk, die hebben een berichtje achtergelaten.
3: Jongens! Dit is natuurlijk jullie laatste, voordat wij er aankomende maandag weer zijn. Ik wil jullie even enorm bedanken. Ik heb een audio-appje aan het inspreken voor Tom en Joe.
4: Oh, dat is sympathiek. Ja, jongens, ja. Onwijs bedankt.
3: En nou, dan starten wij maandag weer.
4: Zeker.
3: Ja, moeten we nog iets zeggen over dat oppasgeld? Want ze hebben daar natuurlijk allemaal dingen van gekocht.
4: Nou, dat is aardig misgegaan natuurlijk.
3: Ja,
4: maar
3: ja.
4: We hebben het wel uiteindelijk goed afgerond. Want ja, ze geven natuurlijk altijd weg.
3: Ja, dat klopt. Maar dat vind ik ook wel, dus echt het minste wat ze kunnen doen. Zij komen daar wel heel goed weg.
4: Ja, klopt.
3: Dus wij wensen iedereen heel veel plezier met PlayStation 5. En wat hebben ze allemaal nog meer van die gekocht?
4: Hoor. Lego.
3: Ja, nou precies. Geef het aan de mensen die het echt graag willen, hè, jongens.
4: Dag jongens en alvast, want zij gaan nu op vakantie.
3: Heerlijk, fijne vakantie.
4: Fijne vakantie.
1: Nou, laten we het even goed uitleggen.
0: De Tom en Joe prijzenshow.
2: Ja, de grote Tom en Joe prijzenshow. Achter mij hier staan 6. Ja, het zijn echt gigantische grote rode dozen. Allemaal met een cijfer erop. 1 tot en met 6. Ja, en wat zit daar dan in? Ja, wij weten ook niet welke prijs waarin zit. Maar er zit onder andere in een voucher voor een rondje door de wasstraat. Lego set van Kuifje, die grote raket. Een heerlijke fles champagne. Een massagetreatment. Een drone. En de felbegeerde PlayStation 5. Je hoort het Marieke al zeggen. Wij hebben voor elke show die wij deden, die we hier vervingen voor Mattie en Marieke, kregen wij €50 om uit te geven aan de show. Moest de show ten goede komen. Ja, dat hebben we niet helemaal goed gedaan. We hebben het een beetje uitgegeven aan dingen die wij heel tof vonden. Die, nou, misschien hielpen bij een beetje ontspanning, maar niet daadwerkelijk voor de show. Dus we zijn op de vingers getikt met Mattie en Marieke. En we willen het goed maken. En zoals Marieke het net zelf al zei, we willen het ook goed maken met jou.
1: Daarom geven we alles weg tijdens de Tom en Joe prijzenshow. Nogmaals dus, 6 grote rode dozen die overigens in een piramidevorm staan. Ziet er echt waanzinnig uit.
2: Ja, echt groot. Lijkt wel een spelshow dit.
1: Ja, in elke doos zit dus één van die prijzen die Joe net noemt. Jij kiest een doos waarvan je niet weet wat erin zit. Wij maken hem dan open. En wat erin zit, win je. Zo simpel kan het zijn.
2: Ja, maar dat kan dus meteen een PlayStation 5 zijn, hè?
1: Zullen we zo meteen maar de eerste doos gelijk weggeven dan?
2: Ja, dat vind ik heel leuk. Ja, en wat moet je nou doen? Hoe kan je nou winnen? Nou, je moet even in de Q-Music app een berichtje sturen en laten weten waarom jij een van deze prijzen verdient. Ja, stuur dat berichtje en dat is het.
1: Gaan we zo de eerste doos openmaken.

0: prijzenshow.
1: Ja, ja, ja. Alles wat wij deze zomer hebben gekocht van het oppasbudget van Mattie en Marieke geven wij de hele ochtend weg. We hebben hier 6 enorme grote rode dozen in de studio staan. Daarop, op elke doos staat een cijfer van 1 tot en met 6. En in elke doos zit een van de prijzen, een van de spullen die wij de afgelopen zomerperiode hebben gekocht.
2: Er zitten hele leuke dingen in, hè. Een fles champagne, dat is al heerlijk. Maar ook een voucher voor een massage. Een drone. Een voucher voor een rondje door de wasstraat. Een Lego set van Kuifje. En natuurlijk een PlayStation 5. Ja, en je kan dus een berichtje insturen via de Q-Music app waarom jij denkt dat jij het verdient om een van die dozen open te mogen maken. Wie heeft dat gedaan? Joey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Joey, jij verdient het wel, zeg jij. Jij wil heel graag een van deze dozen openmaken.
3: Zeker weten, zeker weten.
2: Waarom verdien jij dat?
3: Ik had het opgegeven omdat ik nu aan het trainen ben.
2: Nu? Wat kwart over zes?
3: Ja. Ja, ik train iedere ochtend van kwart voor zes tot kwart voor zeven.
1: Nou, dat is heel fanatiek. En welke prijs van de prijzen van de dingen die wij hebben gekocht de afgelopen periode zeg jij van, ja, dat zou mooi zijn als dat lukt?
3: Nou, de Lego set van mijn dochter, die wil heel graag Lego, hè. Die is er helemaal into op het moment.
1: Oh ja.
3: Dus die is mooi meegenomen. Ja, PlayStation, dat is natuurlijk altijd welkom, want
2: Dat is altijd
3: hartstikke leuk.
2: Maar gaat de prijs hoe dan ook naar je dochter? Dus ook als de fles champagne is, geef je de prijs sowieso aan je dochter dan?
3: Ja, dan laten we wel even staan dat de alcohol eruit vliegt.
1: Heel verstandig.
3: Dat mag ze hem hebben.
1: Heel verstandig. we hebben natuurlijk niet in de hand welke prijs je krijgt. Want dat ligt helemaal, dat lot ligt in jouw handen, Joey. Jij kiest een getal en die doos maken we open.
2: 1 tot en met 6, zeg het maar. Welke doos wil jij dat ik openmaak?
1: Nummer 3. Nou, okay, Joe, pak nummer 3 er maar even bij dan. Dan ben ik wel benieuwd.
2: Ja, je moet weten, het zijn echt hele grote dozen, weet je wel. Echt een beetje van een ouderwets kerstpakket, zo groot.
1: Ja, bijna verhuisdozen is zo groot.
2: Hele grote witte 3 op. Ik maak hem open, Joey.
3: Nou.
2: Oké. Okay. Ik zie een bonnetje onderin liggen.
1: Oh, dat is de bon van de aankoop.
2: Weet je wat hierop staat, Joey?
3: Nou.
2: Jij krijgt een massage ter waarde van 150 euro.
3: Hey, dat komt ook goed uit. Mevrouw zou blij zijn.
2: Hey, nou ja, en 150 euro, volgens mij zou je er ook wel een duo massage van kunnen doen. Dus dan kan je je vrouw en je dochter verrassen.
3: Kijk, ga ik gelijk doen dadelijk.
1: Het is ook lekker voor na het sporten natuurlijk. Nou, Joey, heel veel plezier ermee.
3: Hey, jongens, bedankt.
1: Er zijn nog 5 dozen over. Wil je kans maken? Laat weten waarom jij recht hebt op een van die dozen. Dit is Sienna Spyro.

0: Q Music.
1: Misschien ben je net op vakantie. Het is altijd lekker hè, dat je laat gaat. Vind ik persoonlijk altijd wel fijn dat iedereen dan terugkomt dat je dan nog moet.
2: Ja, dat je eigenlijk op Schiphol de meeste mensen een beetje uitgeblust en helemaal heet terug ziet komen. En dan vertrek jij nog helemaal fris.
1: Ja, dat is heerlijk. Nou, misschien is dat het geval. Of misschien ben je nog gewoon midden in je vakantie. Dan hebben we je nodig. We spelen namelijk zometeen een nieuwe editie van Waar is het?
2: Ja, dan proberen wij je vakantiebestemming te raden. Dus stuur die nu in via de Q Music app. Gaan wij niet kijken. En dan proberen wij straks door het spelletje te raden waar je bent.
1: Het laatste nieuws is voor je onderweg. Fieke, wat zit erin zometeen?
3: Verkeersminister Karremans is helemaal klaar met één soort weggebruiker. En welke hoor je zo?
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon.

0: binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Deze week in de bonus. Aha.

0: Goedemorgen, het is 6:30. Q-Music weerbericht van Weerplaza. Ja, neem er een overwand mee als je nog het autostuur moet vastpakken. Het wordt tropisch warm. Ongelooflijk. Tussen de 30 en 38 graden. Vanavond dan koelt het vanaf zee wel af. En morgen kansen op regen en onweer. Het laatste nieuws krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedemorgen. Verkeersminister Karremans is klaar met vrachtwagenchauffeurs die het verbod op de Merwedebrug negeren. De brug is verzwakt en zware voertuigen mogen er daarom niet meer overheen. Toch rijden dagelijks nog zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. En dus zegt Karremans bij WNL...
2: Daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
1: Die boete is €500. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man neergestoken. Het gebeurt in een huis, mogelijk na een ruzie. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt. In Marokko heeft de overheid politie en militairen ingezet bij de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Onder jongeren wordt op sociale media opgeroepen om morgen weer te proberen om naar het stukje Spanje te komen. Ze zien het als poort naar Europa. Vorige maand bereikten zo'n 80.000 Marokkanen de Spaanse plaats, vooral zwemmend. Veruit de meeste van hen zijn weer teruggegaan. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. In het eerste Shelbourne kwamen ze niet verder dan een 2-2 gelijkspel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. Het werd ook gelijkspel bij FC Twente tegen het Slovaakse DAC. Is trainer John van der Brom niet blij mee, vertelt hij bij RTV Oost.
3: Hoe kinderachtig wij goals weggeven is onacceptabel. En zeker de tweede helft was onder ons niveau. Dat is gewoon harde conclusie.
1: Toch zijn zij ook gewoon door in de Conference League nadat ze vorige week ruim wonnen.
0: Ja, dat is een beetje trainerstaal. Ik bedoel, uiteindelijk Twente en Ajax gewoon door. Zo'n wedstrijd die je dan gewoon vergeet. Als je het maar haalt.
4: Ik heb geen idee waar.
0: Nee, ik zie het aan je gezicht. Ja. Maar laat maar gaan ook.
4: Super. Hey, ik ben al helemaal bezig met waar is het. Gaan we zo meteen spelen. Proberen altijd te raden waar een luisteraar op vakantie is. En op dit moment, Patrick, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ben jij lekker op vakantie? Wij weten nog niet waar. Dat gaan we proberen achter te komen met ons spelletje Waar is het? We mogen alvast één cryptische vraag stellen, Patrick.
5: Ja.
4: Mijn vraag is, zit er in de vlag van jouw vakantiebestemming de kleur rood, wit of blauw?
5: Rood.
4: Rood.
5: Zit erin.
4: Nou, dan kan Athene weg. Want dat is alleen maar blauw en wit.
0: Eigenlijk stel jij hier een vraag en geeft Patrick nog meer hints.
4: Ja, maar dat is super.
0: Ja, nee,
4: dat maakt mij niet uit.
0: Ik ook fantastisch.
4: Ik wil winnen. Patrick,
0: want er zit rood in.
4: We gaan zo meespelen, komt helemaal goed.
0: Oké, zo meteen spelen Waar is het met Patrick.
6: Tom en Joe.
0: Eerste nummer 1 in de top 40. Shakira en Burna Boy.

0: Anastasia daar op Q Music.
1: Waar is het?
0: Ja, het spel Wie is het kennen we allemaal. Dat bordspel waarbij je die persoontjes om moet klikken en moet raden wie de persoon tegenover je getrokken heeft. Dat hebben we ingeruild voor vakantieplekken.
2: Ja, dus in plaats van die personen, die poppetjes, staan er nu allemaal vakantiebestemmingen op. Dus Indonesië heb ik op zo'n vakje staan. Curaçao, Rio de Janeiro, ook dichter bij huis hoor. Finland, Malta, Oostenrijk. Ja, en aan de hand van vragen, dan proberen wij erachter te komen waar je bent op vakantie. Patrick, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen. We vroegen net al de cryptische vraag aan het begin. Zit er in jouw vlag van jouw vakantiebestemming rood, wit of blauw? Zei ja, rood.
3: En rood zit erin, ja.
2: Rood zit erin. Nou, toen heb ik in ieder geval Athene weggehaald. Dat was Griekenland, dus wit en blauw.
0: Ja, precies.
2: Dus, maar voor de rest, ik ben niet zo goed met die vlaggen. Dus,
0: ja, wat een slechte vraag dan.
2: Laat me nou even leven. Tom, ik heb jou nodig. Jij moet nu heel veel goede vragen gaan stellen. En dan komen we erachter waar Patrick op vakantie is.
0: I'm gonna save the day. Patrick, we hebben 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk ja-nee vragen te stellen. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ben ik klaar voor. Kom erop.
0: Daar gaan we. Spreekt het land een taal die jij op de middelbare school hebt gehad?
3: Nee, heb ik niet.
2: Oh,
0: Frans, Engels.
2: New York weg, ja.
0: Grenst het aan de zee?
3: Ja.
0: Aan de zee.
2: Limburgweg.
0: Ligt het in Europa?
3: Ja, ligt in Europa.
2: Oh, oké. Curaçaoweg, Rio de Janeiroweg, Indonesië.
0: Betaal je ook met de euro?
3: Ja, je betaalt hier met de euro.
2: Oh.
0: Is het, wordt het vandaag daar warmer dan 30 graden?
3: Ja.
0: Oeh, het wordt er heel warm. Het wordt er heel warm, Joe.
2: Ja, maar dat is volgens mij heel Europa nu, maat. Ik moet even een andere vraag stellen.
0: Rijden de auto's aan de linkerkant van de weg?
3: Nee.
2: Oké, andere vraag. Dit helpt niet. Ik heb nog Rome, ik heb Malta, ik heb Terschelling, Duitsland, Spanje.
0: Nee, het is niet Terschelling, want het wordt nou, dat kan trouwens wel.
2: Ja.
0: Kan je het kraanwater veilig drinken?
3: Nee, kan ook niet.
2: Niet? Oké, dan in Antwerpen weg, Terschelling weg. Want dat is gewoon Nederland, dan kan je het veilig drinken. Duitsland kan je ook veilig drinken. Luxemburg is een gokje, kan je ook veilig drinken. Ja, dan oké. Ik heb Spanje, Malta, Split, Rome.
0: Het is een warm Europees land. Met rood in de vlag. Ik vergeet dat niet.
2: Wat is de vlag van Malta? Zit daar rood in?
0: Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen.
2: Ik ga een gok wagen. Patrick, ben jij...
0: Jij zegt altijd Malta voor mijn
2: gevoel. Heb ik dat al een keer gegokt?
0: Ja, gok heel vaak. Ja, Malta zegt jouw go-to gok.
2: Patrick, ben jij in Rome?
3: Nee, ben ik niet.
2: Waar ben je dan?
3: Ik ben in Spanje. Ik hoor het antwoord al voorbij komen.
2: Oh. Wat stom! Nou ja, die had ik al wel overeind staan. Daar heb ik precies niks aan. Hey, wat lekker in Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon.
3: Ja, dat is hier wel te merken, dat altijd de zon schijnt, ja.
0: Maar heb je een beetje actieve vakantie of is het alleen maar chillen?
3: Een beetje zwempark, strand, zwembad. Een beetje dingen doen naar de temperaturen. 's Ochtends veel en 's middags een beetje binnen blijven met werken.
0: Maar wel zwemparken. Ben jij dan zo'n man die al die glijbanen afgaat in zo'n enorm waterpark?
3: Ja, samen met die kinderen, geweldig. Ja, dat is leuk om te doen.
2: En dan een beetje
3: ja.
2: over je billen, hè, dan ga je harder.
0: Als je zwemt naar beneden
2: en dan ga je veel harder.
3: Ja, een beetje het broekje naar beneden, ga je lekker harder.
0: Ja, papa doet het wel even voor.
2: Hey Patrick, heel veel plezier daar.
3: Dat is goed, dankjewel.
0: Weer geen Malta.
2: Ja, dit was de laatste.
0: Damiano David is voor je onderweg met Talk To Me. Eerst nieuwe muziek van Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies op Q.

Talk to me op Q Music. Het wordt vandaag een prachtig warme dag, jongens. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. De temperaturen lopen op tot 37 graden. Daarmee wordt het warmterecord van vandaag gebroken. Het is namelijk nog nooit zo warm geweest op 14 augustus. Ja, dan moeten we natuurlijk de man draaien. Enrique, Q Music.

0: Desire op Q Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe. En wat voor eentje?
1: De Tom en Joe prijzenshow.
0: Ja, we hebben deze zomer natuurlijk op het huis van Mattie en Marieke gepast. En daarom hebben we ook oppasgeld gekregen. Voor iedere show die we volbrachten kregen we 50 euro. Dat was bedoeld om uit te geven aan de show. Dat hebben we niet helemaal gedaan. We zijn misschien een tikkeltje egoïstisch geweest. Maar daarom gaan we vandaag geven.
2: Ja, alles wat wij hebben gekocht geven we weg. Net hebben we luisteraar Joey al blij gemaakt met een massage ter waarde van 150 euro. Die heeft een van de dozen mogen openmaken. Maar we hebben nog leuke prijzen over. Een fles champagne, een drone, een rondje door de wasstraat, een Lego set en een PlayStation 5. Deze prijzen zitten allemaal in de dozen hier achter mij. Gigantische grote rode dozen met een getal erop. 1 tot en met 6. En ja, Joey heeft dus doos 3 al gekozen. Dus ja, die is al weg.
0: Ja.
2: Ja, kom je zo meteen in de uitzending, ja, dan mag je dus een doos kiezen waarvan je dus niet weet wat erin zit. Wij maken hem open en de prijs in de doos, die is dan van jou.
0: Moet ook eerlijk zeggen, Joe, we hebben natuurlijk veel gekocht voor onszelf. Dat was leuk, het geld brandde in ons zakken. Maar nu, om nu te geven vandaag, voelt veel leuker. Het voelt ook lekker.
2: Ja, die PlayStation 5 kan ik echt niet meenemen. Want ik vind het ook heel leuk om zelf te hebben.
0: Nee, ook die gaat eruit vandaag.
2: Hoi.
0: Nou, wil jij kans maken op een van die prijzen? Laat dan nu weten in de Q-Music app waarom jij zo'n prijs verdient. En wie weet word je teruggebeld.
1: Mattie en Marieke.
3: Marieke, als we terug zijn, dan ga ik uitleggen waarom ik vind dat parasols op stranden verboden moeten worden. Want ik heb me toch wat meegemaakt op het strand van Mallorca. Ik vertel je maandag meer.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
1: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Exact 7 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Fieke Hamers.
12: Goedemorgen. De politie helpt winkeliers minder vaak bij kleine diefstallen. Dat meldt de Telegraaf. Omdat de politie zelf geen tijd heeft om naar alle diefstallen toe te gaan, mogen winkeliers het zelf oplossen met een speciale regeling. Maar daarvoor hebben ze dan wel gegevens nodig van de dieven. En die krijgen de winkelhouders steeds minder vaak van de politie door nieuwe regels. Daardoor wordt het voor ze steeds moeilijker om hun geld terug te krijgen. Bij het provinciehuis van Den Bosch worden zo'n 2500 boeren verwacht voor een protest. Er wordt daar gepraat over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Die bedrijven zouden te veel stikstof uitstoten. Dat die ineens de vergunning kwijtraakt, komt als een verrassing voor deze kippenboer. Ze hadden juist een plan ingeleverd om de uitstoot te verminderen.
18: Toen werden wij plannen gepresenteerd met echt flinke reductie. En daar hebben wij dus 8 maanden niets, maar ook niets van gehoord.
12: Dat hoorde je bij Nieuwsuur. De politie laat de boeren naar Den Bosch rijden, maar blokkades op de snelweg zijn niet toegestaan. In Letland is weer een drone uit de lucht geschoten. Gevechtsvliegtuigen haalden het ding neer nadat de drone het Letse luchtruim invloog. Het is al de 2e keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Waar die drone vandaan kwam, is niet duidelijk. En volgende week start een grote politieactie op de Merwedebrug op de A27. Verkeersminister Karremans is er klaar mee dat er elke dag nog steeds zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug rijden. De staat van de brug is te slecht en er geldt een verbod voor zware voertuigen. Je hoort Karremans bij WNL.
19: Daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
12: Die boete is €500. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag tussen de 30 en maximaal 38 graden. Vanavond koelt het vanaf zee wat af en morgen kans op regen of onweer.
0: Fieke, dankjewel.
5: Music. Tom en Joe.
0: Met de grote prijzenshow. We gaan zo meteen weer een doos openmaken. Oftewel een prijs weggeven. Na Teddy Swims.

0: Zijn naam is Tom. Hij wil graag fit worden. Dat is zijn streven. Maar speciaal bier en een borrelplank zijn net te leuk om op te geven. De laatste foto die hij heeft gemaakt is van...
1: mijn dochter Rosie die aan het stoepkrijten is.
0: En zijn naam is Joe. Een goedlachse jongen uit het prachtige Noord-Holland. Zingt soms spontaan het Amerikaanse volkslied. Heel gênant. De laatste foto die hij heeft gemaakt is van...
2: een halve Leo, gisteravond op het terras.
0: Hier zijn Tom en Joe met de zomerochtendshow.
1: Wie is halve Leo?
2: Een halve liter, groot biertje op het terras. Ja, ja, schitterend.
1: Je hebt hem ook naar mij gestuurd. Je had echt een enorme joekel. Die moest jij waarschijnlijk met twee handen optillen. met die kleine handjes van je. Is het goed gegaan? Hoeveel heb je erop?
2: Eentje.
1: Oh, dat valt mee. Nou, trouwens, jij bent een klein mannetje. Dus die is waarschijnlijk ingeslagen als een bom, zo'n halve liter bier.
2: Ja, na twee slokken mag ik al niet meer rijden. Maar nee, dat is heerlijk. Ja, het is toch even... even de laatste, zo vlak voor het weekend. Dan denk je toch, nou, ik doe het alvast op de donderdagavond. Ja.
1: Het is ook de laatste zomerochtendshow. Aanstaande maandag zijn Mattie en Marieke weer terug. Waarschijnlijk de reden waarom Joe dacht, lekker een halve Leo naar binnen werken.
2: Hartstikke idee, lekker hoor.
1: Omdat het de laatste is, is het ook wel een bijzondere dag vandaag.
3: De Tom en Joe prijzenshow.
1: Ja, alles wat wij deze zomer gekocht hebben van het oppasbudget van Mattie en Marieke, geven wij deze ochtend weg. Ik voel me ook een beetje Oprah Winfrey. And you get a car. And ja. You get a car. Je weet wat ik bedoel?
2: En dat voelt heel erg lekker. We hebben hier 5 grote rode dozen staan. Elk met een cijfer erop. 1 tot en met 6. En nou, 5? Ja, want er is al 1 doos is al weggegeven. Op dit moment hebben we nog over 1, 2, 4, 5 en 6.
1: Ja, en daar zit dan in een rondje in de wasstraat, een Lego set van Kuifje, een fles champagne, een drone en een PlayStation 5. Alleen wij weten ook niet wat in welke doos zit.
2: Nee, en je kan een appje sturen in de Q-Music app waarom jij vindt dat jij een van deze prijzen verdient en waar je dan een beetje op hoopt. Nou, goedemorgen Cheyenne.
4: Goedemorgen. Hi.
2: Goedemorgen, goedemorgen. Nou, laten we even beginnen bij het begin. Waarom verdien jij een van deze prijzen?
4: Nou, we hebben na volgende week vakantie. We hebben naar een huis helemaal verbouwd. Dus het zou heel leuk zijn om de vakantie te beginnen met een van de dozen.
2: Ja.
4: Om daar iets leuks mee te kunnen doen, hopelijk.
1: Wat heb je verbouwd?
4: Het hele huis. We hebben naar een nieuw huis gekocht. Dus die is helemaal verbouwd. Dus we zijn heel druk bezig geweest de afgelopen periode.
2: Nou, uit ervaring weet ik dat is en heel stressvol en het is ontzettend duur. Dus je gunt jezelf wel iets.
4: Ja,
2: nou, Cheyenne. Ja, zeg het maar. Welke doos wil je nog? We hebben 1, 2, 4, 5 en 6.
4: Nou, dan ga ik gokken op nummertje 4.
2: Nummertje 4. Ik ga hem pakken.
1: Linda de Mol zegt altijd, bij welk getal heb je een goed gevoel?
2: Oh, leuk. Ga ik straks ook vragen bij de volgende.
1: Dit is nummer 4.
2: Dit is nummer 4. Doos nummer 4. Ze zijn allemaal heel licht.
1: Nee, maar volgens mij zitten er alleen maar bonnetjes in van wat wij gekocht hebben. Dus producten zitten er niet daadwerkelijk in. Zijn
2: nee, anders zou ik natuurlijk al kunnen
1: voelen. Hé, maak die doos open.
2: Sorry. De deksel gaat eraf. Hele grote rode doos. Oh ja, inderdaad. Er zit een bonnetje in. Hier zit het bonnetje in van... een fles champagne.
4: Oh, lekker. Heel lekker.
2: Ja, ja. Maar dat is hartstikke lekker. Dit is een prima fles, George.
1: Ja, het was echt. Het was een dure fles die we gekocht hebben.
2: Ja, dit is hartstikke lekker. Kijk, ik weet niet of je binnenkort wat te vieren hebt. Maar soms moet je ook gewoon drinken zonder wat te vieren te hebben. Dat
4: nou,
2: is ook.
4: Ja, zeker. Dat komt helemaal goed.
1: Lekker om de vakantie mee af te trappen. Nou, Cheyenne, we wensen je er veel plezier mee.
4: Dankjewel, komt helemaal goed.
1: Nou, we hebben nog 4 prijzen te gaan. Laat weten waarom jij een van deze prijzen verdient. En doe dat met een berichtje in de Q-app. Jongens, we tikken vandaag gewoon 35 plus graden aan.
2: Zo.
1: De Benga Boys dus, to Brazil.

0: De alarmschijf van deze week is voor Karol G en Bruno Mars Still. Zometeen tijd voor een nieuwe editie van Ja of Nee met heel Nederland.
1: Ja, gaat het gewoon gebeuren. We hebben een nieuwe, best wel een leuke hoor.
0: Ja,
1: want ik wilde hem gisteren al een beetje bij je opgooien. Ik merkte dat er een beetje strijd tussen ons kwam.
0: Trappen hem af.
1: Thuis toetjes eten. 3, 2, 1. Ja.
0: Nee.
1: Ja, jij echt helemaal niet.
0: Nee. Ik eet echt nooit toetjes thuis.
1: IJsjes.
0: Nee.
1: Pudding.
0: Nee. Zijn er dingen die jij hebt liggen? Of wat?
1: Alles. Een toetje, alles. Dat is eigenlijk het leukste moment van de dag. Een toetje.
0: Ja,
1: een heerlijk bakje ijs. Een bolletje ijs. Mini tiramisu. Mag ik graag halen bij de supermarkt. Zo'n pudding die je dan op zijn kop zet. En dan moet je dat lipje eraf trekken. En dan
0: oh, dat is vies. Gadver. Ja, wat heb je nog meer?
1: Griesmeel, rijstepap, chocoladevla.
0: Griesmeel? Oh. Sorry, dat serveren ze in een bejaardentehuis niet eens meer. Griesmeel?
1: Griesmeel, en laatst nog op.
0: Welkom, 1970. Wie eet dat nou?
1: Het toetje, dat is echt... Dan sluit je de dag eigenlijk zo feestelijk af.
0: Oh ja?
1: Dat is alsof je een soort gebakje aan het einde van de dag.
0: Ik vind het ten eerste ongezond.
1: Ja, nou, we doen toch niet zo ingewikkeld. Eet je daarvoor toch gewoon rijst en kip? Dan heb je heel gezond gegeten. Dan mag je jezelf en nog wel een beetje kietelen.
0: Ja, nee, maar ik doe dat dus andersom. Dan heb ik liever een hele lekkere maaltijd. En daar schep ik dan liever nog een keer van op. Dan dat ik, ik ben geen toetjesman. Ik vind ook een volwassen man die aan zijn vlaaflip zit. Ik weet het niet. Het is ook weinig.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Laat maar weten in de Q-Music app. Thuis toetjes eten. Stuur het in.
0: Ja of nee? Ik ben bang dat ik in de minderheid ben. Maar

0: Stella Lefty en Boston op Q Music. Spelen zometeen ja of nee met heel Nederland. Pol gaat lekker. Het onderwerp is thuis toetjes eten.
1: Ja, ik ben helemaal team toetje. Het kan me niet zoet genoeg, het kan me niet lekker genoeg zijn. Griesmeel, ouderwets, maakt mij niet uit. Ik eet het allemaal. Ja, en de tussenstand in de poll laat ook zien dat de meerderheid op dit moment zegt... ja, 68% eet thuis een toetje.
0: We zijn benieuwd naar jouw mening. Laat hem achter in de Q-app. Ook het laatste nieuws komt eraan. Fieke, wat zit erin zometeen?
2: Nou, er is bekend hoe het kon gebeuren... dat een man bijna uit het raam van een vliegtuig werd gezogen.
0: Ook deze komt eraan. Talk to you. Zometeen op Q.
2: Paspoort.
3: Check.
2: Zonnebrand.
3: Check.
2: Muziek voor onderweg.
4: De top 40.
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen.

0: Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Goedemorgen, het is 7:30. Q-Music weerbericht. Nou, doe maar een helm op vandaag, want alle mussen vallen van het dak. Het wordt tropisch warm vandaag. Tussen de 30 en 38 graden. Vanavond koelt het wel af aan zee. En morgen is het iets koeler en kans op ook regen. Het laatste nieuws krijg je van Fieke Hamers.
9: Goedemorgen. De natuurbrand op de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Tussen Elst en Veenendaal stond ongeveer een half voetbalveld aan bosgebied in brand. Het nablussen van de laatste smeulende plekken gaat wel nog even duren. De politie helpt winkeliers minder vaak bij kleine diefstallen. Dat meldt de Telegraaf. Omdat de politie zelf geen tijd heeft om naar al die diefstallen toe te gaan, mogen winkeliers het zelf oplossen met een speciale regeling. Maar daarvoor hebben ze wel gegevens nodig van de dieven. En die krijgen de winkelhouders steeds minder vaak van de politie door nieuwe regels. Daardoor wordt het voor ze steeds moeilijker om hun geld terug te krijgen. En dat een raam vorige maand kapot ging tijdens de vlucht van een Ryanair-vliegtuig kwam door een rondvliegend motoronderdeel. Door dat kapotte raam werd bijna een man naar buiten gezogen. Hij ging al met zijn bovenlichaam uit het vliegtuig. Medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. Amerikaanse luchtvaartautoriteiten proberen nu uit te zoeken hoe dat motoronderdeel los kon raken. En in België hebben bouwvakkers een schat gevonden tijdens werkzaamheden ter waarde van €9 miljoen. In een kist die was ingemetseld in de muur van een kelder lagen goudstaven en munten. En de politie vertelt bij RTL hoe dat ging.
10: Blijkbaar met boorwerken is de boor ergens blijven steken en dat was blijkbaar in een goudstaaf.
9: De bouwvakkers hadden meteen de politie gebeld. Die heeft het naar een veilige plek gebracht. Er wordt nu uitgezocht van wie dat is.
11: Zouden ze meteen de politie hebben gebeld? Of zouden ze eerst zeggen, oké, allemaal een goudstaaf, mondje dicht en dan melden?
12: Een goudstaaf even in de kontzak.
11: Nou ja, ze vinden €9 miljoen aan goud. Ja, misschien was het wel 12 en hebben ze allemaal even, ja.
12: Ja, ja, het geeft ook een goed kijkje in hoe jij het zou doen.
11: Ik zou toch erg verleid worden.
12: Ja, ja, dat blijkt.
11: Ja,
12: ja, we zullen het niet weten.
11: Nee, we zullen het nooit weten. Ja, tenzij ze straks allemaal opeens in een nieuwe Mercedes-busje naar de zaak komen.
12: Hey, zo meteen een nieuwe editie van Ja of Nee met heel Nederland. Thuis toetjes eten is de stelling van vandaag. Maakt wat los, hè?
11: Ja, het maakt heel veel los. Er komt heel veel binnen. Ja, mensen eten massaal toetjes. Tom, jij bent helemaal anti-toetjes. Maar
12: ja,
11: ik denk dat jij straks helemaal overtuigd bent waarom je wel toetjes moet
12: eten. Nou, ik ben benieuwd.

0: Goedemorgen, je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Aanstaande maandag dan zijn Mattie en Marieke weer terug. Tot die tijd spelen wij nu nog vandaag eventjes. Ja of nee met heel Nederland. Het topic is thuis toetjes eten. Maakt ongelooflijk veel los.
1: Sabrina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Thuis toetjes eten.
2: Ja, tuurlijk. Beter hoor. Zeker na het eten.
1: Zeker na het eten, absoluut. En wat is dan nou voor jou een favoriet toetje?
2: Dan wordt het toch wel meestal iets van, ja, de kinderen meestal zo'n kindertoetje met wat lekkers erin. Of iets van vla, yoghurt. Maakt niet uit eigenlijk, pudding. Ja,
1: de pakken vla en yoghurt op tafel, dat is toch fantastisch?
2: Tuurlijk.
0: En wat is een kindertoetje? Waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, dan krijg je van die gezellige chocoladedingetjes erin, dingen.
1: Oh, die smarties, ja. Van die chocoladeballetjes.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Nou, okay,
2: alleen, wij noemen het wel anders, want bij ons thuis hebben we na het eten een papje.
1: Een papje?
2: Een papje, ja.
1: Nou, ik heb gelijk geen trek meer, maar... waarom een papje?
2: Ja, weet ik niet. Volgens mij is het iets wat bij ons in de omgeving zo genoemd wordt. Want er zijn wel meerdere die het zo noemen. Maar buitenstaanders, buiten Vlaardingen, die hebben dan zoiets van een papje. Wat ga je eten?
0: Ja, nou ja, in ieder geval geniet vanavond weer van je papje dan, Sabrina.
2: Dat zal ik zeker doen. Hey, fijne uitzending verder.
0: Yo, dankjewel. Mitchell, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Thuis een toetje eten. 3, 2, 1.
3: Nee, als ik dat elke avond doe, dan word ik echt mollig wet.
0: Ja, toch? Nou, dat vind ik ook.
1: Weet je wel, een beetje leven, ja, joh.
3: Ik vind het inderdaad ook wel het hoogste punt van eigenlijk een heel avondmaal.
1: Maar dat
3: ik
1: wel.
3: Probeer het gewoon bijzonder te houden eigenlijk. En als ik in een restaurant ben of zo, dan wil ik het wel eten.
0: Nee, maar Mitchell heeft hier wel een punt. Kijk, in een restaurant zijn de toetjes, dan hebben we het over een dessert.
1: Ja, dan wordt het opeens een toetje meer, wordt het een dessert. Ja,
0: die zijn van niveau. Maar thuis dan roei je toch inderdaad vaak in zo'n pak vla. Ja.
1: Ja, maar dat kan heel lekker zijn. En dat is gewoon zuivel, dat is hartstikke goed voor je.
0: Ja. Ja, Mitchell, wat vind jij dan? Heb jij iets in de koelkast staan wat dan lijkt op een toetje of helemaal niet?
3: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb met deze warme dagen wil ik nog wel eens een ijsje in de vriezer hebben liggen. Maar ja, eigenlijk is er helemaal niks.
1: Nee. Ja, het staat genoteerd. Staat genoteerd. Hebben we nog Chantal een toetje eten thuis? 3, 2, 1.
4: Ja, absoluut. We gaan op maandagochtend met het hele gezin naar de supermarkt. En dan gaan we allemaal ons eigen toetje kiezen. En dan is het 's avonds is het feest.
1: Nou, wat gezellig. En iedereen kiest dan zijn eigen toetje?
4: Iedereen kiest zijn eigen toetje. Ja, de kinderen die willen dan het liefst zo'n Paula toetje met chocola en vanillegla. Oh, ja. En de andere die wil weer zo'n chocoladereepachtig. Nou ja, mijn man is echt van het vanille-ijs. En dat vind ik dan weer verschrikkelijk. Dus doe mij dan maar een lekkere Magnum met dit weer.
1: Oh, en hebben jullie allemaal je eigen bak voor je staan?
4: Ja.
0: Maar wat een bende in de koelkast ook. Allemaal andere verschillende toetjes en iedereen heeft zijn eigen toetje.
4: Ja, dat is ons uitje op maandag. Maar allemaal lekker de hele week lekker toetjes inslaan.
0: Oh ja, het is dus echt voor de hele week. Iedereen pakt zijn toetje voor de hele week. Maar is het niet zo dat iedereen uiteindelijk altijd gewoon hetzelfde toetje pakt? Of wissel je wel af?
4: Nee. Elke week weer anders. Nu staan er bijvoorbeeld in plaats van Paula toetjes staan de hele koelkast vol met Danoontjes.
1: Ja, ik vind dit helemaal gezellig. Ik ga dit ritueel ook bij ons introduceren.
0: Chantal moet een aparte koelkast voor alle toetjes bijna.
1: Ah, stel niet aan,
4: joh. We hebben ook 2 koelkasten.
0: Dat is alles niet te doen.
1: Wat heerlijk, Chantal. Dit klinkt als de droom.
4: Ja, de kinderen vinden het ook geweldig.
0: Nou, wat vindt de rest van Nederland je ook? Ik ben wel benieuwd wat de uitslag is van de poll.
1: 68% zegt ja, thuis toetjes eten.
0: Ik was er alweer bang voor. Hartstikke lekker. Nou, lekker eten, jongens. Vanavond gaan we. Mag je weer? We zeggen ja of nee. Midden in Tom en Joe's prijzenshow. Mocht je het gemist hebben. Alles wat we gekocht hebben van Mattie en Marieke's oppasgeld geven wij de hele ochtend weg. We gaan zo meteen weer een doos openmaken. We vertellen zo hoe je kans maakt.

0: Taylor Swift op Q-Music.
1: De Tom en Joe prijzenshow.
0: Ik vind het nog wel bijzonder dat zowel de PlayStation als de drone zitten er nog in. Het zijn toch grote prijzen.
2: Maar dat zou jouw favoriet dus zijn?
0: Nou ja, een PlayStation.
2: Ja, de PlayStation sowieso. Maar ik vind die kuifje-raket, ja, die heb ik zelf gekocht.
0: Van Lego.
2: Ja, van Lego. Dat vind ik ook waanzinnig.
0: Ja, voor de Lego-fans is dat ook natuurlijk waanzinnig. Kuifje-raket.
2: Ja, het zit allemaal nog in de doos. Het is de hele ochtend al de grote Tom & Joe prijzenshow. We hebben hier... Ja, nog maar 4 dozen staan van de 6. En wat zit er nog in? Ja, een voucher voor de wasstraat. Met extra wax protection. Dat krijg je dan wel.
0: Ja, nee, ja. Het is niet zomaar een rondje in de wasstraat.
2: Nee, het is niet niks. De drone te waarde van €50. De Lego set kuifje-raket. En dus inderdaad die PlayStation 5.
0: Ja, wil je nou zo'n doos openmaken? Ik kan me voorstellen dat je dat wilt. 2 luisteraars zijn je al voorgegaan. Dan win je wat erin zit. Dus je weet niet van tevoren wat... Het is echt een gok. Het is echt een beetje het kofferspel.
2: Ja, en op elke doos staat ook een getal. Dus we hebben nog doos over 1, 2, 5 en 6. Ja, dat is het. En in één van die dozen zit dus de PlayStation 5 bijvoorbeeld.
0: Ja. Mocht je denken, ja, dat wil ik. Ik wil meespelen. Dat kan. Laat weten in de Q-Music app waarom jij een van deze prijzen verdient. En we gaan zo meteen weer een doos openmaken.

0: 10 minuten gaan we weer een doos openmaken. Tom en Joe's grote prijzenshow maak je onder andere kans op een PlayStation 5.
1: Zo vet, zo vet.
0: Ook het laatste nieuws komt eraan. Fieke, wat zit erin? Oh, sorry. Fieke, daar ben je. Wat zit erin?
2: Hi. Bedrijven moeten meer doen, zodat we beter kunnen doorwerken met deze hitte.
0: Je hoort het zo.
3: Let op. Het Foute Uur gaat verhuizen.
1: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Deze week in de bonus. Perla huisblends, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: 1 over 8, Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
3: Goedemorgen. Tientallen trekkers zijn via de snelweg A59 onderweg naar Den Bosch. Ze komen naar een boerenprotest bij het provinciehuis waar vandaag een debat is. De boeren zijn boos over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. De kippenboeren zouden te veel stikstof uitstoten. Deze pluimveehouder legt het uit bij RTL.
4: Net voor de zomervakantie mochten we bij de provincie langskomen. En dan vertellen ze ons, ja, jullie plan deugt niet. We zetten er een streep door, we trekken jullie vergunning in. Je mag met je bedrijf stoppen. Zeer kwalijk. Het voelt gewoon compleet oneerlijk wat er hier gebeurt.
3: De politie laat de boeren naar Brabant rijden, maar blokkades op de snelweg zijn niet toegestaan. Nigel Farage heeft zijn zetel in het Britse parlement terug. De leider van Reform UK won de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton. Hij had zelfs zijn zetel opgegeven naar kritiek op zijn financiën. Farage vroeg de kiezers daarna om hem opnieuw te kiezen. Andere partijen vonden het maar een showtje en deden niet mee in deze verkiezingen. Zijn enige tegenstander was een comedian met een prullenbak op zijn hoofd. Die heeft Nigel Farage dus verslagen. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de verzwakte Merwedebrug rijden kunnen volgende week echt een flinke boete krijgen. Er komt een grote politieactie op de brug. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 vrachtwagens over de brug, ondanks het verbod. En dat is niet zonder risico, waarschuwt verkeersminister Karremans bij WNL.
5: Het is echt gevaarlijk als we enorme gewichten krijgen op die bruggen die dat niet aankunnen. We doen dit niet om de logistieke sector natuurlijk dwars te zitten. We doen dit omdat anders er mogelijk instortingsgevaar is uiteindelijk.
3: Ja. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag 30 tot lokaal 38 graden. Vanavond koelt het vanaf zee wat af en morgen iets koeler met kans op wat regen.
2: Fieke, dankjewel.
6: Music. Tom en Joe.
2: Met de grote prijzenshow. Ja, we hebben nog 4 dozen vol met prijzen. En die kunnen van jou zijn. We gaan er zo één openmaken naar Alex Warren.

0: Alex Warren en Fever Dream op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen, het is 8:06. Zullen we nog even Happy Friday doen?
2: Happy Friday!
0: Ja. Oh, tropische Friday kunnen we wel zeggen.
2: Oh, het wordt zo warm vandaag.
0: Het wordt zo ongelooflijk warm. We gaan gewoon de 35 graden... Daar gaan we gewoon overheen.
2: Ja, ergens in Nederland. Ik heb zelfs 38 gehoord. Nou, fantastisch.
0: Ongelooflijk. Het is de laatste zomerochtendshow. Want aanstaande maandag dan zijn Mattie en Marieke weer terug. Marieke heeft ook nog een audioberichtje ingesproken.
3: Lieve Tom en Joe, Marieke hier. Onwijs bedankt. Echt heerlijk dat jullie de afgelopen weken ochtendshow hebben gemaakt. Ik heb best wel vaak geluisterd, moet ik zeggen. Omdat ik het dan gewoon lekker vind. Gewoon eventjes de vertrouwde stemmetjes door mijn keuken. En zelfs vanaf Sardinië had ik jullie dan aangezet. In alle eerlijkheid ook gewoon een keertje met een noise cancelling koptelefoon op. Omdat ik het gewoon even niet meer aankon. Het geluid van twee kinderen. Hey, maar heel erg leuk. Geniet van jullie vakantie, want jullie gaan er nu even tussenuit. En maandag zijn Mattie en ik er weer. Heel veel zin in.
2: Kijk, lekker vertrouwd zijn ze er weer. Helemaal goed.
0: Betekent wel dat wij heel erg druk zijn met het volgende.
1: De Tom en Joe prijzenshow.
0: Ja, we zijn vanochtend begonnen met 6 enorme rode dozen. Daar zat eigenlijk alles in wat wij van de oppaspas van Mattie en Marieke hebben gekocht in deze zomerperiode. Dat hebben we in eerste instantie voor onszelf gekocht. Zijn we iets wat op de vingers getikt?
2: Ja, nee, ja, ik snap het ook. We willen het goed maken met Mattie en Marieke. We willen het goed maken met jou. En daarom maak jij, als je nu luistert, kans op een van de prijzen die in deze dozen zitten. En er zitten leuke dingen in. Een rondje door de wasstraat, een Lego set van Kuifje, een drone en ook dus nog een PlayStation 5.
0: Oeh, maar naar wie gaat het toe? Daan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Tom en Joe.
2: Goedemorgen, Daan. Ja, je moet de hele ochtend een appje sturen met een reden waarom jij vindt dat je kans maakt op een mooie prijs. Wat is de reden dat jij zegt, ik verdien een van deze prijzen?
4: Nou, ik ben nu heel hard aan het sparen. Ik ben nu aan het werk bij PK Reiniging, bij vloeronderhoud. En ik wil een PlayStation kopen, dus nu hard aan het sparen. Want ik ben de volgende keer opgelicht.
2: Nee, opgelicht? Ja. Hoe dan?
4: Ja, ik had al online betaald. Dat is ook een beetje dom op Marktplaats. Ja. En toen zou ik hem opkomen halen. En ik betaal ook van tevoren. Ik wilde gewoon heel graag die PlayStation.
2: Ja.
4: En ik haal hem op. En hij zit nog helemaal mooi in de doos. Hij is niet eens opengemaakt. Dus ik doe hem thuis openmaken en hij werkt gewoon niet.
0: Ah. Jeetje, Daan.
2: Ja, dat is vervelend. Echt zuur. Ja, dus ik vul het al even in, maar ik ga er zomaar van uit dat jij heel erg hoopt dat jij de doos openmaakt met de PlayStation 5. Dat zou echt fantastisch zijn. We hebben hier nog de dozen over 1, 2, 5 en 6. Dat zijn de laatste dozen die nog over zijn. Ja, Daan, zeg het maar. Welke doos wil jij?
4: Ik hoop op nummertje 1.
0: Nummertje 1. Voor de duidelijkheid, Gio gaat het pakken. We hebben het niet in de hand. We weten ook niet welke prijs in welke doos zit. Het zou zomaar iets anders kunnen zijn.
2: Allemaal even licht. Overal zit een bonnetje in. En dan kan ik lezen wat erin zit.
0: De doos gaat open.
2: Daan.
4: Ja?
2: Jij wint. Een drone.
4: Hey, cheers.
2: Nou ja, ook een joystick. Er zit ook een joystick bij, dus het komt een beetje in de buurt.
0: Het is geen PlayStation, maar wel vet, denk ik, toch? Een drone?
4: Nee, joh.
0: Ja, kijk, Daan is er blij mee.
2: Ah, het is top,
4: superleuk.
2: Hoor. Ja, de beelden zijn een beetje brak, maar het is hartstikke leuk. Dan kun je lekker rondvliegen, dat is super.
0: Daan, heel veel plezier met de drone, jongen.
4: Dankjewel.
0: Betekent dat wij nog 3 dozen over hebben. Ja, ik moest even tellen.
2: Ja, er zit nog steeds in een rondje door de wasstraat. Er zit nog steeds een Lego-set in van Kuifje en dus nog die PlayStation 5.
0: Wil je er kans op maken? Laat nu in een berichtje in de Q-app weten waarom jij een van die prijzen wil.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran op Q Music met Repeated. Ja, weet je, zijn er in het genre, ze hebben het over de dance genre, zijn er grotere namen dan Martin Garrix? En zijn er in het genre van Ed Sheeran grotere namen dan Ed Sheeran?
1: Nee, dat is echt het, de top, het summum.
0: Dat is gewoon de Champions League van dat genre, toch?
1: De winnaars van de Champions League.
0: Nou, hoe bizar is het dan? Ik zit net even te kijken dat deze twee kanonnen nog niet met Repeated, die track die we net draaien, staan gewoon nog niet in de top 40.
1: Ja, dat is crazy. Maar dat kan niet lang duren. Want zodra zij hun naam aan een track hangen, dan is het toch garantie voor succes.
0: Ja, de track is natuurlijk al een tijdje uit.
1: Ja.
0: Goed, misschien vanmiddag, hè, vanaf 2 uur hoor je een nieuwe editie van de top 40 met Menno Barneveld. Ik kan me bijna niet anders voorstellen dat hij erin zit. Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran. We gaan het meemaken. Overigens, deze man heeft momenteel 2 hits in de top 40. Teddy Swims, Mr. Know-It-All en Break Up in Reverse. Ja, en deze track die heeft 31 weken in de top 40 gestaan. Bad Dreams hoor je nu op Q Music.

0: Pharrell Williams op Q-Music.
1: Het laatste nieuws is voor je onderweg met Fieke. Wat zit erin zometeen?
2: AI luistert mee bij je huisarts. Hoe dat zit, hoor je zo.
3: Mattie en Marieke.
4: Hey Mattie, laatste dagje Sardinië. Het is echt heerlijk. Noah die spreekt inmiddels wel beter Italiaans dan ik. Vertel ik je alles over als we maandag weer terug zijn op de radio. Arrivederci.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je...

0: hockey meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wauw.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Goedemorgen, het is 8:30, Q-Music, weerbericht. Ja, ik kan alleen maar zeggen, pas op met de was buiten hangen. Straks zit er gewoon een orang-oetang in je dekbed overtrekken, want het wordt tropisch warm vandaag. Het is ongelooflijk. Tussen de 30 en 38 graden. Vanavond dan koelt het vanaf zee wel wat af. Morgen ook iets koeler en gelukkig een beetje kans op regen. Laatste nieuws krijg je van Fieke Hamers.
17: Goedemorgen. De eerste trekkers zijn aangekomen in Den Bosch. Er is vandaag een boerenprotest. Deze verslaggever van Omroep Brabant staat erbij.
18: Ze komen nu bij het provinciehuis dus aan. Het is hier flink afgegrendeld. Er staan betonblokken op de weg. Er zijn vangrelen rondom het provinciehuis om in ieder geval niet het provinciehuis te kunnen bereiken.
17: De boeren zijn boos over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Deze bedrijven zouden te veel schade aan de natuur in de omgeving veroorzaken. Steeds meer huisartsen laten AI meeluisteren tijdens een gesprek met een patiënt. De computer maakt daarna automatisch een verslag voor het patiëntendossier. Dat scheelt de huisartsen wat tijd, maar de AI maakt soms fouten of mist belangrijke info. Het is ook nog niet duidelijk of het gebruik van de AI-notulist mag volgens de privacyregels. En bedrijven moeten zich beter voorbereiden op extreem weer. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Als het zo warm is als vandaag, zijn we een stuk minder productief. De bank adviseert bedrijven daarom om maatregelen te nemen tegen hitte, droogte en zware regen. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Vooral de landbouw, transport en de zorg hebben last van extreem warm weer. En een indrukwekkende Strava-statistiek van een hamster. Thijs uit Utrecht vertelt aan Runners World dat hij het looprad van zijn hamster Molly aan sportapp Strava heeft gekoppeld. Daar worden alle kilometers automatisch bijgehouden. Hamster Molly loopt 70 kilometer per week.
19: Zo!
17: Gemiddeld dus bijna 10 kilometer per nacht, met sprintjes tot wel 5 kilometer per uur.
20: Echt snel.
17: De hamster is ook nog een hit online. Ze krijgt duizenden likes via Strava en veel meer dan Thijs zelf.
19: Ook wel een deuk in je ego dat zo'n hamster gewoon veel meer loopt dan jij in de week.
20: Heb jij niet een keer als kind jouw hamster in de wc laten vallen?
19: Ik weet niet of ik dit verhaal op de radio wil vertellen.
20: Ja, jij hebt je hamster in de wc laten vallen. Ik was toen
19: 8. En mijn hamster, die heette Shaki.
20: Ja?
19: Klopt. En je bent 8 en je denkt niet na. En ik moest plassen en ik had mijn hamster vast. Ik denk, dat kan vast wel samen.
20: Oh ja, tijdens het plassen ga je staan en dan...
19: Ja, in de ene hand hou je de hamster vast en in de andere hand de kleine hamster.
20: Ja.
19: En toen liet ik hem in de wc vallen.
20: Ja.
19: toen... Ja, toen plaste ik per ongeluk ook nog wel aan heen.
20: God is jou voor Sjaki.
19: Voor de duidelijkheid, Sjaki heeft alles overleefd... en ik heb hem gewoon ook netjes afgedroogd.
20: Oh, wat vriendelijk. Even de feun erop. Ja. Heel goed.
19: Hey, laten we het over de prijzenshow hebben. Dat is veel belangrijker.
20: Ja, we gaan zo weer de prijs weggeven. Laat in de Q-Music-app weten waarom jij vindt... dat jij een prijs verdient. We hebben nog een Lego-set en een PlayStation 5. En die kan jij dus winnen.

0: Heerlijk hoor, Fleetwood Mac. Op de vrijdagochtend, Q Music. Goedemorgen.
1: De Tom en Joe prijzenshow.
0: Aanstaande maandag, dan zijn ze weer terug. Mattie en Marieke in de ochtend op Q Music. Onze laatste zomerochtendshow. Ja, het is omgedoopt tot de prijzenshow. We willen het ook eigenlijk een beetje goed maken. Hè?
2: Dat klopt. Wij hebben heel veel dingen gekocht met de oppaspas van Mattie en Marieke. En dat hebben we een beetje voor onszelf gedaan. Maar we zijn op de vingers getikt. We willen het nu weggeven. We willen het goed maken met Mattie en Marieke.
0: We hijsen de witte vlag.
2: We willen het goed maken met jou die nu luistert. Dus alles wat wij hebben gekocht, geven we weg. En dat doen we al de hele ochtend. De hele ochtend maak je kans op prijzen. En het enige wat je moet doen is appen naar de Q Music app. Waarom jij vindt dat jij een van deze prijzen verdient.
0: Er is tot nu toe al weggegeven een fles champagne, een hele dure. Een massage ter waarde van 150 euro.
2: Zo.
0: En een drone, die zijn er allemaal al uit. Maar er zitten nog drie fantastische prijzen in drie verschillende dozen, Joe.
2: Ja, ik heb hier nog drie dozen staan. Doos 2, doos 5 en doos 6. Wij weten niet wat erin zit. Wij weten niet wat in welke doos zit. Wat er nog in zit is een voucher voor een rondje door de wasstraat. Een Lego set van de Kuifje-raket en een PlayStation 5. Goedemorgen, Suzanne.
3: Goedemorgen.
2: Suzanne, waarom verdien jij een van deze prijzen?
3: Ik heb voor de zomervakantie heb ik de diagnose chronisch vermoeid gekregen. Waardoor mijn kinderen een iets minder actieve zomer hebben gehad. Dus ik wil eigenlijk deze prijs winnen voor mijn jongens.
2: Oh, wat lief.
0: Chronische vermoeidheid. Hoe kan dat? Hoe gebeurt dat? Ik heb geen idee.
3: Eigenlijk overkomt het je gewoon.
0: Oh, joh.
2: Maar is dat door stress of door werk? Ik bedoel, wij doen nu 4 weken ochtendshow. Ik voel me af en toe ook chronisch vermoeid. Maar ik heb het vermoeden dat dat anders is dan wat jij hebt.
3: Nee, helaas niet. Nee, ik heb heel veel infecties gehad. Waardoor dus uiteindelijk het lichaam een beetje op is geraakt.
0: En wat merk je daarvan dan?
3: Eigenlijk, ik start de dag al heel vermoeid.
0: Ja.
3: Smiddags, als ik s'morgens een kleine activiteit heb gedaan, moet ik smiddags even slapen. En gewoon minder energie naar de jongens toe.
0: God, en dan heb je al twee jonge kinderen ook, denk ik.
3: Ja, 3 en 5.
0: Ja, die vragen ook veel energie.
2: Zo, dat snap ik helemaal. Waar hoop je op, Suzanne? Wat ik zeg, we hebben nog een rondje door de wasstraat, we hebben nog een Lego set en we hebben nog die PlayStation 5.
3: Ja, die PlayStation vinden ze wel heel erg leuk en Lego spelen ze ook onwijs graag mee.
0: Ja, het zou mooi zijn.
2: Het is nu aan jou, Suzanne. Ik gun je echt de wereld. Maar ik heb het ook niet helemaal in de hand. Ik kan een doos kiezen. Of jij moet een doos kiezen. Wil je doos 2, doos 5 of doos 6?
3: Nou, de oudste zei hier al, ik ben 5. Dus ik wil doos 5.
2: Nou, dan wordt het
0: Kijk, dat is een duidelijk getal. Ja. Dan gaat Joe de doos erbij pakken.
2: Ik heb hier doos 5. Ik doe hem open. En in elke doos zit het bonnetje waarop staat wat het is. Ja hoor, ook hier zit een bonnetje in. Wat zit hierin? Lego set van Kuifje.
3: Nou, superleuk.
0: Kijk aan. Dat is toch leuk. Een Lego set van Kuifje. Joe, jij hebt hem in elkaar gezet.
2: Het is een moeilijke set hoor. Dus ik weet niet of de oudste dan mee aan de slag kan. Moet je even helpen, maar dat komt goed.
0: Oh, ik hoor ze op de achtergrond. Ik hoor ze op de achtergrond.
3: Ze zijn lekker bezig, ja.
0: Hoe wordt de prijs ontvangen?
3: Wacht, ik ga hem even op de luidspreker zetten. Je hebt Lego gewonnen.
4: Ja.
0: Nou, we wensen er heel veel plezier mee. En jij ook veel plezier ermee, Suzanne.
3: Gaat zeker lukken.
0: Dit zijn Zoe Levi en Snelle op Q Music.

0: Show met Tom en Joe.
1: Tom en Joe.
2: Wel zo toepasselijk op de vrijdagochtend. De vrijdag waaraan we op sommige plekken gewoon 38 graden gaan aantikken vandaag.
3: Oh, echt lekker hoor. Heb je dan nog lekkere plannen dat je met dit lekker weer even naar buiten gaat?
2: Tropische temperaturen. Ik heb een hele volle agenda vandaag.
3: Oh, wat ga je doen?
2: Nou, we hebben bij ons in Breda de havenfeesten. Dit weekend.
3: Havenfeesten? Ja, nou, Breda een haven had.
2: Nee, we hebben ook een hele kleine haven. Maar groot genoeg om de havenfeesten te organiseren. Gek genoeg. Ja, het is gewoon ook een reden om een feestje te hebben. Dus daar ga ik vanmiddag al heen.
3: Een beetje nog een vette line-up.
2: Want, nee, dat valt wel mee. Nee, ja. Niet echt bekende mensen, maar dat maakt niet uit. Als, okay. Als er gewoon een biertje ingaat. Ik ga denk ik wel rond een uurtje of vier gaat het eerste pilsmannetje erin.
3: Heerlijk, ja.
2: Ja. En daarna gaan we door, want dan speelt mijn club hier ook nog. NAC speelt vanavond.
3: Je hebt daarna ook nog een voetbalwedstrijd?
2: Ja.
3: Wat heftig.
2: Nou, dit is eigenlijk ook een beetje de pre-party natuurlijk. En dan gaan we nog even naar NAC.
3: De pre-party,
2: dat,
3: ja.
2: Dat gaat ook nog... ja, dat gaat wel hard, want daar verkopen ze alleen halve liters.
3: Ja, want jij kan dat... Ik neem aan dat je op de fiets gaat. Jij moet een taxi bestellen.
2: Tuurlijk ga ik op de fiets.
3: En dit is, jij redt het begin van die wedstrijd helemaal niet. Voor de rust lig jij toch al helemaal te tukken.
2: Je kent me toch. Ik ben toch een Brabander. Ik had toch wel tegen wat bier.
3: Ja, maar je wekker ging ook op 4 uur. Ik moet het zien, maar veel plezier, man. Dat klopt. Fantastisch.
2: Ah, ik ben echt niet de enige die met deze temperaturen denkt... we poppen er eentje open, toch?
3: Nee.
2: Wat ga jij doen dan?
3: Ja, niks.
2: Oh.
3: Nee, ik ga thuis zitten. Ik ga heel erg genieten. En dan gewoon in de achtertuin een klein biertje optrekken. Maar ik ga niet nog helemaal op pad.
2: Nou, ik ga thuis zitten. Ik ga helemaal genieten. Zo kan je weekend...

0: Ruben Hillen op je music.
1: Ik heb ze naast me staan, de laatste twee dozen. Doos 2 en doos 6. In één doos zit dus een voucher voor een wasstraat. Met extra wax protection.
0: Ja, zeker. En velgereiniging.
1: En in die ander een PlayStation 5.
0: Wel een verschil qua prijs.
1: Ik hou even mijn hand erboven.
0: Ja.
1: Nee, ik heb geen idee. Ik voel niks.
0: Nee, er zitten ook bonnetjes in.
1: Nee, maar misschien voel je een soort energie uitstralen. Zo van, oh ja, de PlayStation 5 is natuurlijk echt wel even een flinke unit.
0: Hoe zijn we ineens paranormaal?
1: Dat weet ik niet. Kan toch nu aangaan? Ja.
0: Nou, maar je voelt niks, dus je bent niet paranormaal.
1: Nee, dat hebben we nu ook. Dat is nu, ja, dat is nu wel.
0: Ik zou er ook maar niks over loslaten. Krijg je gedonder van. Want dan zeg je straks, oh, misschien zit in 2 wel de PlayStation. En dan kiest iemand 2 en dan is dat niet zo. Dus dat...
1: Nee, inderdaad. We weten het dus niet, hè.
0: De prijzen gaan er wel uit zometeen.
1: Ja, ja, er mag straks weer een doos worden opengemaakt. Dus vind jij dat jij... Dat jij recht hebt, dat jij kans moet maken op een van deze prijzen. Laat dan weten in de Q-Music app waarom.
2: Paspoort.
3: Check.
2: Zonnebrand.
3: Check.
2: Muziek voor onderweg.
4: De top 40.
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller Milk, the moo you can't resist.
12: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
17: 9 uur tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Fieke Hamers.
18: Goedemorgen. Bij het provinciehuis in Den Bosch zijn de eerste boeren aangekomen met hun trekkers. Ze protesteren tegen het plan om de vergunningen van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Volgens de provincie zorgen die bedrijven voor te veel stikstof bij beschermde natuurgebieden. Oneerlijk, volgens deze kippenboer bij Omroep Brabant.
19: Net voor de zomervakantie mochten ze bij de provincie langskomen. En dan vertellen ze ons, ja, jullie plan deugt niet. We zetten er een streep door, we trekken jullie vergunning in. Je mag met je bedrijf stoppen. Zeer kwalijk. Het voelt gewoon compleet oneerlijk wat er hier gebeurt.
18: De Brabantse politiek is teruggekomen van vakantie voor het spoeddebat vandaag. Steeds meer huisartsen laten AI meeluisteren tijdens een gesprek met een patiënt. De computer maakt daarna automatisch een verslag voor het patiëntendossier. Dat scheelt de huisartsen tijd, maar AI maakt soms fouten of mist belangrijke info. Het is ook nog niet duidelijk of het gebruik van de AI-notulist mag, volgens de privacyregels. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken. Daarbij kwamen twee brandweermensen om het leven. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgt voor onrust bij de brandweervakbonden. Ze vinden dat ze te slecht zijn uitgerust om alle branden deze zomer te kunnen blussen. Daarom dreigen ze met acties. En een bijzondere arrestatie gisteren in Rotterdam. Daar had de politie de handen vol aan een toucan. Dat meldt Rijnmond. Agenten hadden iemand opgepakt die de toucan bij zich had tijdens het verhoor. Daar had de vogel blijkbaar geen zin in. Hij nam de vleugels en zette het politiebureau op stelte. Het dier kon uiteindelijk worden gevangen en worden overgedragen aan de dierenpolitie. Waar het baasje van de vogel voor is opgepakt, is niet bekendgemaakt. Dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag 30 tot lokaal 38 graden. Vanavond een beetje verkoeling. Morgen ook ietsje koeler en kans op wat regen.
20: Pieke, dankjewel. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Eén vertraging gemeld op de A59. Tussen Os en Nuland daar een kwartiertje vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
21: Q-Music. Tom en Joe.
22: Hier in de studio ligt een PlayStation 5. En die kan jij misschien wel winnen. Laat weten waarom je hem wilt.

0: Wat een stem heeft deze man. Cameron Whitcomb op Key Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend 8 over 9. Key Music. Ja, het is ook de laatste zomerochtendshow met Tom en Joe. Want aanstaande maandag dan zijn ze weer terug. Mattie en Marieke in de ochtend van Key Music. Ze hebben ook een berichtje ingesproken.
2: Jongens! Dit is natuurlijk jullie laatste, voordat wij er aankomende maandag weer zijn. Ik wil jullie even enorm bedanken. Ik heb een audio-appje aan het inspreken voor Tom en Joe.
3: Oh, dat is sympathiek. Ja, jongens, ja. Onwijs bedankt.
2: En nou, dan starten wij maandag weer.
3: Zeker.
2: Ja, moeten we nog iets zeggen over dat oppasgeld? Want ze hebben daar natuurlijk allemaal dingen van gekocht.
3: Nou, dat is aardig misgegaan natuurlijk.
2: Ja,
3: maar
2: ja.
3: We hebben het wel uiteindelijk goed afgerond. Want ja, ze geven natuurlijk wel weg.
2: Ja, dat klopt. Maar dat vind ik ook wel, dus echt het minste wat ze kunnen doen. Zij komen daar wel heel goed weg.
3: Ja, klopt.
2: Dus wij wensen iedereen heel veel plezier met PlayStation 5. En wat hebben ze allemaal nog meer van die gekocht?
3: Hoor. Lego.
2: Ja, nou precies. Geef het aan de mensen die het echt graag willen, hè, jongens.
3: Dag jongens en alvast, want zij gaan nu op vakantie.
2: Heerlijk, fijne vakantie.
3: Fijne vakantie.
0: Ja, je hoort het al. We zitten eigenlijk middenin.
1: De Tom en Joe prijzenshow.
4: Ja. We hebben al de hele ochtend allemaal dozen hier staan. 6 dozen wel te verstaan. Op elke doos staat een getal, 1 tot en met 6. Ja, en je kan gewoon een doos kiezen en dan win jij wat erin zit. En er zitten hele toffe dingen in. We hebben al een drone weggegeven. Een massage van €150. Ook een fles champagne. Net nog ging een Lego set, de Kuifje-raket ging eruit. En ik heb nog 2 dozen over.
0: Nu wordt het spannend, hè?
4: Nu wordt het echt spannend, want in 1 doos zit een voucher voor de wasstraat met premium wax. En in een andere doos zit een PlayStation 5. Het is nu echt, ja, 50-50, kop of munt.
0: Nou ja, kijk, ik moet ook eerlijk zijn. De rondje wasstraat kost €25,50 en PlayStation kost €600. Ja, het is ook wel een beetje het verschil in natuurlijk.
4: Ja, maar ja, dat is alles wat wij hier hebben liggen.
0: Yannick, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Yannick, waar speel jij voor?
5: Het liefste voor de PlayStation. Dan ik ben zondag jarig.
0: Hey.
4: Oh, dat is voor jezelf wel een leuk cadeautje inderdaad.
0: Ja, en wat nou als het die wasstraat wordt? Ben je daar dan blij mee?
5: Daar ga ik iemand anders blij mee maken, want ik heb geen auto.
0: Oh, je hebt helemaal geen auto?
5: Nee.
0: Oh ja, dan moeten we echt voor de PlayStation spelen. Maar ja, heel eerlijk.
5: Ga het proberen.
0: We hebben het vanochtend al vaker fout zien gaan. Niemand heeft het in de hand. Het is een gok.
4: Fout. Je wint een prijs.
5: 50-50.
4: Wat?
5: Het blijft 50-50.
4: Het blijft 50-50, dat is het. Hey Yannick, wat ik al zei, ik heb hier dus nog de laatste 2 dozen voor me staan. Doos 6 en doos 2.
5: Ja.
4: Het is allebei een even getal. Ze wegen allebei even zwaar. In allebei zit het bonnetje waarop staat wat erin zit. Dus ja, waar voel jij je het beste bij? Wil je nog wisselen? Moet ik nog even iets doen? Moet ik ze in mijn linkerhand rechterhand houden?
5: Ik gok op doos 2.
4: Jij gokt op doos 2. Nou,
0: En waarom doos 2? Is dat je geluksgetal? Of?
5: Nee, niet per se. Het is gewoon een wilde gok.
0: Het is een wilde gok. En daar moeten we het mee doen.
4: Ja. Doos 2 staat hier voor mij. Hij is groot, hij is rood.
0: Ik vind het spannend voor jij niet?
5: Ja.
4: Ik doe de deksel. Hij gaat lastig af. Hij lijkt wel gesield. Even zoeken. Met zijn bonnetje.
0: Wordt het de wasstraat? Wordt het de PlayStation?
4: Even kijken. Yannick.
5: Ja.
4: Jij wint.
5: Ja.
4: Een rondje door de wasstraat.
5: Nou, daar ben ik blij mee.
0: Ja, daar ben je toch blij mee.
5: Maar met de fiets was het lastig.
4: Je kan het proberen, Jannick. Nou, nee, toch gefeliciteerd.
5: Mijn moeder heeft een hele mooie auto.
0: Nou, je pakt het ook sportief op, hoor, Jannick. En je moeder er blij mee maken. Dat is nu al een goed weekend.
5: Nee, super. Jongens, bedankt.
0: Ja, fijne dag nog.
5: Jullie ook.
0: Zo. Dat betekent wel dat de PlayStation er nog in zit en dat die er nog uitgaat deze ochtend. Wil je kans maken? Laat in de Q-app weten waarom jij die PlayStation wil hebben.

0: Tata op Q-Music. Het is me een partij druk in de Q-app.
1: Het stroomt binnen. Het stroomt binnen. Want ja, we geven al de hele ochtend prijzen weg. Allemaal dozen die dicht zijn. Je weet niet wat erin zit. Maar nu is nog maar één doos over. Ja, en we weten wat daarin zit.
0: Ah, je ziet ook de aanhouder wint. Hoe langer je wacht. Nu zit alleen nog maar die PlayStation 5 erin. En nu denken mensen, hey, nu moet ik pieken.
1: Nu moet ik pieken. Ja, het stroomt binnen. Je moet een appje sturen in de Q-Music app. Waarom jij vindt dat jij hem verdient. Of ja, überhaupt gewoon recht hebt op een prijs. Ja, dat kan je nu laten weten in de Q-app.
0: Renske heeft dat gedaan.
2: Ik wil natuurlijk die PlayStation, zodat ik binnenkort in alle klus- en verhuisdrukte eventjes kan ontspannen nog.
0: Dat snap ik.
1: Is een goede reden.
0: Henk hebben we ook nog.
3: Hey Tom en Joe, dankjewel voor de ochtendshow. Die PlayStation 5 die wil ik heel graag winnen. Ik wil heel graag namelijk die GTA 6 straks gaan spelen.
1: Oh ja.
3: En ik heb nog een oude PlayStation 4.
0: Dat is natuurlijk ook zo, die GTA 6. Die komt uiteindelijk dit jaar.
1: Maar hoorde je wat Erik deed? Die ging eerst nog even zeggen, hey, bedankt voor de ochtendshow. Ja, die probeert een beetje te paaien. Hè?
0: Je kan nu doorsturen in de Q-app waarom jij vindt dat je die PlayStation 5 verdient. En die PlayStation 5 gaat er nog voor 10 uur uit. Bob Sinclair nu op Q-Music, Love Generation.

0: Maal Smit op Q-Music. Het is de vrijdagochtend. Tom en Joe Prijzen Show. Mocht je net inschakelen, we gaan zo, ik kan al wel verklappen, iets na 9:30 een PlayStation 5 weggeven. Even althans, we roepen de hele ochtend al dat er in al die koffers welke prijzen erin zitten. En dan zou er nu nog een PlayStation 5 over moeten zijn.
1: Ja.
0: Hebben we helemaal nog niet gecheckt, hè?
2: Wacht, ik pak hem.
0: Pak jij de doos er even bij? Want als het goed is, moet daar dan een bonnetje in zitten van een PlayStation 5 die afgerekend is.
1: Dit is doos 6, de laatste doos die er nog niet gekozen is.
0: Niemand heeft gekozen, hè?
1: Ja.
0: En dan...
1: Ja. Ja, PlayStation 5.
0: Kijk, 600 piekies.
1: De prijs staat er niet bij, maar dat is wel gewoon wat het is. Ja, PlayStation 5. Ja, dat is gewoon te waarde van €600, absoluut.
0: Je gaat er zo meteen uit. Mocht je denken, hey, hoe maak ik daar kans op? Laat nu in de Q-app weten waarom jij vindt dat je die PlayStation 5 verdient. We gaan zo meteen live iemand terugbellen.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk. 100% effectief zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de

0: grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Magazijnleegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Deze week in de bonus. Aha rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse Aha barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: AMB en gaan.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 1 vertraging gemeld op de A59 tussen Os en Rosmalen. Daar 50 minuten vertraging.
10: Weer van Weerplaza dan. Ja, als je een vogelhuisje in je tuin ophangt vanmiddag, dan zit er een kakatoe in, 100%. Het wordt namelijk tropisch warm tussen de 30 en 38 graden. Vanavond gelukkig een beetje verkoeling. En morgen ook wat koeler en kans op regen. Het is 9:30, het laatste nieuws krijg je van Fieke Hamers.
11: Goedemorgen. Op dit moment begint het debat over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Volgens de provincie stoten die bedrijven te veel stikstof uit bij kwetsbare natuurgebieden. De boeren vinden het oneerlijk en protesteren buiten bij het provinciehuis. Deze man legt bij de NOS het probleem uit.
12: Ik vind een vergunning is een afspraak met de overheid en die kom je van 2 kanten aan. Die kun je dus niet eenzijdig intrekken. Blijkbaar is de overheid niet meer te vertrouwen als het over vergunningen gaat.
11: Op 1 oktober wordt er een besluit genomen. De extreme warmte van vandaag kost bedrijven geld. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. We worden vanaf 25 graden namelijk een stuk minder productief. Ondernemers zouden zich daarom beter moeten voorbereiden, adviseert de bank. Toch zijn sommige bedrijven juist blij met de warmte. Zo vliegen de barbecuepakketten de supermarkten uit, draaien bioscopen topdagen omdat het daar lekker koel is, en kopen we meer tuinmeubels en zwembadjes in bouwmarkten. In Duitsland is het dorp Gai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het ligt niet ver van de grens met Kerkrade. Alle 1800 inwoners van het dorp zijn vannacht uit hun huizen gehaald. De brand brak gisteravond uit en de rook trok ook richting Zuid-Limburg. Duitse media schrijven dat een gebied ter grootte van 420 voetbalvelden in brand staat. En je grote teen apart in je schoen. Dat zit hij in de tabi-schoen. En die is nu reuze populair. Die heeft een soort gespleten neus. Het lijkt een beetje op een kamelenteen. Een letterlijke teen van een kameel. Maar is dat ook ergens goed voor? Editie NL vroeg het aan een podotherapeut.
13: De grote teen is heel belangrijk bij het afwikkelen van de voeten. Om genoeg stabiliteit te krijgen. Hoe meer ruimte tenen hebben, hoe beter voor je voeten eigenlijk. En het idee erachter is door die grote teen apart te houden van de andere tenen. Dat hij echt meer ruimte krijgt om zijn eigen functie goed te kunnen vervullen.
11: Ja, het lijkt dus een beetje op de teen die een kameel heeft. En bij die dieren heeft een aparte teen ook echt een functie.
14: Wordt die poot wat breder en dat heeft in de woestijn de functie dat ze daardoor minder in het zand wegzakken.
11: Ja, dat is voor ons mensen dan weer niet echt nodig gezien onze bouw.
10: Ja, en wij lopen ook niet door het zand de hele dag. Ik zie hier een foto van die schoen. Hoe heet het? Tabi-schoen?
15: Tabi-schoen.
10: Ja, het is dus, het zijn gewoon, je ziet gewoon een sneaker. En dan in de neus zit een soort van
15: Snee
10: is daarin gemaakt. Dus dat je teen, je grote teen echt afgezonderd zit. Ja, het is hartstikke hip, hè?
15: Het ziet er niet uit. Het ziet er niet uit. Wat een ongelooflijk lelijke schoenen zijn dit. Niet te geloven. Echt. Ja, ik zag gisteren onze collega Quint die al ook. Die bij Joost zit op donderdagavond. Zag ik er al mee rondlopen. Ja, Joost heeft er ook helemaal door het slijk gehaald.
10: Ja, maar mag ik ook zeggen, ik ben ook altijd die guy die dan nog een jaar roept dat dit feest echt heel lelijk is. En dan loopt iedereen er mee en dan ben ik ook overstag.
15: Maar als jij er over een jaar mee loopt, lekker doen. Maar ook dan lach ik je nog steeds.
10: Echt waar?
15: Ja, echt waar. Vandaag, morgen en over een jaar.
10: Oké. Hey, we krijgen heel veel appjes binnen over die PlayStation 5.
15: Ja, die ligt hier nog gewoon. Die zit hier in die doos. Daar maak ik nog steeds kans op. En de enige manier hoe jij die kan winnen is door een appje te sturen naar de Q-Music app met een hele goede reden waarom jij vindt dat jij recht op hebt op die PlayStation 5.
9: Ja, en wie weet gaat straks jouw telefoon over, bellen we je terug.
10: Ja, je moet wel snel zijn met dat appje. Want binnen nu en nou, pak een beet 5 minuten... dan gaan we iemand live terugbellen en dan win je een PlayStation 5.
1: Tom en Joe.
10: Eerst Bibi Rexha en Faithless. Dit is New Religion op Q.

0: prijzenshow.
1: Zeg dat wel. De hele ochtend geven we al heel veel prijzen weg. Nou ja, met name de spullen die wij de afgelopen 4 weken gekocht hebben in de zomerochtendshow. En wat waren dat veel spullen. We hebben er ook echt wel van genoten. Ik heb er ergens... Ja, geen spijt van, want het waren gewoon topproducten, laten we wel zijn.
2: Het was gewoon leuk. We hadden even gewoon unlimited budget. En daarmee zijn we even gewoon vol gas gegaan in de winkel. We hebben meerdere leuke dingen gekocht. Een rondje door de wasstraat, een Lego set van de Kuifje Raket, een fles champagne, een massage ter waarde van €150, een drone en dus ook een PlayStation 5.
1: Ja, we zijn er ook een beetje op de vingers doorgetikt. Onder andere door Mantie Marieke. Maak het dan goed, hè? Geef het dan weg. Dus dat vinden we uiteindelijk ook. We moeten gewoon, hè? We moeten het weggeven.
2: Dat zijn we deze hele ochtend aan het doen. We moeten het goed maken. We willen het met jou goed maken. We willen het met Mattie Marieke goed maken. En hoe geven we het nou weg? Nou, je kan de hele ochtend kon je al insturen waarom jij vindt dat jij één van de prijzen verdient. Eén voor één zijn de dozen open gegaan. Ja, en net hadden we nog 2 dozen over. En nu weten we dus, de laatste doos, daar zit nu de PlayStation 5 in.
1: Ja, eigenlijk de duurste aankoop.
2: Ja.
1: En die gaan we weggeven aan iemand. Er is massaal geappt met de vraag waarom vind jij dat je die PlayStation moet winnen. Dat betekent dat we nu gewoon random iemand terug gaan bellen uit de queue.
2: Er zijn heel veel goede redenen binnengekomen. Ja, laten we gewoon een willekeurige reden aanklikken en dan gaan we die bellen.
1: Gaan bellen. Hopen dat we opgenomen worden.
3: Met Rosanna.
2: Rosanne, Tom en Joe,
3: hallo?
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Rosanne.
3: Ja?
2: Jij wint een PlayStation 5!
3: Ja! Yes, yes, yes! Oh my god! Jullie zijn mijn redding!
1: Oh, wat dan?
3: Nou, echt, ik heb zomervakantie met allemaal gasten in huis. Ik word niet goed. Zo'n PlayStation komt echt van pas. Oh, nou, jongens, ik ben zo blij.
1: Oh, de gasten? Bedoel je je kinderen?
3: Ja, of... nee, ik heb er 1 van 4, 1 van 5, maar ook 1 van 36 thuis. Nou, oh, jongens. Ja, best mom ever ben ik nu ook. Oh,
1: ja, jij scoort punten. Jij scoort punten. En jij hebt zoiets van met die PlayStation, dan heeft mama ook even rust.
3: Zo, kan ik er eindelijk even op uit.
2: Ja, wat goed. Ja, Rosanne, het is je meegegund. Jij wint die PlayStation 5. Hij komt je kant op.
3: Zo blij mee, dank jullie wel.
1: Ach, fijn weekend, Rosanne.
3: Ja, zelfde.
1: Het is voor Rosanne een beautiful day. YouTube, Q Music.

0: Mars op je vrijdagochtend, Q-Music. Ja, de laatste vrijdagochtendshow, zomerochtendshow van Tom en Joe. Maandag zijn Mattie en Marieke er weer. En die Marieke, die heeft een berichtje ingesproken.
1: Lieve Tom en Joe, Marieke hier. Onwijs bedankt. Echt heerlijk dat jullie de afgelopen weken ochtendshow hebben gemaakt. Ik heb best wel vaak geluisterd, moet ik zeggen. Omdat ik het dan gewoon lekker vind. Gewoon eventjes de vertrouwde stemmetjes door mijn keuken. En zelfs vanaf Sardinië had ik jullie dan aangezet. In alle eerlijkheid ook gewoon een keertje met een noise cancelling koptelefoon op. Omdat ik het gewoon even niet meer aankon. Het geluid van twee kinderen. Hey, maar heel erg leuk. Geniet van jullie vakantie, want jullie gaan er nu even tussenuit. En maandag zijn Mattie en ik er weer. Heel veel zin in.
0: Dat wordt leuk. Dit is Wham!

0: Sorry. Joe heeft net een cappuccino op en die kikt er nu in.
1: En volgens mij is het de dubbele espresso.
2: Het is de derde koffie en ik ga door het geluid.
0: Ik ben blij dat je hem nu pas op hebt en niet tijdens het programma.
2: Heerlijk, heerlijk.
0: Want het foute uur staat op punt van beginnen. Onze collega Bas komt hier net binnenlopen.
1: Ja, goedemorgen jongens. Je mag weer stemmen, hè? Natuurlijk zoals altijd.
2: Heerlijk.
1: Op je favoriet doe je in de Q-Music app. We hebben lekker zomerse battle zometeen. Miranda met Famos a la Playa. Famos a la Playa, oh, oh. Of Dario G met Carnaval de Paris.
0: Oh,
1: lekker.
0: Wat een beuker.
2: Moeilijk meezingen.
0: Ik had er mee toeteren.
2: Oh ja.
0: Je kan nu stemmen in de Q-Music app of Q-Music.nl. Het Foute Uur gaat zo beginnen met Bas.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis. De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
16: Allsafe!
17: Geeft ruimte.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: Woehoe! Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Het is 10 uur. Goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
25: Goedemorgen. Het kippendebat in Den Bosch is in volle gang. Daar wordt gepraat over het intrekken van de vergunningen voor 5 pluimveehouders. Volgens de provincie stoten die bedrijven te veel stikstof uit bij kwetsbare natuurgebieden. Als eerste mochten de kippenboeren wat zeggen.
26: Daarom ben ik hier met mijn hele gezin. Zodat zij kunnen zien waarom wij dit jaar niet op vakantie gaan. Dag en nacht ben ik bezig met de gedachte dat u ons bedrijf wilt sluiten.
25: Ondertussen staan er bij het provinciehuis tientallen boeren te protesteren. Rond Den Bosch zijn verschillende files door trekkers die nog onderweg zijn naar het provinciehuis. Nederlandse rokers gaan massaal naar het buitenland om goedkopere sigaretten te halen. Bijna de helft van alle sigaretten in Nederland werd hier niet gekocht, schrijft de Telegraaf. Daardoor brachten rokers 3 miljard euro minder op voor de schatkist. Volgens de tabakslobby is er ook een heel illegaal sigarettencircuit ontstaan in Nederland. In ons land kost een pakje rond de 13 euro, in Duitsland 9. Waar het bij ons kurkdroog is, wordt Japan geteisterd door zware regenval. In het oosten van Japan zijn daardoor 4 mensen om het leven gekomen. Meer dan 100.000 mensen moesten hun huis uit vanwege het risico op overstromingen en aardverschuivingen. In sommige gebieden viel 360 milliliter op een dag. Straten staan er onder water en er zitten duizenden huishoudens zonder stroom. Het leger is ingezet om te helpen. En de musical Willem van Oranje gaat op de schop, schrijft de Telegraaf. Volgens de regisseur wordt er nu te veel uitleg gegeven en daardoor is het verhaal te verwarrend voor het publiek. Dus worden er scènes geschrapt of aangepast. Die musical loopt al een half jaar, maar door tijdsdruk waren de puntjes nog niet op de i gezet. Door alle aanpassingen is de show over de vader des vaderlands straks iets korter. De nieuwe versie is vanaf 13 september te zien. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag 30 tot lokaal 38 graden. Vanavond een beetje verkoeling. Morgen ook iets koeler en kans op wat regen.
24: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan een kwartier op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 3 kilometer. Vertraging is daar 17 minuten. Controles op de A12 Maarn-Utrecht bij 75,2. De A15 Del-Gorkum bij 103,6. A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6,9. De A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,7. A30 Barneveld-Ede bij 16,2. En de A35 Enschede-Hengelo opletten bij 69,4. Zo, goedemorgen op vrijdagochtend. Ja, hoe zit je erbij momenteel? En waar ben je druk mee? Misschien ben je aan het werken in de viskraam of ben je buiten aan het zwoegen met die bloedhitte. Misschien luister je wel vanaf de Route du Soleil onderweg naar huis van je vakantiebestemming. Laat even weten dat je aan het luisteren bent en waar je op dit moment druk mee bent. Klok jezelf in de Q-app. Wie weet, bel ik je zo. Ja, en stem op je favoriet in de Q-app. Ga eens over Jan Smit met Boom Boom Bailando. Wordt het Monique Smit. En blijf je vanavond bij mij. Q Music is proud.

0: Foutenuur.
1: Bassie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Duncan de Koster die klokt zich in. Ik klok me in vanaf de heerlijk verkoelde werkvloer. Ach, ja, je zal buiten aan het werk zijn nu, hè? Janine van het Woud klokt me in vanaf de papiervuilniswagen. Lekker dagje in de zon. Sterkte daar. Johan Dijk is erbij. Lekker bomen aan het water geven in Veenendaal met de trekker. Angelique Fokke, ik klok me in vanaf de camping in Denemarken. Heerlijk met het Foutuur aan. En Caitlin Vrijdag die stuurt, ik klok me in tijdens het laatste dagje vakantie nog gezellig naar de dierentuin vandaag. Hey Bas, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Hoe zit jij erbij op vrijdagochtend?
3: Lekker in het zweet. Ik ben nu een trap aan het leggen hier in Groningen.
2: Een trap aan het leggen?
3: Zeker.
2: Zo, omdat het ook bloedheet dan vandaag, of niet?
3: Ja, geen airco aan en ik zit best wel in een kleine ruimte. Dus, maar het gaat allemaal perfect. Een mooi tapijtje, maar ja, het is echt heel erg warm. Ik moet straks nog naar meer klanten toe. En dan, ja, ik hoop dat ik het overleef vandaag. Ja,
2: ja hoeveel treden moet je nog nu?
3: Nou, ik heb het onder de tapijt erop liggen. Het trapje er, ik denk nog een uurtje en dan ligt hij er weer op.
2: Oh ja. Misschien tussendoor nog even een siesta inlassen dan.
3: Ja, misschien ja. Wel, ja. Misschien wel, zeker.
2: Of gewoon de boel afzeggen van, ja, het is gewoon te heet.
3: Nee, zo werkt het niet. Ik ben eigen baas, hè. Dus dan gaan we niet afzeggen.
2: Ah, ik hoor het al. Dat is de mentaliteit, Bas. Goed bezig. Ja. Omdat je bent ingeklokt, krijg je Menno's koffiecup. Handige meniabeker voor onderweg.
3: Super.
2: Kan je ook ijsklontjes in doen.
3: Ja, lekker.
2: Lekker.
3: Hartstikke bedankt.
2: En nog één ding.

0: Sigma Buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig. Happy Earth.

0: brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Kimi is ik weer van Weerplaza. Zonnig, tropisch warm, lokaal max 38 graden. Niet te doen. Morgen ietsjes koeler, dan kans op wat regen. Q-verkeer van Flitsmeister dan met files langer dan 15 minuten. Dat zijn er twee. De A2 Utrecht en Bos tussen de Jan Blankenbrug en Beest kom je in 11 kilometer, 16 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens daar ook 16 minuten. Bas.

0: kwam net een ideetje binnen in de Q-app voor een foute battle van Q-luisteraar Annemiek Buitenhuis. En haar zoontje niet vergeten. Luister even.
1: Mijn zoon Nathan en ik hadden een heel leuk idee voor een battle. Namelijk Kinderen voor Kinderen met Klaar voor de Start versus Hallo Wereld. Wij zijn heel benieuwd welke het gaat worden.
0: Ah, dit is wel een leuke battle, toch? Kunnen we zo even doen. Dan ga je dus voor...
2: Hallo Wereld, de wereld is van mij.
0: Hallo Wereld. Of Klaar voor de Start. Nou, mijn dochter van 2,5 die zou zeggen, doe ze allebei maar. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet in het foutuur. Stem op je favoriet. Doe je nu in de Q Music app. Liedje met de meeste stemmen hoor je zo.

And the tide is high in het foute uur van Q Music. Terwijl Sander Verberg nog 6,5 uur onderweg is. Na 17 dagen Zuid-Frankrijk gaat wel goed komen met het foute uur op. En Jeroen van der Wiel hardlopen alweer 15 kilometer in de benen met het foute uur op mijn oortjes. Let's go! Hey, mocht je trouwens komende maandag in één keer om 9:30 allemaal vrolijke collega's om je heen hebben. Zit allemaal zingend achter een bureau of zingend bij de koffieautomaat. Ja, dat komt dan waarschijnlijk door het foute uur. Heb je het meegekregen? Vanaf maandag start het foute uur namelijk een half uurtje eerder, hè? Om 9:30 dus. En het blijft het foute uur, dus Menno stopt dan om 10:30. Verder verandert het concept natuurlijk ook niet. Je kan gewoon zoals altijd weer stemmen op je favorieten in de Q-Music app. Dus vanaf maandag het foute uur vanaf 9:30 op Q-Music. En stemmen doe je nu op de Rolling Stones. Ga je zo meteen voor I Can Get No Satisfaction of voor dat Queen met...

0: fout hier. I can get no satisfaction. Het is bijna 11 uur. Het laatste nieuws komt er zo meteen aan. En we gaan natuurlijk terug in de tijd. In de top 40 classic, precies 30 jaar terug. Ja, toen was er een grote opening van iets.
1: Ik vond het heel indrukwekkend toen alle doeken weggingen. Dat vond ik wel heel mooi.
0: Ja, maar wat werd er geopend? Je hoort het zo meteen. En ook de nummer 1 uit de top 40. Is dat vanmiddag ook nog zo? Burna Boy, Shakira, komen eraan.
2: Paspoort?
3: Check.
2: Zonnebrand?
3: Check.
2: Muziek voor onderweg?
4: De top 40!
0: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat... naar Spanje... of gewoon in eigen land blijft... de top 40 reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6...
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora Autoverzekering.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: De hete zomer, crayon rolluiken.
20: Geluidsoverlast.
19: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
24: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
26: Mooi van Ethos.
27: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
28: Welkom bij de Verfzaak.
27: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Welkom bij
1: de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is 11 uur geweest. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
4: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen om het leven gekomen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. Bij het ongeluk rond 9:30 vanochtend waren 4 auto's betrokken. Hoe het zo fout kon gaan, wordt onderzocht. De politie kijkt daarbij ook naar de trekkers die op de snelweg reden. Die waren onderweg naar een boerenprotest in Den Bosch. Dat boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch is nog altijd in volle gang. Het draait om het intrekken van de vergunningen voor 5 pluimveehouders. Volgens de provincie stoten die bedrijven te veel stikstof uit bij kwetsbare natuurgebieden. Daarover wordt op dit moment gepraat. Deze broer bij Omroep Brabant heeft goede hoop.
3: Broer of boer?
4: Boer.
3: Boer.
5: Ik hoop oprecht dat wij de stap kunnen maken dat ze gaan zeggen, intrekken dat is een brug te ver, dat moeten we niet gaan doen. En ik hoop dat we gewoon een tafel kunnen en samen kunnen gaan optrekken. Hoe dat we voor een goede natuur gaan en voor een gezonde bedrijf.
4: Op 1 oktober wordt er een besluit over genomen. 12 mensen zijn vanochtend uit een bloedhete laadruimte van een vrachtwagen gehaald in Vlaardingen. De vrachtwagen stond op een bedrijventerrein. Volgens regioomroep Rijnmond zijn alle inklimmers nagekeken door de ambulance. Het zou gaan om verschillende mensen op hoge leeftijd. Waar ze vandaan komen en waar ze naartoe wilden is niet duidelijk. Ze zijn samen met de chauffeur opgepakt. En veel mensen zijn de hitte zat en we hebben last van sproeischaamte. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. 1 op de 5 mensen is helemaal klaar met de hitte. Vooral de warmte die 's nachts in huis blijft hangen, breekt mensen op. En 33% zegt zich te schamen als ze de tuin sproeien in deze droogte. Sommige mensen kiezen bewust een moment uit waarop het de buren minder opvalt. Al heb je weinig te vrezen, slechts 1% spreekt een sproeiende buurman ook echt aan. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag 30 tot lokaal 38 graden. Vanavond een beetje verkoeling en morgen ook iets koeler en kans op wat regen.
3: Kijk, het scheelt weer sproeien, hè? Regen. Dat is lekker. Q-verkeer van Flitsmeister dan met files langer dan 20 minuten. Dat zijn er 2, de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. Kom je in 12 kilometer, 31 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Duiven, daar 9 kilometer. 20 minuten is je vertraging. Controles dan op de A4 staan ze. Nee, de A12 moet ik zeggen. Maar in Utrecht bij 75,2. A15 Delft-Gorkum bij 103,6. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6,9. A30 Barneveld-Ede bij 16,2. De A35 Enschede-Hengelo bij 69,4. A50

0: Kira, Burn and Boy en Die Die, nummer 1 uit de top 40. Dan naar de top 40 van 14 augustus 1996. Het is vandaag precies 30 jaar geleden dat er in Amsterdam een grote opening was.
1: Als een ruimteschip staat hij aan de rand van de Bijlmer. De Arena. Koningin Beatrix opende dit eerste overdekte voetbalstadion ter wereld.
0: Ja, je hoort ook dat dit uit 1996 komt. De Johan Cruijff Arena is het inmiddels natuurlijk. Toen werd het geopend door koningin Beatrix nog. Trok aan een touw en daardoor ging er een groot doek van het stadion. En het publiek was enthousiast. Konden eindelijk zien hoe het stadion er echt uitzag.
2: Ja, fantastische arena natuurlijk.
3: Nou, eerst zagen we niks, dus daarna was het fantastisch.
4: Ik vond het heel indrukwekkend toen je eindelijk het hele stadion kon zien. Toen het hele, alle doeken weggingen, dat vond ik wel heel mooi, ja.
0: Vliegende schotel, hè, werd hij ook wel genoemd. Ja, wat stond er in de top 40 op die dag? 14 augustus 1996. Heb ik 3 liedjes uitgepikt. Aan jou de vraag, welke van deze wil je horen? Laat het weten in de Q-app of spreek een audio-appje in daar. Ga je voor de nummer 3 van...

0: Jack, David Guetta en Sia, Awake Tonight bij Q. Top 40 Classic. Ja, terug naar 14 augustus 1996. Precies 30 jaar geleden werd de Amsterdam Arena geopend. Toen in de top 40 Peter Andre, Mysterious Girl kon je uitkiezen. Los Del Rio was keuze 2 met de Macarena. En Rob de Nijs met Bang Hart. Chris die zegt Rob de Nijs, natuurlijk. René Voogd die stuurt Bas, die is niet zo moeilijk. Bang Hart voor mij. Marieke zegt ja, de Macarena. Ik weet alleen het dansje niet meer. Dat heb ik ook altijd, hè, Marieke. Mirjam Peters die zegt ik kies voor Rob de Nijs. Roos die zegt moeilijke keuze. Ik ga toch voor Peter Andre. Ilse Dam.
1: Wij willen de Macarena.
2: Macarena. Voor mij Nederlandse trots, Rob de Nijs met Banger Hart.
3: Ja, Macarena natuurlijk.
4: Ja, dus voor mij Rob de Nijs met Banger Hart.
5: Wij willen de Macarena.
6: Ja, dat kan er maar eentje zijn natuurlijk, hè, Rob de Nijs.
0: Nou, dat blijkt dat het er maar eentje kan zijn inderdaad. 15% van de stemmen voor de Macarena, 25% voor Mysterious Girl. En gewonnen met 60% van de stemmen, dik gewonnen, Rob.

0: vrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo. Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
8: Kampioenen!
6: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
12: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
11: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Magazijn leeggekoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterren-slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
22: Oh my god.
21: Zo dus.
22: Wow.
21: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
24: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
25: Ah, oh, nee hè.
26: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
25: Ja, weer eens.
26: Nou, pof jij even?
25: Oh ja?
26: Ik heb net koffie gezet.
25: Lekker.
26: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
27: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
28: Echt beetstrikt.
29: Het is 11:30 geweest. Goedemorgen, Key Music weer van Weerplaza. Het is zonnig en tropisch warm. Het kan wel 38 graden worden. Morgen ietsjes koeler en dan ook kans op wat regen. Q-verkeer van Flitsmeister dan met files.

0: geval op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen de Lingenbrug en de Martinus-Nijhoffbrug, 27 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Duiven kom je in 24 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Rijkenvoort en Maasbrug. Ongeluk daar zorgt voor 8 kilometer, 50 minuten is je vertraging.
1: Bas van Nimwegen.

0: Down hoor die bij Q Music. En zometeen Menno Barrevelds brievenbus. Ja, zonder Menno, die hoor je straks met de top 40 vanaf 2 uur. Maar met Wim van Helden. Ja, dus typ je bericht alvast in de Q-app, zodat je het zo meteen tijdens de brievenbus meteen kunt versturen. En ja, je weet, Wim is gek op flauwe moppen. Of raadsels eigenlijk. Dus mocht je een goed raadsel hebben, spreek hem even in de Q-music app. Waarschijnlijk weet hij hem toch niet. Nee. Maar we gaan zo meteen een poging wagen. Eerst nog de belangrijkste track van de week. Die is voor Carol G en Bruno Mars. Dit is Still by Q.
1: De Q-music alarmschijf.
2: Carol G en Bruno Mars. Still.

0: 5 bij Q-Music. Je hoorde One More Night. Het is bijna 12 uur. Zometeen Wim van Helden. Goedemiddag.
1: Hey Bassie.
0: Klaar voor de brievenbus?
1: Nou, natuurlijk.
0: Gaan
1: we. Nou, 3, 2, 1.
0: Was al begonnen.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Kobers van der Wouden, die stuurt goed aan iedereen bij Schrieveenwouden.
3: Lieve Mirjam, bedankt dat je me altijd steunt bij het volhouden van het hardlopen. Vanavond gaan we weer. Ik hou van jou, zegt William Pronk.
0: Annie, succes strakjes bij het bezichtigen van je misschien nieuwe huisje, zegt Corine Uiterlinde.
3: Jordi zegt, ik ben onderweg hoor, Derek, en ik heb alles mee. Tot zo.
0: Op de terugweg vanuit het prachtige Lazies naar huis, trots op mijn chauffeur. Je bent de beste, Marcel van der Wal, zegt Kim Onrust.
3: Demi, veel plezier zo op het strand. Joey,
0: lekker afkoelen aan het water. Groetjes van Tessa en Esther.
3: Pap, gaan we zo meteen lunchen met een spelletje, zegt Roos.
0: Onderweg vanuit Oostenrijk naar Italië, zegt Anne Stok.
3: Dit is een ander bericht, maar wel iemand die ook onderweg naar Oostenrijk is. Voor vakantie, Natasja Schult zegt dat.
0: Groetjes aan Erik, Fleur en Mees, die bij mij in de auto zitten op de volgende vakantieplek. Liefst van mama, zegt Linda.
3: Even een shout-out doen naar Sandra en Eline, de superklussers in het nieuwe appartement van Eline, zegt Walter.
0: Ondanks de hitte, vol gas aan het bandenbeunen met Corné, zegt Jory Corridon.
3: Hoop op een goede trompet te kopen vanmiddag, zegt Jitse.
0: Allemaal een fijn weekend. Vooral de familie Schipper en van Groningen. Dikke kus van Jolanda. Ik heb hier nog een mop van Floor.
4: Komt-ie. Wat zegt een Italiaan als hij je waarschuwt?
3: Ik ben net een beetje bezig Italiaans aan het leren. Maar zeg in dit geval no.
0: Zo, verder kom je ook niet.
3: Nee.
0: Wat? Italiaans aan het leren.
3: En dat vind ik dus mijn favoriete woord, no.
4: Pas daarmee op.
3: Pas daarmee op.
0: Stap je.

0: Het foute uur gaat verhuizen.
1: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten.
2: Fouten.
1: Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF.

0: pizza gratis!
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe geeft ruimte. Bij

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee!
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Dit is de lekkere van
16: Albert Heijn. Goedemiddag, het is 12 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
17: Goedemiddag. Een drama op de A59 in het Brabantse Hees. Bij een auto-ongeluk zijn 2 personen omgekomen en meerdere mensen zijn gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file. Die was ontstaan doordat boeren met hun trekkers op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. De weg is dicht. De politie heeft vanmorgen 12 mensen gevonden achter in een vrachtauto in Vlaardingen. De wagen werd ontdekt op een industrieterrein. De zogeheten inklimmers zijn aangehouden en ook de chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt omdat hij wordt verdacht van mensensmokkel. Spanje en Marokko zijn bang dat Ceuta opnieuw wordt bestormd. Dat is een klein Spaans gebied in Afrika. De autoriteiten zijn bang dat migranten morgen opnieuw massaal de grens proberen over te steken. 2 weken geleden gebeurde dat ook al door tienduizenden mensen. Om zoiets weer te voorkomen worden nu extra grenswachters neergezet. En sport. Max Verstappen race volgende week tijdens de laatste Grand Prix van Nederland weer met een speciale helm. Dit jaar is zijn helm versierd met donkerblauwe lijnen en bloemen geïnspireerd op Delfts blauw. Het circuit van Zandvoort staat dit Formule 1 seizoen voor het laatst op de kalender. Volgende week wordt die gehouden. En dan gaat weer van Weerplaza, volop zon vandaag en tropisch warm. Het is zo'n 30 tot 37 graden.
16: Situatie op de weg. Er zijn 37 files. De twee langste hoor je nu. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drecht-tunnel. In verband met een ongeluk 7 kilometer, 35 minuten. En op de A76 Aken-Geleen ook daar een ongeluk tussen Ten Esse en Spouwbeek. 6 kilometer, 40 minuten extra reistijd. Flitsers, die zijn gezien op de A15 Deil-Gorkum bij 103,6. A28 Amersfoort-Zwolle 59,7. En op de A50 opletten, dat is Zwolle-Apeldoorn 212,8.
6: Music. Wim van Helden.
16: Zo. Het is 12 uur geweest, jongens. Vrijdagmiddag.
13: Hoi, Wimpie.

0: beginnen. Of nou ja, het weekend. Misschien zijn het wel je laatste vakantiedagen. Dat kan ook natuurlijk. Maandag begint de regio Noord weer met school. Ook de bouwvak is inmiddels voorbij in de regio Noord. En ook in Zuid gaan ze maandag daar weer gewoon op de steiger staan. Ja, misschien ben je gewoon net als ik alweer even begonnen na je zomervakantie. Dat kan ook natuurlijk. Dat je er gewoon alweer lekker in zit. We sluiten zometeen de werkweek geheel in stijl af met een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. En ik hoop dat we dat wat beter doen dan gisteren. Ik kreeg echt heel vaak hetzelfde antwoord. Wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal?
1: Pas.
0: Welke chocoladereep heeft een vulling van kokos?
1: Pas.
0: Op welk EK komt Femke Broedersbol vandaag in actie?
2: Pas.
0: In welk land ligt de Po-vlakte?
2: Pas.
0: Pas. Heel veel gepast. Het was niet de hele beste score voor DTL Connect in Maasdijk. Aan jou en je collega's om 14:45 de werkweek in stijl af te sluiten. En hopelijk ook het slimste bedrijf van augustus te worden. Goeie

Esther gaat zo zwemmen. Demi reageert in de Q-app onderweg naar het strand. En Yuri is heerlijk naar Q aan het luisteren vanuit het mooie en zonnige Friesland. Nog 2 uurtjes en hebben we weekend Friesland poppen. Ja, hierna krijgen we meer weer wat goed is voor de plantjes. Om dit plantje groot te brengen heb je zo'n 500 liter nodig. Hij bedoelt eigenlijk iets anders, hè?

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is

Zou hij vanmiddag de top 40 halen? Ja of nee? Hij is in ieder geval dankzij jou vaker te horen op je music. Kwam 10 rondes repeat of niet door. Marshmello, zijn nieuwste samen met Kelsea Ballerini. Ik zeg proost, another drink.

0: Sorry, ik moet even lachen. Ja. Katy Perry, dit is toch een beetje een artiest waar de laatste tijd niet zo heel veel over te melden is. Dus er zat een beetje grapjes te maken. Woordgrapjes over Katy Perry, daar kun je best heel lang mee doorgaan. Katy Perry die te veel gedronken heeft. Katy Sherry. Wat kan er nog meer? Oh, Katy Perry die pittig eet. Katy Kerry. Ah, jij had een hele leuke. Rick is mijn producer. Die vond ik echt heel grappig.
1: Ja, hoe noem je Katy Perry die op verslag gaat voor de NOS?
0: Katy Perry die op verslag gaat voor de NOS.
1: Katy Gerry Eickhoff.
0: Goed, is vrijdagmiddag, jongens. Hè? Let's pretend it's not the end of the world. Binnen een paar minuten hoor je Miley Cyrus. En ik heb je hulp nodig in een nieuwe vergeet me liedje shuffle.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bytes. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie... Stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent...

0: lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Woehoe! Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het is zonnig en tropisch. Het kan lokaal 37 graden worden. Dit weekend wordt het koeler. Maar gewoon lekker zomers. En wel ook kans op regen al. De eerste regen gaat vallen dit weekend. Situatie op de weg, er zijn 37 files. Slechts ben je af op de A16, Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Noord en de Drechttunnel. In verband met een ongeluk, 7 kilometer. Ruim 35 minuten extra reistijd daar.

0: Laatste tropische dag. En dat even lekker omlijsten met Hugo en Soto. Jamaican Bam Bam.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Elke dag zit ik met jouw hulp. Vergeet mijn liedjes in de spotlight. Van die liedjes die je nog van voor tot achter meezingt. Waar je de dansjes misschien nog van kent, maar die je eigenlijk nooit meer hoort. En om te voorkomen dat ze in de vergetelheid raken, droppen we ze dan in de Vergeet mijn liedjes playlist, zodat we ze nooit meer kwijtraken. En op vrijdag maken we even de balans op, want er is heel veel te kiezen. Er zijn inmiddels meer dan 1000. Er zijn er ruim overheen. Vergeet mijn liedjes verzameld in de playlist. Die vind je op Spotify. En even 3 willekeurige tracks eruit. 3 zomerse Vergeet mijn liedjes. Dus helemaal willekeurig is het die natuurlijk. Heb wel over nagedacht. Aan jou de vraag. Wie van de 3 van deze vergeten liedjes geeft jou het meest zo'n oh ja moment dat je zegt van ja, die wil ik weer eens een keer horen.

Music van Afrojack die je nooit meer hoort. Weet je nog? The Spark. En het laatste vreemde liedje waaruit je kunt kiezen.

0: weten via de Q-Music app. Dus hier in een poll kun je aanklikken wat je wil horen. Je mag ook even een berichtje inspreken met de Q-Music app. Asaf Avidan, One Day, Afrojack, The Spark of Projecto Uno met El Tiburon. En hoe zeggen ze het ook alweer in mijn geliefde Rotterdam? Gewoon even stemmen, hè? Wat anders?
1: Niet stemmen is op Rotterdamse zegt je mij al houden.

0: Vergeet mijn liedjes shuffle.
1: Drie keuzes, drie oh ja momentjes in de Vergeet mijn liedjes shuffle. Asaf Avidan in de Mojo's, One Day, The Reckoning Song. Afrojack en Spree Wilson met The Spark en Projecto Uno. El Tiburon is nummer drie waar je uit kunt kiezen.
2: Hi Wim, voor mij graag nummer drie. Ik heb daar met vriendinnen zo vaak gekke dansjes op gedaan. En ik krijg direct een glimlach op mijn gezicht. Dankjewel.
1: Al dus Daphne. Tom die zegt, ja die is niet zo moeilijk. Dat moet wel One Day worden. Camilla zegt, Wim wat heb ik de Spark van Afrojack lang niet meer gehoord. Die wil ik graag horen. Sander zegt, oeh ik ben heel erg aan het twijfelen. Maar ik ga toch maar voor One Day. En Jack zegt, Wim lekker om One Day weer eens te horen. Wat een grote hit was dat. Maar het is veel te lang geleden die ik gehoord heb.
3: One day baby will be on, then no baby will be on. Ja, tuurlijk, one day.
4: Ja, die eerste hoor, die moet het echt worden. Die horen we echt te weinig. Terwijl dat zo'n hit was destijds.
0: Shuffle.
5: One day baby will be on, no baby will be on. Think about the stories that we could have told.

0: contrast lijkt echt mega. Bibi Rexha en Rutger van Barneveld. Toch passen ze beter bij elkaar dan je zo op het eerste oor zou denken. Sterker nog, misschien is het wel één en dezelfde persoon. Zo dicht bij elkaar zitten ze. Bibi Rexha en Rutger van Barneveld. Ga ik je zo even alles over vertellen. En het laatste nieuws krijg je zo meteen van Nathalie.
1: Ja, de organisatie van het boerenprotest heeft een belangrijke oproep voor de boeren.
2: Mattie en Marieke.
3: Hey Mattie. Nou, ik was natuurlijk een week voor het allereerst met vrienden en hun gezin op vakantie. Ja, is dit goed gegaan op Sardinië of niet? Ga ik je maandag alles over vertellen. Ciao.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
13: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we het van weer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
23: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Goedemiddag, 1 uur, Q-music nieuws van nu.nl.
2: Goedemiddag. In het provinciehuis in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het dodelijk ongeluk vanochtend. Op de A59 bij Hees ging het helemaal mis in de staart van een file. Bij een botsing tussen 4 auto's zijn 2 mensen omgekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Die file ontstond doordat boeren met hun trekkers over de snelweg reden voor een boerenprotest. Het programma van het boerenprotest is aangepast na het ongeluk. Zo wordt er geen muziek meer gedraaid. Maar het gaat verder wel door, zegt Boerenclub Agractie bij de NOS.
18: We hebben besloten om het op een ingetogen manier wel voor te zetten. Mensen zijn ook hier naartoe gekomen om de redenen waar we vandaag om gaat, om die pluimveehouders, om die vergunningen, de hele stikstofproblematiek. Die kunnen we even goed wel voortzetten, maar op een ingetogen wijze.
2: Ook roept de organisatie boeren op om niet meer over de snelweg te rijden op de terugweg. De snelweg A59, waar het ongeluk gebeurde, is volgens Rijkswaterstaat tot laat in de middag dicht. Ander nieuws, een grote natuurbrand in Kroatië. Het vuur woedt in de badplaats Omiš. 36 mensen zijn gewond geraakt en 7 zijn in levensgevaar. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. En acteur Hans Beyer is overleden. Je kent hem misschien vooral door deze bekende zin.
21: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mij hebben.
2: Ja, je kent het, hè? Ja, die is er niet groot mee geworden.
0: Sentiment.
2: Ja, hij speelde de onhandige boef B100 of B100 in de series van Bassie en Adriaan.
0: Met die antenne uit zijn jas.
2: Ja, inderdaad, met die lange regenjas en die antenne eruit. Ja.
0: Als je dit nu in 2026 zegt, de lange regenjas en een antenne uit je, dat klinkt al een beetje...
2: Dat klinkt een beetje vaag. Ja, maar in die tijd kon het allemaal. Ja, Hans Beyer, acteurs, speelde ook onder andere in Flodder en Zonnetje in Huis. Hans Beyer is 78 jaar geworden. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Bloedheet vandaag 30 tot 37 graden. Morgen in het noorden en het westen kans op buien.
0: Situatie voor de weg. Er zijn 47 files. De langste hoor je nu. Dat is de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen de Hocht en Batadorp in verband met een afgevallen lading. 9 kilometer, 40 minuten extra reistijd. En verder zijn er flitsers langs de A6 gezien. Meidenberg-Lelystad bij 69,5. De A15 Deil-Gorkum bij 103,6. Ook een flitser op de A35. Enschede-Hengelo bij 69,4. En let op je snelheid op de A30. Barneveld-Ede 16,2.
24: Music. Wim van Helden.
0: Hey!

0: Kitchen.
1: Hey Wim, kennen we die nog even een keertje BB Rexa featuring Rutger van Barneveld horen? Was een lekker nummer.
0: Ja, ja, dit klinkt heel gek. Ik had het gisteren over dat BB Rexa, dat het BB Rexa zelf is opgevallen. Dat we hier veel meer volkszangers en dance tracks in de top 40 hebben staan dan bij haar thuis in Amerika. Veel andere muziek, veel saaier, veel slomer, veel trager. En als je kijkt naar de top 10, dan zie je inderdaad twee volkszangers, Justin de Wild en Rutger van Barneveld, stuk feest. En maar liefst 5 dance tracks van onder andere deze dus, BB Rexa en Fadeless. Nou, wil BB nummer 1 worden, dan moet ze misschien eens een volksliedje maken, dacht ik. En die gedachte klinkt gekker dan het is. Want ik ben erachter gekomen dat, hoe groot het contrast ook lijkt, je kunt BB Rexa zonder moeite 1-op-1 op zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld plakken.

0: bitterbal. Maar ook lekker.
1: Zeg Wim, heb jij zometeen nog een snack van een lekkere track?
2: Ja, ik heb hier een heel klein stukje, een klein snackje van een track die je zometeen in zijn geheel hoort. De vocalen, die heb ik weggelaten. Dus het is een instrumentaal stukje en ik ben benieuwd of dat je hem herkent. Ik ga hem één keer laten horen. Ik ga hem extra moeilijk maken vandaag. Want ik vind deze moet je na één keer horen, moet je het gewoon weten. Welke hit is dit? Als je het weet mag je iets zeggen.

0: duister. Ja, het is toch echt een mega hit. De vraag is of dat je hem ook herkent zonder de zang. Deze hit, welke is dit?
1: Dit is uiteraard Taylor Swift met Shake It Off.
0: Mike zegt Taylor Swift Shake It Off. Die komt echt eng in de buurt. Dit is Shake It Off. En dit is het liedje wat ik zoek. Het is toch net een tikkie anders. Maar daar zijn Quint en Lindsay, Karsten, Christina en Manuela.
2: Dat is natuurlijk Bruno Mars en Rosé met Apathé, Apathé, Apathé.
3: Hey Wim, dit is natuurlijk gewoon Apathé van Rose en Bruno Mars. Heerlijk nummer.
4: Is dit Apathé, Apathé?
5: Hoe spreek je dat uit?
4: Die van Bruno Mars.
3: Apathé, Apathé, Apathé, Apathé.
6: Bruno Mars, Apathé, Apathé.
0: Maar misschien had ik vandaag wel niet de vraag moeten stellen welk liedje is het, maar hoe heet hij? Hoe spreek je het uit? Maar inderdaad, Apathé, luister even, je hoort eerst het stukje zonder zang en daarna met zang en is die meteen duidelijk.

0: Hallo? Doet hij het? Ja, ja, ja. Het kan gezellig worden op de zaak, mensen.
1: Het slimste bedrijf.
0: Want je maakt namelijk kans op de karaoke party speaker van Tempo Team. Als je het slimste bedrijf van de maand wordt. En dat doe je als volgt. Met je team beantwoord je zo snel mogelijk 5 vragen goed binnen de minuut. Degene die de meeste tijd van die minuut over weet te houden, wordt het slimste bedrijf van de maand. En pak dus onder andere de slimste bedrijf award, maar ook de karaoke party speaker van Tempo Team. Dus het kan nog leuker worden op je werk. Als je tenminste de tijd aandurft. Alvast een opwarmertje voor zometeen. Al hebben we een echte opwarmer vandaag niet nodig, denk ik, maar toch. Hoeveel meter leg je af als je 2 standaard rondjes over de atletiekbaan rent? Dus 2 rondjes over de atletiekbaan, hoeveel meter leg je dan af?
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Zometeen om 2:15.
4: Paspoort?
5: Check.
4: Zonnebrand?
5: Check.
4: Muziek voor onderweg?
3: De top 40!
6: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sterretje, ook op zaterdag open.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Het is zonnig, het is tropisch, het is 37 graden maximaal. Dit weekend wordt het iets koeler, nog wel steeds zomers, maar ook kans op regen. 41 files drukte op de weg. De langste file op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Leendeheide en Batendorp. In verband met een afgevallen lading. 12 kilometer. Je vertraging is daar 3 kwartier.
21: Wim van Helden.
20: Sterkte. Q-Music. Slimste bedrijf van Nederland spelen we zo meteen. En ook Enrique Iglesias. Hoor je zo. Q-Music.

0: me back.
1: Oh, dit is goed hoor, Wimpy, zegt David. En Terry zegt, wat een topnummer, Keigo. Ja, de nieuwste van Keigo, samen met Max Magnone. En die ken je misschien nog helemaal niet, maar dat gaat ongetwijfeld veranderen met deze track. Take Me Back, zo heet hij. Luc.
2: Goedemiddag.
1: Ik heb je net gevraagd hoeveel meter je aflegt als je 2 rondjes over de atletiekbaan rent.
2: Dat is 800 meter.
3: Het slimste bedrijf.
1: Femke Broeders Bol die gaat dat vanavond weer doen. 800 meter rennen in de finale, staat ze. Van het EK Atletiek, die is lekker bezig. Vanavond is dat om 11:15. Duurt nog even. Misschien pak je nog even wat vallende sterren mee. Ja, zijn we avond om voorop te blijven. Femke, die staat dus al in de finale. Aan jou eigenlijk om dat ook te gaan doen. Maar dan in het slimste bedrijf van Nederland. Luc, jij bent financieel administratief medewerker bij Dekker Autogroep in Alkmaar.
2: Yes, dat klopt.
1: En wat maakt jouw werk zo leuk?
2: De collega's. En elke dag is anders. Qua werkzaamheden, et cetera.
1: Hey, en die leuke collega's waar je al een beetje om zit te gniffelen, wie zijn dat?
2: Van het magazijn, manager en...
1: Nee, ik wil namen horen. Geen afdeling,
2: namen horen. Oké, daar komt ie. Jeanette, Sandra, Jeroen, Marco, Dave... Jeroen, Carola en Arthur.
1: Ik hoorde 2 keer Jeroen, klopt dat?
2: Ja, klopt.
1: Oké, okay, met jou erbij zitten we dan volgens mij, als ik even meegeteld heb, met een mannetje of 9 dan?
2: Ja.
1: Nou, dan moet dat lukken als jullie een beetje lekker op elkaar ingespeeld zijn. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. De snelste tijd is nu 42 seconden over. Dus als je de 43 weet over te houden, zit je sowieso al lekker. En ja, als je nog meer weet over te houden, dan is natuurlijk de kans des te groter dat je het slimste bedrijf van augustus wordt. Zijn jullie er klaar voor bij Dekker Autogroep Alkmaar?
4: Ja!
1: Als iets helemaal recht staat, dan noemen we dat water.
4: Water.
1: In welk jaar was de eerste maanlanding?
4: 73.
1: Uit welk land komt de sport judo?
4: Japan.
1: Welke boef bij Bassie en Adriaan had altijd pech?
4: 200.
1: Met wie zingt Shakira de hit Die Die?
4: Ja, boy.
1: Wat duiden Kelvin en Fahrenheit aan?
4: Temperatuur.
1: Ja, temperatuur is goed. Oeh. Die Shakira, daar hoorde ik ook pas. Maar gelukkig was er iemand die toch de B van Burna Boy eerder uitsprak. Het ging nek aan nek. Ja, gelukkig man. Gelukkig, Luc. Want anders had hij hem dan het eerste gegeven antwoord telt natuurlijk. Dus dan was hij fout geweest. Of hij nog op nummer 1 staat, dat ga je zo meteen bij Menno horen in een nieuwe top 40. Maar Shakira, Die Die, Burna Boy inderdaad, zocht ik. Als iets helemaal recht staat, dan noemen we dat water pas. In dit geval was pas een goed antwoord. De eerste maanlanding was niet in 1963, maar in 1969.
4: Oeh.
1: Ja, terug naar de basisschool. De sport judo hoort bij Japan. En welke boef heeft altijd pech bij Bassie en Adriaan? Dat is B100, B100. Acteur Hans Beijer, hij is vandaag overleden. Toch droevig nieuws.
4: Mm-hmm.
1: Ja. Ja. Was voor jou ook jeugdsentiment?
4: Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Ja. Al die boeven die gaan een beetje... het hoekje om. Nou, toch. Ja, de laatste van de Baron. En ik vind dat toch wel een dingetje. Toch die hele jeugd die dan weer even terugkomt. Hé, voor jullie, in het slimste bedrijf van Nederland, 33 seconden over, net geen podiumplek, 4e geworden.
4: Oké.
1: Op dit moment, want er kan nog van alles veranderen natuurlijk. Jullie krijgen van mij in ieder geval bij Dekker Autogroep het slimste bedrijf kaartspel om lekker te blijven oefenen en misschien dat je score nog een keer verbetert.
4: Ja, en wie weet doen we nog een keertje mee.
1: Zo is het.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland.
5: Q Music.
1: Zo. Werkweek in stijl afgesloten. Zometeen vanaf 2 uur een gloednieuwe top 40 met Mr. Top 40 vandaag. Menno Barneveld.

0: grote uur gaat verhuizen.
1: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker.
10: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
14: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Goedemiddag, het Q-music nieuws van 2 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
16: Goedemiddag, een domper voor onze portemonnee. We houden minder geld over dan eerder verwacht, blijkt uit nieuwe cijfers. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Hierdoor betalen we meer voor energie, brandstof en de boodschappen. Maar het valt al met al mee, zegt het CPB tegen de NOS.
17: Als je bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis woont met een relatief laag inkomen, die mensen gaan echt wel pijn voelen hiervan. En daar zou je denk ik ook moeten kijken naar specifieke maatregelen, zoals dat noodfonds energie. Maar over de hele linie zijn de gevolgen toch te overzien, ook omdat de lonen nog steeds stijgen.
16: Volgend jaar gaan waarschijnlijk alleen mensen met een pensioen er iets op vooruit. Het boerenprotest in Den Bosch is voorbij. Een klein uur geleden is het officiële programma afgelopen. Veel boeren waren met trekkers naar het provinciehuis gekomen. De organisatie roept boeren op om niet over de snelweg naar huis te rijden. Komt door het dodelijke ongeluk op de A59 vanochtend. Dat gebeurde in een file die door trekkers was ontstaan. De hete zomer laat zien dat ons land meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat vindt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we ook kijken hoe we beter met de hitte en de droogte kunnen leven, bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. En sport. PSV-trainer Peter Bos is nooit gevraagd door de KNVB om bondscoach te worden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een perspraatje. Bos werd juist vaak genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Zelf wilde hij daar altijd weinig over kwijt. Inmiddels is bekend dat de Spanjaard Xavi de nieuwe basis van Oranje. Dan gaat weekend weer van Weerplaza. Bloedheet vandaag 30 tot 37 graden. Morgen in het noorden en het westen kans op buien.
15: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Ja, het is best wel druk al. 45 files op dit moment in ons land. Ik heb files met een vertraging langer dan 20 minuten. Dat is zo op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. 8 kilometer, vertraging is daar 3 kwartier. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Lingenbrug en Waardenburg. 8 kilometer, vertraging 24 minuten. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en De Hoek. 4 kilometer, vertraging 32 minuten. De A12 Oberhausen richting Utrecht tussen IJsselbrug en Arnhem-Noord. 3 kilometer, vertraging 22 minuten. De A12 van Oberhausen naar Arnhem tussen Beek en de IJsselbrug. 13 kilometer, vertraging 38 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Stravendeel. 8 kilometer, vertraging 24 minuten. En de A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. 10 kilometer, vertraging 22 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Muiderberg naar Lelystad bij 69,2. De A15 van Deil naar Gorkum bij 103,6. De A17 van Roosendaal naar Moerdijk bij 6,9. A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7. En de A35 Enschede richting Hengelo. Controle bij hectometerpaal 69,4.
11: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
15: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van de week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Jaargang 62, editie 3187.

vanaf volgende week weer met Domien de Top 40. Deze week nog even met mij, Menno hier. Hi, en ik heb een heerlijke lijst voor je. De editie van vrijdag 14 augustus 2026. Met deze week 13 stijgers, waarvan 10 stippen. 17 zakkers, 8 zittenblijvers, 17 ex-alarmschijven en 2 nieuwe binnenkomers. Eerst een korte terugblik naar de top 3 van vorige week. Die begon met de Bauza. Nou, zij hoefde nog maar 1 plekje op te schuiven om de nieuwe nummer 1 van Nederland te worden. En opschuiven, dat deden ze

er maar liefst 19 weken over om voor het eerst in de top 3 te komen met Talk To You. Nou, dat was al een record. En vorige week klommen ze gewoon nog een plek door naar nummer 2. Klasse. Er stond er maar één hit boven hen. Dat kanon van een WK-soundtrack van Shakira en Burna Boy.

waren weer vol in beweging. Met een andere hit op nummer 3, een andere hit op nummer 2, maar wel met dezelfde hit op nummer 1. Die Die van Shakira en Burna Boy was opnieuw de allergrootste hit van Nederland. Ja, die track die lijkt niet te stoppen, maar we weten allemaal dat het succes een keer afneemt. Maar wanneer dan? Dat is de grote vraag. Misha en André die denken dat het deze week zover is. Die Die wordt onttroond door Talk To You, de hit van Another and 54 Ultra. Janine stuurt dat Animal van Cat's Eye deze week op nummer 1 staat. En volgens Dennis en Isabella staat Die Die gewoon nog steeds aan de top. Qmusic.nl/top40, daar kun je jouw voorspelling doorgeven voor de nummer 1 van deze week. Onder alle goede antwoorden verloot ik later vanmiddag het Auto Taalglas sterrenpakket. Met daarin een concert naar keuze voor 2 personen en vervoer in een mini electric. Kortom, dat wil je winnen. Ja, terwijl jij die site er nog even bij pakt, krijg je ondertussen de lijst verlaters van me. Zoals deze van Teddy Swims. De liefde voor zijn love song was van korte duur. Na 3 weken al verdwijnt Breakup in Reverse uit de top 40. En deze week komt er ook een einde aan het succes van een mastodont van een hit, zoals Domien zou zeggen. I Just Might, de oneindig lange nummer 1 hit van Bruno Mars, hoor je na 30 weken niet meer terug. Maar je kent de oude wijsheid, ieder einde is een nieuw begin. En zo is het ook in de Nederlandse top 40. De eerste nieuwe binnenkomen hoor je zo al op nummer 37, maar we beginnen bij nummer, op zich logisch, 40. Daar staat deze week Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.

talent uit Engeland, Harry Eagle. Ja, zo heet hij in het echt. Vind ik op zich al een hele goede artiestennaam. Maar hij vond dat het nog beter kon, dus hij is voor Silva Bumpa gegaan. Hij is geboren en getogen in Sheffield. Dat is echt de broedplaats van upbeat dancebeukers. Er zijn daar elk weekend grote schuurfeesten met housemuziek. Die liefde voor dancemuziek is er bij hem dus al met de paplepel ingegoten. Niet zo gek dat hij dus ook zelf achter de decks is gekropen. En daar is hij ook verdraaid goed in. Afgelopen december werd hij nog uitgeroepen tot het beste aanstormende Britse DJ-talent door DJ Mag. Rolling Stone Magazine noemt hem de man die de UK garage sound weer hip en een wereldwijd fenomeen maakt. Nou, dat zijn grote woorden. Hij heeft ook al opgetreden op Glastonbury. Dat is een legendarisch festival in Engeland. Afgelopen april stond hij op Coachella in Amerika. Deze zomer gaat hij alle grote clubs af op Ibiza. En hij komt in oktober naar Nederland voor het Amsterdam Dance Event. Kortom, Silva Bumpa gaat als een speer. Niet alleen met zijn live shows. Zijn muziek wordt ook enorm veel gestreamd. Inmiddels staat de teller al op honderden miljoenen streams op Spotify. Waarvan al meer dan 30 miljoen streams voor deze tracks on tonight. Ja, als je een beetje thuis bent in de dancemuziek, nou, dan hoor je meteen, dit klinkt echt op en top Brits. En Silva Bumpa die bewijst dat die sound ook hartstikke lekker in de smaak valt in andere landen. Nou, meteen een goede start van je weekend zo. Ik heb hier de eerste nieuwe van deze...

0: auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet.

0: Zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: Q-Music The Party.
5: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Feestweek Balk met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
4: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
6: Q-Music. Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
1: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever. Hey!

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bakkers. Anders grijp je mis.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: Files in Nederland. Ik heb files met een vertraging van 25 minuten of langer. Dat zijn er 6. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 11 kilometer, vertraging 26 minuten. De A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen De Hocht en Batadorp. De Randweg N2. Er is een ongeluk gebeurd. 9 kilometer file, vertraging 31 minuten. Op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend-Noord en Weide-Wormer. 4 kilometer, vertraging 26 minuten. Dan een grote file op de A12. Oberhausen richting Arnhem tussen Beek en IJsselbrug. 12 kilometer, vertraging is daar 54 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 8 kilometer, vertraging 39 minuten. En de A50 Os richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderloo. 12 kilometer, vertraging 26 minuten.
1: De top 40.
2: Menno Barreveld.
0: De tweede nieuwe binnenkomer van deze week komt eraan. Eerst Olivia Rodrigo en Stupid Song. Nummer 36.

0: could ever say.
1: Donnie, vriend!
2: Robert, grap!
1: Heb je het al gehoord, man? Moët dat nou staat gewoon in de top 40, man.
2: Plopper de plop, zo in de topper de top.
1: Oh, meteen! 35.

0: Vorige week draaide ik deze al even in de top 40. Toen nog als tip voor de top. Omdat dit misschien wel de volgende hit kon worden van Ariana Grande. Nou, en moet je nou eens kijken. Het is gelukt. Ik heb het over Petal. Het is een lied over hoe ze haar hele leven al wordt overspoeld met de meningen van anderen. Iedereen heeft wel iets over haar te zeggen en daar is ze helemaal klaar mee.
1: This album is written about some of the harder moments I think that I felt in the last year. I wrote from a place that I don't usually, I feel like, which was like an unfiltered rage. But I usually am too shy to tap into that. And I usually do a lot of rewrites and make things a little kinder, a little less direct. But this time I didn't.
0: Ja, Ariana neemt geen blad meer voor de mond. Alle boosheid en frustratie komt er nu gewoon uit, zonder filter. Ze zingt over het losbreken van alle negatieve dingen. Niet alleen haar eigen gedachten, hè, de monsters in haar hoofd, maar ook de meningen en woorden van andere mensen. Dat is de laatste tijd alleen maar relevanter geworden, want veel fans maken zich zorgen om Ariana Grande, over hoe ze steeds magerder wordt. De reacties onder haar foto's en video's staan vol met berichten over haar lichaam. Dingen als dit gaat niet goed, iemand moet ingrijpen, dit wordt haar dood. Nou, dat zijn altijd lastige dingen. Je weet nooit wat er precies in iemands hoofd omgaat. Hè, of het nou goed gaat of niet. Ariana Grande is de enige die echt weet hoe het zit. Eén ding is zeker, het is tijd om op adem te komen. Vorige week kondigde ze aan dat ze na haar wereldtour een pauze neemt van de spotlights. Ze stopt met het spelen in musicals en films. En ze stopt ook even met muziek maken. Alles om echt goed tot rust te komen. Weg van de chaos en de meningen van anderen. En om te focussen op haar gezondheid. De afgelopen dagen is Petal een soort van soundtrack geworden van dit nieuws. Het wordt veel gebruikt in video's op social media. Het wordt veel gestreamd, aangevraagd op de radio. En dat zorgt ervoor dat Petal van Ariana Grande deze week de hoogste nieuwe binnenkomer is in de Nederlandse top 40. Op nummer 34.

De hoogste nieuwe van deze week, Ariana Grande, Petal op nummer 34. Over 3 minuten hoor je de eerste hit van Bruno Mars van vanmiddag. Risk It All na Live It All. 1 woordje verschil qua titel, maar een heel andere hit. Namelijk deze van Lotte.

voor in de club tot zwoele ballads. Bruno Mars kan het allemaal. En hier het bewijs. Wist je het al, staat deze week op nummer 32 in de enige echte bij Q-Music. Eén plekje hoger staat Roxy Dekker. Zij kwam deze week met een grote verrassing. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat komt volgende week al uit. Ja, niks maandenlang van tevoren al hinten of alles helemaal uitsmeren. Maar gewoon, hoi, mijn nieuwe album is af en volgende week kan je hem luisteren. Ha. Ja, echt grappig. Ja, ver van mijn bed bullshit. Wauw, dat is niet mijn mening over het album. Maar dat zijn zomaar een paar van die titels van de liedjes. En over precies een week weten we dus ook hoe die gaan klinken. Ja, we kennen Roxy Dekker inmiddels een beetje. Kwestie van tijd voordat een van die tracks de top 40 binnenkomt. Nou, en dit is al een hit. De titeltrack van het album Superstar zakt wel bij deze week. Maar nog steeds.

0: 9 plekken verliezen naar nummer 31. Ik heb een scoop. Ik vertel je zo al welke band binnenkort live muziek komt maken op Q-Music in Stefans Piano Bar. Ze staan deze week ook in de top 40, net als Samber. En die hoor je zo meteen op nummer 30.
1: Mattie en Marieke.
2: Marieke, ik heb een fantastische vakantie gehad in Spanje. Er is alleen één plek waar ik niet meer naartoe ga. Die plek was ongeveer 50, 60 centimeter hoog en 40 centimeter breed. Ik heb er doodsangsten uitgestaan. Ik vertel je maandag als we terug zijn waar het was.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Welkom bij
9: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
18: Allsafe!
19: Geeft ruimte.
20: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
24: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
23: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
25: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 3 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuylenkom.
5: Goedemiddag. Op de snelweg A2 richting Utrecht rijden toch tientallen trekkers. Terwijl dit door boerenorganisaties was afgeraden. Ook binnenlandminister Heerma riep boeren op niet de snelweg op te gaan.
6: Trekkers horen niet thuis op snelwegen. Demonstreren in Nederland mag, maar je moet niet met een trekker op de snelweg gaan rijden. Dat is niet acceptabel.
5: Als bij de NOS. Boeren waren vanochtend met trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch gereden voor een protestactie. Het zorgde voor een file, onder andere op de A59. In de start van die file ontstond een dodelijk auto-ongeluk en 2 mensen zijn daarbij omgekomen. We houden minder geld over in onze portemonnee dan eerder werd verwacht, blijkt uit nieuwe cijfers. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Hierdoor betalen we meer voor energie, brandstof en de boodschappen. Volgend jaar gaan waarschijnlijk alleen gepensioneerden er iets op vooruit. Een grote natuurbrand in Kroatië. Het vuur woedt in de badplaats Omiš. 36 mensen zijn gewond geraakt en 7 zijn in levensgevaar. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. En sport. Ajax-speler Mika Gods gaat zo goed als zeker naar de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens meerdere media is de deal bijna rond. Sportverslaggever Stan Wachtman.
7: Voor Gods is dit natuurlijk een droomtransfer. Hij gaat spelen bij de Champions League winnaar en bij een van de grootste clubs ter wereld. Ja, hij zal er met concurrenten als Kvaratskhelia, Dembele en Doué niet meteen de ster aanvaller worden. Maar aangezien de coach van Paris Saint-Germain best wel veel rouleert, zal Gods dit seizoen gewoon veel gaan spelen.
5: Ajax krijgt voor de Belgische speler zo'n 55 miljoen euro. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Bloedheet vandaag 30 tot 37 graden. Morgen in het noorden en het westen kans op buien.
4: Ja, dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Druk 52 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging van 25 minuten of langer. Dat zijn er 8. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 12 kilometer, vertraging 29 minuten. De A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen De Hocht en Batendorp, de Randweg N2. 10 kilometer, vertraging 41 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 8 kilometer, vertraging 28 minuten. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en De Hoek. 4 kilometer, vertraging is daar een half uur. De A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend Noord en Weidewormer. 4 kilometer, 28 minuten. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, vertraging is daar een half uur. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 9 kilometer, vertraging 35 minuten. En de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderloo. 11 kilometer, vertraging is daar 32 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,2. De A15 van Deil naar Gorkum bij 103,6. De A17 van Roosendaal naar Moerdijk bij 6,9. A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7. En de A35 Enschede richting Hengelo. Controle bij hectometerpaal 69,4.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: En daar gaan we weer.
8: Benno Barreveld.
4: De lijst van vrijdag 14 augustus met de hit van nieuw Haags talent. Flair door het oog van de nacht zometeen. Eerst Summer en Homewrecker deze week op nummer 30.

0: vrijdagavond gaan we bij Q-Music niet naar de club. Nee, dan gaan we naar Stefan's Piano Bar. Iedere vrijdagavond tussen 9 en 10 nodigt Stefan de grootste artiesten uit binnen- en buitenland uit om langs te komen bij Q-Music om samen live muziek te maken op de radio. De afgelopen tijd is bijvoorbeeld Teddy Swims al langs geweest. Ook Justin de Wild, Stella Lefty, Davina Michel, Bibi Rexha. En vanavond in Stefan's Piano Bar, Rolf Sanchez.
1: Hey, Rolf Sanchez hier. En vandaag kom ik langs in Stefan's Piano Bar. Groetjes, adios, ciao. Tot
0: adios.
1: Straks.
0: Yes, ciao. Nou, dat wordt leuk vanavond dus tussen 9 en 10. Tot die tijd hoor je de allergrootste hits van dit moment op Q-Music in de top 40. Met nu de gasten die binnenkort ook langskomen in Stefan's Piano Bar. Flair, ze stijgen deze week 6 plekken naar 28 door het oog van...

staan ze hoor. Deze week op nummer 27 in de lijst. De kampioenen Miles Smith en Niall Horan. Want vanaf deze week is dit de grootste top 40 hit ooit. Als we de top 10 niet meetellen. Ja. Even kort samen wat, even wat uitleg. Iedere week dat een hit in de top 40 staat, verdient die punten. 40 punten als je op nummer 1 staat, tot aan 1 punt als je op nummer 40 staat. En als je de score van Drive Safer bijpakt, dan is het nu officieel de grootste top 40 hit aller tijden die nooit in de top 10 heeft gestaan. Ja, ik weet het, het is een beetje een poedelprijs, maar het is toch knap, weet je, ik doe het ze niet na. Ja, en nu we toch zo lekker door de geschiedenis van de top 40 aan het bladeren zijn, ik liet je vorige week al een stukje horen van deze oude hit. Ring My Bell van Anita Ward werd in 1979 een nummer 2 hit in ons land. Maar wat ik vorige week niet vertelde, dit lied was in 1991 opnieuw een dikke hit dankzij DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Ja, eerlijk toegeven, ik was deze gewoon helemaal vergeten, maar je kent het meteen, hè? Je herkent het meteen. Ook deze versie werd een top 10 hit. Ja, en het lijkt erop dat het in 2000

H en R&B Ring My Bell. De snelste stijger deze week in de top 40 naar nummer 26. Ik heb een tip voor de top voor je van Somjeu. Nou, deze stond al op een album dat begin dit jaar uitkwam. Maar is tot nu toe wat ondergesneeuwd. Dus tijd om even in de spotlight te zetten. Tip voor de top. Feels. Part 2. Somjeu.

0: voor de top. Zo'n heerlijk nummer dit. Live nog 10 keer gaver stuurt Marja in de Q-app. En Marja is niet de enige. Feels Part 2 van Sommieux wordt de laatste tijd steeds meer gestreamd. Daarom kan het zomaar de volgende hit worden voor Sommieux. Nou, vanmiddag dus nog even als tip voor de top op Q-Music. Gaan we zo verder met de hits die al in de lijst staan. In de top 40. Stella Lefty zo met Boston.
1: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo, hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: SO, omdat elke rit telt.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.

0: soorten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: 3 minuten over 3:30. De verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. 48 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging van 20 minuten of langer. Dat zijn er 5. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en De Hoek. 4 kilometer, vertraging 23 minuten. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. 7 kilometer, vertraging 34 minuten. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Markbrug en Moerdijkbrug. 9 kilometer, vertraging 32 minuten. Op de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. 10 kilometer, vertraging 38 minuten. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Rijkenvoort en Kuik. 6 kilometer, vertraging 21 minuten.
8: Menno Barreveld.
7: Het officiële begin van je weekend. De top 40 op Q-Music met nu Stella Lefty en Boston. 25.

0: Ja. Ja, Stella Lefty die was gisteren jarig. Ze is 24 geworden. En nu al bang voor de eerste grijze haren. Dat schrijft ze op Instagram. Ze heeft er nog haar hele leven voor zich. Ik zou er vooral niet te veel om stressen. Anders komen de grijze haren alleen maar sneller. Maar ze heeft haar verjaardag goed gevierd, zag ik. Met een concert van een van haar favoriete bands. Mumford & Sons. Nou, ze mocht ook nog een liedje meezingen op het podium. Het beste cadeau ooit. En als kers op de taart stijgt ze deze week ook nog 3 plekken in de top 40. Boston naar nummer 25. De top 40. 1 plek hoger in de lijst staat Robert van Hemert. Helemaal in zijn eentje, maar ja, ik denk niet lang meer. Want zijn dochter zit sinds een tijdje op zangles.
1: Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde laag. Maar gaan steeds weer op elkaar lijken elke dag.
0: Ja, en zijn zoontje die is ook al aan het zingen geslagen. Hij heeft meteen het repertoire van zijn vader erbij gepakt. Ja, over een tijdje zijn ze misschien te boeken als familieband. Nou, voor nu doet papa nog even voor hoe je een dikke top 40 hit scoort. Zandloopster staat deze week op nummer 24.

0: Salavi, baby.
1: Stap voor stap dichter naar de bovenste helft van de top 40. My Oh My van Chris Cross Amsterdam. Luisa Sonza en Willy William gaan deze week weer één plek omhoog naar nummer 23. De top 40. Het is het begin van je weekend met de top 40. De enige echte met alleen ook maar echte, alleen maar echte hits. Ja, en dat klinkt misschien logisch, maar dat wordt de laatste jaren steeds minder normaal. Ik bedoel, ik kom zoveel AI-liedjes tegen op social media. Vaak is zelfs de hele band of artiest gewoon AI. Ook op Spotify moet je vaak gokken of het liedje dat je hoort wel echt door mensen is gemaakt. Maar er komt binnenkort dus iets nieuws. Vanaf volgende maand laat Spotify het je weten als je naar een liedje van een AI-artiest luistert. Die krijgt dan een speciale badge naast hun naam. Ook komt die muziek niet meer in je aanbevelingen of in je gepersonaliseerde playlist. Je kan er dus nog wel naar luisteren op Spotify, maar dan moet je die muziek dus echt zelf opzoeken en aanklikken. En zo worden de echte artiesten beschermd tegen alle AI-muziek. Mooie stap. Ik heb hier nu in de top 40 Temper City. En mensen die dachten heel lang dat zij dus AI waren. Maar ze zijn hartstikke echt. Dat vertelden ze in een interview bij ons.
2: Honestly, we tried to laugh at it and take it as a compliment. I think people just didn't understand how something breaks out of nowhere like that and just thought it might be AI. I think that's my explanation. Funny enough for this project, we don't do AI at all. Like, everything's made live and, like, you know, it's quite the opposite. It's something raw and real.
1: Ja, ze gaat ook hartstikke lekker. Net als vorige week de snelste stijger. Ja, ze delen de titel met Ring My Bell deze week. 9 plekken winst voor Self Aware. Deze week op 22.

Moving to the Sun, to the Stars and Beyond. De track van YouGel. Imaal Angel en Ultra Nate gaat als een raket. Vorige week maakten ze al een sterke entree in de top 40 op nummer 29. En deze week stijgen ze nog eens 8 plekken door naar nummer 21. En daarmee zijn we op de helft van de lijst. En je weet wat dat betekent.

0: de Nederlandse top 40 van vrijdag 14 augustus 2026. Net zoals iedere vrijdagmiddag luiden we samen het weekend in op Q-Music met de 40 allergrootste hits van dit moment. En met de grootste hit in wording. Nou, die track die krijgt dan een mooie eretitel, de Alarmschijf. En die is deze week voor Shanna Spyro. Nou, het is echt bizar hoe zij in nog geen jaar tijd is uitgegroeid tot een van de absolute popsterren ter wereld. Pas afgelopen november had ze haar grote doorbraak met Die on This Hill. Kort daarna kwam The Visitor. En tot een paar weken geleden stond ze ook nog in de top 40 met de soundtrack voor The Devil Wears Prada 2. Lover. Wat een klassieker is dit nu al geworden. Dat is ook meteen wat Shanna Spyro zo interessant maakt voor veel mensen. Ze is nog maar 20 jaar oud, maar haar heese soulstem heeft iets doorleefd. Alsof ze al een heel leven achter de rug heeft. Ze gebruikt ook alleen maar echte instrumenten, niks digitaals. Haar muziek voelt dus meteen tijdloos aan. En het lijkt erop dat ze binnenkort nog zo'n tijdloze hit aan haar cv kan toevoegen. Great Expectation. Een kwetsbaar lied over een periode waar Shanna zelf met buikpijn op terugkijkt. Het gebeurde een paar jaar geleden. Ze was net verhuisd naar New York en ze ontmoette iemand online. Nou, ze appte wat, kregen een klik en hij beloofde om thuis bij haar langs te komen om elkaar in het echt te zien. Maar toen ze naar de voordeur liep, was hij er niet. En toch bleef Shanna hopen. Elke ochtend als ze naar buiten liep, hoopte ze dat hij op de stoep zou staan. Dat hij zich deze keer wel aan zijn belofte had gehouden, maar hij is dus nooit gekomen. Ja, dat is toch zielig. Maar het gaf Shanna wel de inspiratie voor dit lied. Een lied over hoe je jezelf soms voor de gek kan houden. Want blijven dromen is makkelijker dan accepteren dat het nooit meer gaat gebeuren. Ja, het is iets dat heel veel mensen herkennen. Maar Shanna Spyro verpakt het in een liedje zoals zij alleen zij dat kan. Nou, komende week hoor je hem extra vaak op Q-Music als onze belangrijkste track.
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Shanna Spyro.

0: Storm Bastiaanse, die is echt blij. Zie ik in de Q-app, die stuurt een bericht over de alarmschijf van deze week. Alles in hoofdletters, eindelijk Shanna Spyro. Dan komen er 20 uitroeptekens. Ik luister dit nummer al zo vaak. Michelle Jager zegt ook, ja, ik zat hier al op te wachten. Het is zo'n bizar goed album. Nou, het is de derde alarmschijf voor Shanna Spyro. En dit kan haar vierde top 40 hit worden. Dan gaan we zo beginnen aan de tweede helft van de top 40. De 20 grootste hits van deze week komen eraan. En dat rijtje starten we zo met Alex Warren.
1: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
0: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: Jazeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 4 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
18: Goedemiddag. Premier Jette is niet blij met de woorden van de politie. Die zei gisteren niet op te zullen treden tegen trekkers op snelwegen. Maar volgens onze premier is dat geen goed signaal. En hier is volgens hem het laatste woord nog niet over gezegd.
19: Dat zullen we ook echt nog wel nabespreken na deze dag. Zeker ook na dit dodelijke ongeluk.
18: Door protesterende boeren op snelweg A59 ontstond er een file vanochtend. En in die file kwamen bij een botsing 2 mensen om het leven. Inmiddels is er meer bekend over deze dodelijke slachtoffers. Het gaat om een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os. Verder raakten er ook 6 mensen gewond. De politie weet niet hoe het met hen gaat. Dan naar Sicilië. Het gaat langer duren voordat er weer van en naar Catania gevlogen kan worden. De vulkaan Etna is al een tijdje onrustig en hierdoor geldt er een vliegverbod. Passagiers krijgen het advies om vlak voor vertrek hun vlucht te checken bij hun vliegmaatschappij. En sport. Max Verstappen race volgende week tijdens de laatste Grand Prix van Nederland weer met een speciale helm. Dit jaar is zijn helm versierd met donkerblauwe lijnen en bloemen, geïnspireerd op Delfts blauw. Het circuit van Zandvoort staat dit Formule 1 seizoen voor het laatst op de kalender. En volgende week wordt die gehouden. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Zonnig en heet. Het is 30 tot 37 graden. Morgen is er in het noorden kans op een bui. Het wordt dan een stuk koeler. 22 tot 31 graden.
17: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 40 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 20 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord... tussen Batendorp en De Hocht, 5 kilometer, vertraging 31 minuten. De A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Nieuw-Vennep en De Hoek, 4 kilometer, vertraging 31 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam... tussen Breda-Noord en Klaverpolder. 9 kilometer file daar, vertraging 42 minuten. De A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen... 11 kilometer, vertraging een half uur. En op de A325... van Nijmegen naar Arnhem, Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf 6 kilometer. Langer vertraging daar 52 minuten. En snelheidscontroles op de A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 56,6. De A15 van Deil naar Gorkum bij 103,6. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,9. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7. De A35 Enschede richting Hengelo bij 69,4. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Controle bij hectometerpaal 213.
13: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
17: En daar gaan we dan.
20: Menno Barreveld.
17: De 20 allergrootste hits van deze week. Die starten we met Alex Warren. Fever Dream gaat deze week 4 plekken omlaag. Van nummer 16 naar nummer 20.

Eerder dit jaar stond hij maar liefst 7 weken lang op nummer 1. Inmiddels zoekt Fever Dream van Alex Warren het iets lager, maar hij staat alsnog op een keurige plek, precies in het midden van de lijst op nummer 20. Vrijdagmiddag, het is de Nederlandse top 40 bij Q Music. Gezellig dat je erbij bent. Tot 6 uur praat ik je bij over de populairste hits van dit moment. Met nu op nummer 19 Pilee van Moved Joe. Ja, dit is een debuut in ons land. Wij Nederlanders horen nu pas voor het eerst van Moved Joe. Ik hoor ook veel mensen om me heen zeggen, ah, dat is toch die eendagsvlieg met dat AI-core hitje? Maar nee hoor. Hij geeft later dit jaar een concert in de Accor Arena in Parijs. Daar passen 20.000 mensen in en het is helemaal uitverkocht. Dus niks eendagsvlieg. Moved Joe is gewoon een hele grote speler. Al zakt hij deze week wel 1 plekje. Naar 19.

0: Dat bewijst Ella Langley. Ze bracht Choose in Texas vorig jaar in oktober al uit. Nou, toen kwam het totaal niet van de grond. Afgelopen januari begon die iets op te komen, maar daarna zakten de streams vrij snel weer af. En nu, in augustus 2026, maar bijna een jaar na de release, is het een dikke hit. De hoogste nieuwe binnenkomer van vorige week op nummer 21. En deze week staat Choose in Texas al in het linker rijtje van de top 40 op nummer 18. Hoe voel je? Heb je een drukke week gehad? Bijna een weekend? Of moet je nog even doorbeuken? Wat het ook is, ik heb de perfecte break voor je. De top 40 rebus. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. Of ja, deze keer gaat het eigenlijk over iets dat na dit weekend gaat komen. Dat is ook meteen de hint. Ik ga niet alles verklappen natuurlijk, maar ben je er klaar voor? Here we go!
1: De top 40 rebus.
2: De eerste letter.
0: De tweede letter van een van de zomerhits van dit jaar, van Rutger van Barneveld.
2: De tweede letter.
0: De tweede letter van de band die volgens veel mensen AI zou zijn, maar ze bestaan gewoon echt.

volgende week met haar nieuwe album komt. Superstar. De eerste letter van de wereldhit die Cameron Whitcomb schreef over zijn grootste angsten. De derde letter van de countryzangeres die gisteren jarig was. 24 jaar jong geworden. Gefeliciteerd. De zesde letter is de tweede letter van de zangeres die deze week de hoogste nieuwe binnenkomer is in de top 40. Met

0: top 40 Rebus.
1: Ja, dat was hem weer. Denk je het goede antwoord te weten? Stuur het dan nu door via een bericht in de Q-Music app. De uitslag van de top 40 Rebus hoor je na Ray en Beer. Zonnebank, deze week 8 plekken gestegen. Terechtgekomen op nummer 17.

0: Ray en Beer gaan als een speer. Zonnebank kwam vorige week meteen hoog binnen in de top 40 op nummer 25. En deze week stijgt hij maar liefst 8 plekken door. Nou, in dit tempo hebben ze volgende week een top 10 in te pakken. Daarvoor kreeg je traditiegetrouw de wekelijkse breinbreker van me, de top 40 Rebus. Daarmee kon je een woord van 6 letters ontcijferen. Ik zie bijvoorbeeld Brandon, Ruben, Elise en Megan. Jullie zijn goed bezig. Het woord dat ik zocht is wekker. Want veel mensen in het noorden van het land moeten komende maandag weer een wekker zetten. De zomervakantie is daar voorbij. Ook voor Mattie en Marieke gaat de wekker weer vroeg. Ze zijn maandag terug op Q-Music met de ochtendshow. En ze hebben een hoop meegemaakt op vakantie. Dus dat belooft weer een heleboel bijzondere verhalen. Ja, ik moet zelf mijn wekker ook een half uurtje eerder zetten.
1: Let op! Het foute uur gaat verhuizen.
0: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
2: Q Music is proud to be fout.
0: Nou, vanaf maandag een half uur eerder genieten van de foutste hit. Ja, en nu krijg je nog de populairste hits van me in de top 40. Met hier op nummer 16, Just Stay, Jack Style & Joan en Turn the Lights Off.

De lichten gaan nog lang niet uit voor Turn the Lights Off. Just Stay, Jackstown en Joan zakken deze week dan wel 4 plekken in de top 40. Maar ze staan alsnog op nummer 16. Nou, dus niks om je zorgen over te maken dus. Voordat we doorgaan naar nummer 15 heb ik een tip voor de top voor je. De samenwerking van Karol G en Bruno Mars. Afgelopen week was het al de alarmschijf bij Q-Music. Want dit gaat een hit worden. Nou, maar zover is het nog niet. Deze week staat hij op nummer 1 in de tipparade. En dat is de lijst met hits die grote kans maken om een top 40 hit te worden. Ja, dus hij staat eigenlijk dus op nummer 41. Als we kijken naar de top 40. Maar ja, de top 40 is 40 liedjes. Dus als je er op 41 staat, ja, is heel jammer. Dat doe je nog net niet mee. Maar heel dicht bij de overstap. Daarom nu nog even als tip voor de top. Stil van Karol G en Bruno Mars.

Karol G en Bruno Mars. Als tip voor de top. Ik zie net een berichtje van Maaike Brink in de Q-app. Hey, we worden heel vrolijk van de top 40. Onderweg naar huis vanuit Italië. En wat is nou leuker dan de top 40 te horen? Helaas wel aanhaken in de file net over de grens in Nederland.

0: ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat

0: De Berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den Berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
12: Hands van voordeel.
11: Aldi.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
15: Het is 4:05, de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Ja, het is natuurlijk gewoon nog druk, 33 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging van 20 minuten of langer, dat zijn er 5. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord, tussen Batendorp en de Randweg N2 en De Hocht, 3 kilometer, vertraging 22 minuten. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Nieuw-Vennep en De Hoek, 3 kilometer, vertraging 27 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-West en Zevenbergshoek, 11 kilometer, vertraging 39 minuten. De A50 Os richting Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen, 10 kilometer, vertraging 33 minuten. En de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein, 5 kilometer, vertraging 34 minuten. Nou, dan het weekend weer van Weerplaza. Zonnig en heet. Het is 30 tot 37 graden. Morgen is er in het noorden en westen kans op een bui. En het wordt dan een stuk koeler. 22 tot 31 graden. Ja, dan het nieuws van 4:30 met Nathalie van Zuiderkom.
16: Goedemiddag. Bij het boerenprotest in Den Bosch heeft de actiegroep Farmers Defence Force jodensterren uitgedeeld. Die hadden de kleur van een rode boerenzakdoek met een grote letter B erop van boer. Premier Jette heeft er geen goed woord voor over.
17: Zeer, zeer ongepast. En als je denkt dat je hiermee je punt kan maken, ik denk dat je je eigen zaak alleen maar schade aanbrengt.
16: En verder haalde Jette uit naar de boeren die met trekkers over de snelweg rijden. Volgens de premier zorgt dat voor een levensgevaarlijke situatie. Acteur Hans Beyer is overleden. Je kent hem misschien vooral door deze bekende zin.
18: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd bij

0: Ja, hij speelde de onhandige boef B100 of B100 in de series van Bassie en Adriaan. En daarin was hij altijd gekleed in een lange grijze regenjas met een antenne eruit. Hans Beyer is 78 jaar geworden. In Boedapest is momenteel het bekende Sziget Festival aan de gang, wat jaarlijks ook duizenden Nederlanders trekt. Maar wie bij de bar staat, staat toch even vreemd te kijken. Het festival past namelijk dit jaar de drankprijzen gedurende de dag aan. Betaal je bijvoorbeeld voor 6 uur 's avonds €5,50 voor een halve liter pils. Na 6 uur is dat ruim €7,15. Volgens het festival wordt het drinken niet duurder, maar is het overdag juist goedkoper om mensen eerder naar het festival te krijgen.
1: Ja, zo kun je het uitleggen. Ja.
0: En goed nieuws voor ouders met een baby en een hond in huis. Die twee zijn een prima combinatie, blijkt uit Fins onderzoek. Een hond brengt zand, modder en haar naar binnen. Je zou dan denken, dat is niet echt goed voor die kleine, maar het zou er juist voor zorgen dat je kind minder snel ziek wordt. Dat komt waarschijnlijk door bacteriën en schimmels die het afweersysteem van baby's trainen. Baby's met een hond in huis hadden minder vaak koorts en oorontstekingen en kregen minder vaak antibiotica. Toch benadrukken de onderzoekers wel, handen wassen na contact met dieren blijft belangrijk.
1: Echt altijd? Heb jij huisdieren?
0: Ja, ik heb een kat, Max.
1: Ja? Oh, ik ook twee. Jesse en James. Ja?
0: Oh, leuk. Meer? Van Team Rocket.
1: Team Rocket, ja.
0: Ik heb een slang.
1: Een slang. Ja. Oké, en als je dan die slang geaaid hebt? Nee. Als je dan je handen daarna?
0: Nee, ik wil graag benadrukken, die mag je niet aaien.
1: Oké, en als je kat geaaid hebt? Ik was namelijk niet altijd mijn handen. Vaak wel, maar niet altijd.
0: Dat doe ik ook niet altijd.
1: Nee, ja. Nou, we hebben net van jou gehoord dat dus wel moet.

Showtime hebben. De yo-yo-hit van de week. Populair van Idali, Ronnie Flex en Frenna was een paar weken geleden nog aan het stijgen. Toen begon hij te zakken en nu stijgt hij toch weer één plek omhoog naar nummer 14. Ik las dat het afgelopen woensdag Internationale Jongerendag was. Op die dag vieren we de verbeelding, de creativiteit en de ambitie van jongeren. Nou, die creativiteit en ambitie hoor je ook volop terug in de Nederlandse top 40. Hier, ik heb even alle jongeren erbij gepakt die in de lijst van deze week staan. Sarah Larsson, Alex Warren, Silva Bumpa, Olivia Rodrigo, Roxy Dekker, die gasten van Flair, Miles Smith, H, Stella Lefty, Ella Langley, Ray en Beer, Justay, Becky G, de meiden van Cat's Eye, Justin de Wild, Cameron Whitcomb, De Bauza en Somber. Ja, en Somber is nog maar 21 jaar jong. Zou je niet zeggen met wat hij nu al heeft bereikt? Ook deze week staat hij weer met 2 hits tegelijk in de top 40 en dit is de hoogste. My Body Isn't Ready stijgt 1 plek naar nummer 13.

Ja, ze zijn niet alleen te horen in de top 40 deze week. Je kan ze ook zien in de bioscoop met hun eigen film. Wild Heart, zo heet hij. En dan zie je het verhaal van hoe het avontuur een paar jaar geleden begon bij een talentenjacht. Ook krijg je stukken van hun concerten te zien. Helemaal de live ervaring. Je moet alleen wel haast maken als je hem nog wilt zien in Nederland. Morgen is namelijk de laatste dag dat hij draait. Dus een last minute tip van mij dus voor dit weekend. Ja, en dat weekend begint met de grootste hits van dit moment op Q Music.

van deze week. Dit was nummer 11, Bruno Mars met All My Soul. Maar we gaan aan de top 10 nog niet beginnen. Ik heb eerst nog een tip voor de top die ik aan je wil laten horen. Komt van Tame Impala, om je geheugen even op te frissen. Hij had begin dit jaar een top 40 hit met Dracula. Dracula.

veel meer goede liedjes op dat album, zoals Loser. Die wordt nu helemaal opnieuw ontdekt dankzij social media. En het kan zomaar zijn volgende hit gaan worden in Nederland. Daarom nu, als tip voor de top. Tame Impala.

0: loser. Merel Verspuijst nog een bericht in de Q-app. Inderdaad, zij laat maar weten, hij zit in de nieuwe Spider-Man film. Klopt natuurlijk ook. Doenja zegt dan weer, tip voor de top. Wat een vreselijk nummer. Voor mij hoeft deze niet meer. En Sabine zegt, ja, loser op de radio. Vaker draaien alsjeblieft. Liefst van een enorme Tame Impala fan. Loser als tip voor de top. Zo over de top gesproken. We gaan zo meteen beginnen aan de top 10. Met... We gaan nog even Justin de Wild. Zo meteen blijven staan op 10.
1: Mattie en Marieke.
2: Hey Mattie. Nou, ik was natuurlijk een week voor het allereerst met vrienden en hun gezin op vakantie. Ja, is dit goed gegaan op Sardinië of niet? Ga ik je maandag alles over vertellen. Ciao.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
12: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we het van weer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
24: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit, tussen de apen.
0: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
24: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 5 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
10: Goedemiddag. Bij het boerenprotest in Den Bosch vanochtend heeft actiegroep Farmers Defence Force jodensterren uitgedeeld. Wel hadden de kleur van een rode boerenzakdoek met een grote letter B erop van boer. Premier Jette is woedend.
20: Zeer, zeer ongepast. En als je denkt dat je hiermee je punt kan maken, ik denk dat je je eigen zaak alleen maar schade aanbrengt.
10: Verder haalde Jette uit naar de boeren die met trekkers over de snelweg rijden. Volgens de premier zorgt dat voor levensgevaarlijke situaties. De politie heeft vanmorgen 12 mensen gevonden achter in een vrachtauto in Vlaardingen. De wagen werd ontdekt op een industrieterrein. De zogeheten inklimmers zijn aangehouden en ook de chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Na de zware regenval in Japan is het dodental opgelopen tot 8. Sommige van hen werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. Vooral in een gebied ten oosten van Tokio valt enorm veel regen. De autoriteiten waarschuwen ook voor aardverschuivingen. En sport. PSV-trainer Peter Bos is nooit gevraagd door de KNVB om bondscoach te worden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een perspraatje. Bos werd wel vaak genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Inmiddels is bekend dat de Spanjaard Xavi de nieuwe basis van Oranje. Voor het eerst in bijna 50 jaar dus een buitenlandse coach. RTL vroeg de mensen op straat of Xavi wat Nederlands moet leren.
25: Een beetje wel.
26: Mijn onderbuikgevoel zegt ja, dat zou wel fijn zijn.
27: Welk woord?
25: Ja, totaal voetbal.
27: Lekker.
28: Je kan alles mee erom schrijven eigenlijk. Hè? Dus, nou, hij heeft het lekker gedaan. Ze hebben lekker gevoetbald. Lekker gespeeld.
27: Harde tackle. Lekker.
28: Lekker tackle.
26: Aanvallen. Maar dat kent hij wel, denk ik.
10: Ja, de eerste wedstrijd dat Oranje gaat aanvallen met Xavi is volgende maand. Het weekend weer van Weerplaza. Zonnig en heet. Het is 30 tot 37 graden. Morgen is er in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt dan ook een stuk koeler. 22 tot 31 graden.
2: 25 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging van 20 minuten of langer. Dat zijn er 4 nog. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en De Hoek. 4 kilometer vertraging 25 minuten. De A4 van Antwerpen naar Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Markiezaat. 6 kilometer vertraging 24 minuten. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Klaverpolder. 9 kilometer vertraging is daar 3 kwartier. En de A50 Os richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. 10 kilometer vertraging 27 minuten. En snelheidscontroles op de A7 van Den Oever naar Bolzwart bij 108,1. De A15 Deil richting Gorkum bij 103,6. De A17 van Roosendaal naar Moerdijk bij 6,9. A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7. De A35 Enschede richting Hengelo bij 69,4. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij 213. En de A58 Goes richting Vlissingen. Controle bij hectometerpaal 160,7.
24: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: De grande finale gaat beginnen.
29: Renault Barreveld.
2: Als je de hits tot nu toe al leuk vond, zet je schrap. Het komende uur krijg je de 10 allergrootste hits van dit moment van me. De top 10 van deze week begint met Justin de Wild en Cheerio.

Bebe Rexha en Faithless New Religion. Het is vrijdagmiddag 14 augustus, 13 minuten over 5. Onderweg naar het weekend en misschien ook wel onderweg naar een nieuwe nummer 1 in de top 40. Binnen nu en zo'n drie kwartier hoor je of Die Die van Shakira en Burna Boy nog steeds de grootste hit van ons land is. Ja, het is de grote finale. Goed dat je erbij bent. De top 10 van deze week is begonnen op dezelfde manier als vorige week. Cheerio van Justin De Wild blijft opnieuw plakken op nummer 10. En ook de nummer 9 is gelijk gebleven. Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Nou, ik heb even de administratie erbij gepakt. We hebben nog 2 stijgers te gaan. Maar waar staan die precies? Dat is natuurlijk de grote vraag. Nou, het wordt dus sowieso een spannend uur dit. Pepijn die zit er helemaal klaar voor. Ik zie in de Q-Music app zijn bericht. Zometeen werken, maar nu lekker aan het eten met de top 40 op de achtergrond. Fico luistert mee vanuit de file. Staat al 1,5 uur vast op de A4 tussen Nieuw-Vennep en De Hoek. Nou, sterkte daar. En Misha laat nog snel haar voorspelling weten wie er op nummer 1 staat. Magnetic van de Bauza, denkt zij. Nou,

0: Het lijkt wel de grote felicitatiedienst vanmiddag. Eerder in de top 40 draaide ik nog Stella Lefty. Zij is gisteren 24 jaar geworden. En hier hoorde je nog een jarige Job. Rutger van Barneveld was gisteren ook jarig. Hij is 36 jaar geworden. Nou, namens Q-Music en de top 40 gefeliciteerd met je verjaardag en met je extra week in de top 10. Zwoele zomernachten staat deze week op nummer 7. Eén plek hoger is voor de comeback hit van Cameron Whitcomb. Hij scoorde in het begin van 2025 een hit met Medusa. Maar daarna hoorden we een hele tijd niks meer van hem. Is ook niet zo gek, want na het succes van Medusa ging het helemaal niet goed. Zijn managers en de crew om hem heen waren allemaal oude vrienden uit de buurt. Maar de carrière van Cameron liep zo uit de klauwen, dat konden ze allemaal helemaal niet aan.
1: They weren't doing a very good job. I was losing lots of money and I was kind of so stressed out. And my career was so messed up and my flights were on the wrong dates. And so it was really hard for me to just be an artist. So I kind of lost touch with like the artistry and I was just worried about my day-to-day life. And I was depressed and honestly I was just like, this music thing isn't for me anymore.
0: Ja, zijn team kon de druk helemaal niet aan. Verkeerde vluchten geboekt, afspraken die niet nagekomen werden, diepe schulden. Het leven van Cameron was zo'n chaos dat hij op het punt stond om te stoppen als artiest. Gelukkig gaf hij niet op. Hij ontsloeg zijn team en ging terug naar de tekentafel met een hele nieuwe crew. En dat werkte. De chaos was voorbij, de rekeningen werden betaald. Cameron vond zijn passie terug en de inspiratie voor muziek kwam weer naar boven. Nou, en daar is deze top 40 hit ook uitgekomen. Kingdom of Fear. Deze week weer één plek gestegen. En staat deze week op nummer 6.

was een van de twee stijgers die je dit uur nog zou horen in de top 40. Kingdom of Fear gaat één plek omhoog naar nummer 6. Dan hebben we nog 5 hits te gaan. Ja, het wordt nu echt spannend. En ik bouw die spanning nog iets verder op, want voordat we beginnen aan de top 5 van deze week, krijg je eerst nog een tip voor de top van me. Als je vaker naar Q-Music luistert, dan heb je deze misschien al gehoord. Het is de nieuwste samenwerking van Martin Garrix en U2. Fireflies.

0: ze staan al heel hoog in de tipparade. De wachtkamer om in de top 40 te komen, zeg maar. Dus grote kans dat ze binnenkort de oversteek gaan maken. Tip voor de top, Martin Garrix en U2, Fireflies op Q-Music. Ja, en is het nu echt tijd voor de top 5 van deze week. Die begint zometeen met Teddy Swims. Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foutenhits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
16: Soms voelt iets gewoon.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Verkeersinformatie van Flitmeister. 22 files staan er op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 3 op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en De Hoek. 4 kilometer vertraging 20 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Markbrug en de Moerdijkbrug. 9 kilometer vertraging 36 minuten. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Grijsoord en Schaarsbergen. 6 kilometer. Vertraging is daar 21 minuten. Dan het weekend weer van Weerplaza. Zonnig en heet. Het is 30 tot 37 graden. Morgen is er in het noorden en westen kans op een bui. En het wordt dan een stuk koeler. 22 tot 31 graden. Nou, dan het nieuws van 5:30 met Nathalie van Zuylenkom.
11: Goedemiddag. De man die meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht zou hebben beklad, blijft langer vastzitten. Eerder deze week werden onder andere rechtbanken en panden van justitie besmeurd. Op verschillende plekken stonden teksten als pedofiele en pedo's. Het is nog onduidelijk waarom de 32-jarige man dit deed. We houden minder geld over dan eerder verwacht, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Hierdoor betalen we meer voor energie, brandstof en de boodschappen. Maar het valt al met al mee, zegt het CPB tegen de NOS.
12: Als je bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis woont met een relatief laag inkomen, die mensen gaan echt wel pijn voelen hiervan. En daar zou je denk ik ook moeten kijken naar specifieke maatregelen, zoals dat noodfonds energie. Maar over de hele linie zijn de gevolgen toch te overzien, ook omdat de lonen nog steeds stijgen.
11: Volgend jaar gaan waarschijnlijk alleen mensen met pensioen er iets op vooruit. Dan flinke kritiek in Frankrijk op president Macron. Hij staat op de cover van een Frans weekblad. Te zien is hoe Macron tijdens zijn vakantie op een jetski zit. Maar dat zorgt in de politiek daar voor woede. Frankrijk doet er namelijk nog steeds alles aan om de bosbranden onder controle te krijgen. Volgens meerdere politici straalt dit een verkeerde boodschap uit. En veel mensen zijn inmiddels helemaal klaar met die warmte en droogte, blijkt het onderzoek van RTL Nieuws. Vooral de warmte die 's nachts in huis blijft hangen, breekt mensen op. De aanhoudende droogte zorgt daarnaast ook voor sproeischaamte. Wat blijkt, 1/3 van de Nederlanders schaamt zich als ze de tuin sproeien. En sommigen doen het zelfs stiekem als de buren eventjes niet kijken. Je hoeft je geen zorgen te maken over ruzie met de buren, maar 1% zegt er ook daadwerkelijk iets van.
10: Oké.
13: De top 40.
14: Menno Barreveld.
10: We gaan beginnen aan de top 5 van deze week met Teddy Swims, Mr. Noah.

0: Ik zie een bericht van Ramon Keizer in de Q-Music app. Ik denk dat hij zo net is uitgeklokt op zijn werk. Hij stuurt, woehoe, weekend, fijn weekend allemaal. Nou, jij ook, Ramon. En dan is deze van Yugel en Solter de perfecte track om dat weekend in te luiden. Wat ik zeg, blijf staan op nummer 4 in de top 40. Nou, als de top 40 een mooie bruidstaart was, dan krijg je nu de kers op de taart. Je krijgt de 3 allergrootste hits van deze week. En die begint met deze jongens.
1: Hallebra.
2: Hallebra.
0: Hallebra. Hallebra. Weet je wat dat betekent? Doei in het Noors. Nou, voorlopig hoeft de Bowser nog geen hallebra te zeggen hoor. Bij Magnetic is niet te stoppen. Wel blijven staan in de top 40 op nummer 3.

Nou, en dit is even wennen, zeg. De afgelopen weken stond het op 10 telkens helemaal op zijn kop. We hadden bijna geen zittenblijvers. Nou, dat is deze week wel anders. Tot nu toe hoor je bijna alleen maar zittenblijvers in de top 10. Inclusief de nummer 3 van deze week was opnieuw voor Magnetic van de Bauza. Maar goed, hoe zit dat met de nummers 2 en 1? Blijven die ook staan? Of stijgt Talk To You van Another en 54 Ultra deze week opnieuw één plek door en pakken ze het goud? Nee, ze blijven ook staan. 2.

Het lijkt erop dat Another en 54 Ultra ook kunnen aansluiten in de rij. Die lange rij van hits die maar niet verder komen dan de nummer 2 positie. Ja, zo blijkt, je moet toch wel heel veel in je mars hebben om op nummer 1 te komen. Nou, en

Deze week kwam er een onderzoek naar buiten over de grootste ergernis van Nederlanders in het verkeer. En het is niet het bellen of appen achter het stuur. Of geen richting aangeven, maar we worden met z'n allen het gekst van bumperklevers. Nou, hier in de top 40 wordt er al wekenlang gebumperkleefd bij Shakira en Burna Boy. Allemaal hits die hem proberen in te halen, maar ze laten zich niet gek maken. Niemand komt langs hun hit. Die Die is ook deze week de nummer 1 van Nederland.

0: voorspelde dat Die Die ook deze week de nummer 1 van Nederland is. En daarmee staat Die Die nu al 8 weken lang op nummer 1 in ons land. Als hij volgende week nog steeds bovenaan staat, dan is het officieel de grootste EK of WK voetbalhit in de hele geschiedenis. Nou, of dat ook gaat gebeuren, dat vertelt Dominje volgende week in een nieuwe Top 40. En dat was hem dan, de Top 40 van vrijdag 14 augustus 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 hits nog een keer, dan met Stefan Bouwman. En heb je iets gemist van de lijst, check dan de Top 40 Weekoverzicht podcast voor alle hoogtepunten. Staat binnen nu en een paar minuten online op Qmusic.nl, in de Qmusic app en in jouw favoriete podcast app. Zo meteen vanaf 6 uur het Foutuur met Tom en Judith. Veel plezier!
1: De Top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
18: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
20: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
21: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
20: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
26: Geeft ruimte.
27: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen?
0: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Het is 6:00, een hele goede avond. Het Q-musicnieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
11: Goedenavond. Het kabinet roept boeren op om bij acties echt niet meer over de snelweg te rijden met hun trekkers. Want dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Vanmorgen ontstond er door een boerenprotest op de A59 een file, waarbij 2 70'ers om het leven zijn gekomen. 6 anderen raakten gewond. Deze boer benadrukt bij de NOS dat ze het wel zo veilig mogelijk hebben geprobeerd te houden.
26: Allemaal zwaarlichten aangezet en allemaal in dezelfde baan gereden om gewoon het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Dus daar hebben we echt aan gewerkt.
11: Maar premier Jetten vindt het onacceptabel en onbegrijpelijk. Opnieuw een datalek, dit keer bij het UMC Utrecht. De gegevens van 5000 mensen liggen op straat, maar er is geen medische informatie gelekt. Het ging mis bij het systeem om een kamer te boeken voor als je naast in het ziekenhuis ligt. Daarbij zijn er namen en contactgegevens buitgemaakt. In Engeland is opnieuw een trein ontspoord. Dat gebeurde vanmiddag in een plaatsje ongeveer 1,5 uur van Londen vandaan. Dit keer raakte er niemand gewond. Het is nog niet bekend hoe het mis kon gaan. Gisteren raakte een andere Britse trein ook al van het spoor af. 2 mensen zijn daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. En in België heeft iemand geprobeerd om uit de gevangenis te ontsnappen. Maar zonder veel succes. In plaats daarvan kwam hij in het ziekenhuis terecht. De man probeerde via een schacht naar buiten te komen, maar kwam vast te zitten en raakte vervolgens in paniek. De brandweer kon hem uiteindelijk bevrijden. De man is nagekeken in het ziekenhuis, maar bleek uiteindelijk niet gewond te zijn. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Uiteindelijk koelt het af tot de graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
6: Flitsmeister dan, viel op de A4, Den Haag Amsterdam bij De Hoek. Het komt door een defect voertuig, 4 kilometer en een kwartier vertraging. A27, Utrecht Almere bij Eemnes, daar is de weg deels dicht, 5 kilometer en een kwartier. En op de A50, Os Apeldoorn bij Schaarsbergen, 7 kilometer en ook daar een kwartier.
27: Ja, hele hoop flitsers te staan er. Op de A15 Del richting Gorkum, onder andere bij 103.6. De A17 Roosendaal richting Moerdijk, 6.9. Van de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59.7. En oppassen bij de A35, Enschede richting Hengelo bij 69.4.

0: Het weekend van Q Music bij deze officieel geopend. En dat gaan we vieren met the one and the only.
1: Het Foute Uur.

0: Brothers on the fourth floor bij Q-Music, Fairy Tales. Maakt het 6:09. Mocht je er net bij komen, heel goed. Het weekend van Q-Music is officieel geopend.
1: Hey.
0: Fout uurtje tot 7:00 vanavond. Hier Tom, daar Judith.
1: Ja, goeie avond.
0: Want ik heb echt het gevoel dat we elkaar wekenlang niet hebben gezien.
1: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Vorige week was ik er natuurlijk
0: Vorige week
1: niet.
0: Was je vrij.
1: Vorige week was ik vrij, inderdaad. En jij bent natuurlijk door de week. Ja, Shania stuurt dan een appje 7 dagen werkweek, Tom. Wat heftig, werk ze nog.
0: Ik ben maandag begonnen met de middagshow met Bram. En dan tot en met zondag nog hier.
1: Ja, dat is nice.
0: Ja, maar dit is toch geen werk.
1: Nee,
0: zeker vrijdagavond niet.
1: Lekker foute uurtje. Ja, joh. Genieten.
0: Hoe is het leven verder?
1: Goed. Ja? Ja, ik moet wel zeggen, ik heb vandaag 2 verschillende outfits aan. Want,
0: 2 verschillende outfits?
1: Ja, buiten had ik kort broekje aan, even een hemdje aan. Maar hier binnen heb ik ongeveer bijna mijn skipak aan. Want het is hier ongelooflijk koud in de studio.
0: Ja, je hebt echt een wollen ding aan.
1: Ja.
0: Waarom?
1: De airco staat hier aan, natuurlijk heel hard. Maar lekker, want ja, het is wel cool.
0: Ja. Hey, foute uurtje. De battles die slingeren natuurlijk je om de oren in de Q-Music app. Je mag stemmen op Captain Jack, Soldier Soldier of Tag Team met Whom There It Is. En het liedje met de meeste stemmen, die gaan we zo direct draaien. Maar eerst, dans jij met mij?
1: Absoluut.

0: Captain Jack bij Q-Music.
1: Dit is het Foute Uur.
2: Er komen leuke appjes binnen in de Q-Music app.
0: Ja.
2: Joost die zegt onder andere: goeie avond, Tom en Judith hier een hele dag in de zee gelegen. En nu terug naar de tent voor een lekkere barbecue.
0: Ach, ik heb ook zin om te barbecuen.
2: Ja, heb je
0: zit
2: al,
0: ik hier in het hok.
2: Nou, heb je al veel gebarbecued?
0: Ja, ik heb hem zeker een paar keer aangehad. Ja, volgens mij afgelopen zondag voor het laatst.
2: En morgenavond weer dan?
0: Nou, nee, morgenavond denk ik niet. Want mijn vriendin is het hele weekend weg. Dus ik denk dat hij morgen helaas niet aanstaat.
2: Oké. Okay.
0: Nee. Even zien, Chris is erbij. Die zegt straks naar het Zomerparkfeest in Venlo. Genieten van verschillende muziekculturen. En dat op een gratis vierdaagse festival.
2: Kijk, Annelijn die zegt: ja, Foute Uurtje. Ik heb de hele zomer doorgewerkt. Maar vanaf nu een lekker een weekje vrij. En genieten met deze foute muziek.
0: Lekker. Sharona zegt hier: gezellig, Tom en Judith op de radio. Volgende week een half uur langer luisteren naar jullie.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Inderdaad. Ja, vanaf 5:30 gaan we dan beginnen met het Foute Uur.
0: Moeten we nog harder werken op vrijdag.
2: Nou, jongen.
0: Nee, is wel goed om te weten. Inderdaad, als je volgende week hier de radio aanzet, dan starten we dus met het Foute Uur om 6:30.
2: Ja, dat gaat een uurtje door, 6:30 zijn we.
0: Ja, dus inderdaad, wij met z'n tweeën een half uurtje langer op de radio.
2: Ja, Robert die zegt, wij zijn onderweg naar een pannenkoekenhuis, lekker op het terras daar.
0: En Misha zegt hier nog, met de airco op standje 100, onderweg naar huis, morgen en overmorgen, lekker klussen in het huis. Het einde van de verbouwing is in zicht.
2: Kijk eens aan.
0: Er was een battle in de Q-Music app en die ging tussen Tina Turner, Proud Mary en Cheap Trick, I Want You To Want Me, Now.
3: I want you to want me.

0: Backstreet Boys bij Q-Music, we've got it going on. Over een paar minuten meer foute hits. Er is nu een battle gaande in de Q-Music app. Ja. Waar kunnen we uit kiezen?
1: Nou, Bote Anna bijvoorbeeld.
0: Ja. Of?
1: Drago Stai Di Tai.
0: Oh ja. Dat komt er best lekker uit.
1: Zo, echt hè?
0: Stem op jouw favoriet in de Q-Music app. De foute hit met de meeste stemmen draaien we zo.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
0: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
15: Aldi.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
15: Aldi.
0: Half 7, goedenavond. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A12. Arnhem richting de grens met Duitsland. 2 kilometer en een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo. Het komt door een defect voertuig. 4 kilometer, 10 minuutjes.
1: Ook veel flitsers staan er op de A15 Del richting Gorkum bij 103,6. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7. De A35 Enschede richting Hengelo bij 69,4. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,0.

0: klaar.
1: Laat die vrouwtjes maar komen.
2: Het Foute Uur. Aldus Tim net in de Q-Music app. Je hoorde Snollebolletjes vrouwtjes in het Foute Uur. Ik heb Julia even teruggebeld. Ze stuurde een berichtje via de Q-Music app.
3: Oh, leuk.
2: En Julia, goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Ja, ik dacht toch even checken. Hoe hebben jullie het gehad?
4: Heerlijk. Op vakantie was het top.
3: Al waar ben je geweest?

0: Wat zeg je?
1: Waar ben je geweest?
0: Italië.
2: Oh. Ach, wat eerlijk zeg. Met wie was je en hoe lang en waar precies? Neem ons eens even mee, even lekker meegenieten.
0: We zijn eerst een paar dagen naar Oostenrijk geweest en toen lekker anderhalf week naar Italië geweest. Dat gaat er meer.
1: Oh, heerlijk. En wat heb je daar allemaal gedaan?
0: Heel veel wijntjes gedronken, wijngaarden aangepaard.
2: Oh echt? Jullie zijn echt groot wijnliefhebbers?
0: Ja, nogal. En vooral gewoon lekker van de zon genoten.
1: Kijk, hebben jullie ook, flessen meegenomen nu dan?
0: Een paar doosjes.
1: Ja,
2: een paar doosjes. Heb ik ook gedaan laatst. Ja? Ja, ik ben al bijna doorheen.
1: Nee,
2: dat is zeer verdrietig. Ja.
1: Maar je moet weer.
2: Ik moet weer terug naar Italië.
1: Ja, je moet terug.
2: Ja, maar dat is dan. Dan komen mensen op visite en is het. Hé, je had toch allemaal wijntje uit Italië mee? Heb je nog wat koud? Ja, dan heb ik al wat koud staan natuurlijk. Dus maar.
1: Is dat nou echt zo?
0: Inmiddels niet.
1: Nee?
0: Ja, ik zit de hele dag in de auto, dus het is niet koud.
2: Maar let maar op. Als je zo meteen koud hebt liggen, dan komen alle vrienden en familie, die komen allemaal bij jullie langs.
1: Maar de kwaliteit van die wijnen zijn in Italië dus echt, want ik ben geen wijndrinker. Dus is dat echt vele malen beter?
2: Ja, natuurlijk, lieve schat.
1: Ja, ik heb geen idee. Ja, ik denk, hier heb je ook goede wijn.
2: Niks boven een goede wijn uit Italië. Okay. Wat heb je allemaal meegenomen, als ik even zo vrij mag zijn om te vragen, Julia?
0: Rosé.
2: Ja.
0: Pinot
2: Grigio. Ja.
0: En eentje kregen we, ik weet niet welke het was. Een droge witte.
1: Kijk, goede witte.
0: Eentje met bubbels.
2: En jullie zijn nu op de terugweg, toch?
0: Ja.
2: Hoeveel kilometer nog?
0: 47.
2: Oh, nou dat schiet
1: bijna.
2: Op.
1: Bijna. Maar nog niet helemaal.
0: Bijna de grens.
2: En dan maandag ook direct weer aan het werk of kun je nog even rustig aan doen?
0: Wij gaan verhuizen maandag, maar de rest doen we rustig aan.
2: Je gaat verhuizen? Je komt terug van een vakantie in Italië en dan maandag hop, we gaan verhuizen.
0: Zeker.
1: Oké, dat wordt even. Kon je niet beter andersom doen? Eerst thuis en dan ontspannen. Je hebt het andersom gedaan. Eerst ontspannen en dan.
0: Nee, dat is op zich prima. Het gaat helemaal goed.
1: Nou, ontspannen beginnen aan de verhuizing.
0: Ja.
2: En als alle spullen staan, dan heb je vast een lekker wijntje uit Italië.
1: Ja, inderdaad. Die kan je open gaan, mooi.
0: Zeker.
2: Leuk even te spreken, Julia. Goede reis nog eventjes.
0: Heel goed, fijne avond.
1: Jij ook. Doei.
2: Ski Music, Alexia met Oeh La La La. Oh, yeah.

0: Nou, voorlopig niet, hè. It's Raining Men, Weather Girls bij Q Music. Het is wat mij betreft weer tijd voor een beetje...
1: Ja. Ik hoor het al.
0: Ja, ja, ja. We gaan even weer hakken. Happy Hardcore in het foute uur. Niemand minder dan DJ Paul en The Promised Land bij Q.

0: Chips in het foutuur, cowboy.
1: Het foutenuur.
2: Ja, Ashley stuurt een leuk appje, zegt... Oh, heerlijk nummertje, met koptelefoon in de stiltecoupé van de trein. Wordt alleen erg raar aangekeken, dus volgens mij kunnen de mensen nog steeds meegenieten.
0: Hoe kun je hier stil blijven op Chips? Dat kan niet.
2: Nee, dat kan niet.
0: Nee. Ga weg uit die stiltecoupé.
2: Ja.
0: Pak gewoon een coupé waar je herrie mag maken.
2: Precies.
0: Hey, we gaan bijna richting het einde van het foutenuur. We gaan er nog eentje draaien. En die is speciaal voor Pimmetje. Cloud en C'est la vie.
3: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Cloud Back Your Music, C'est la vie.
1: Ja.
0: Wat is er?
1: Nee, niks. Ja, wat is er?
0: Wat zie je me aan te kijken?
1: Ik denk zie je me aan te kijken? Ja, ik wilde wat zeggen, maar ik zat je aan te kijken. Nee, het is namelijk zo, ik heb een beetje een boze buur, volgens mij.
0: Oh.
1: Ja, dus ik weet niet, ik wilde zeggen, ik durf niet naar huis, dat is ook weer niet het geval. Maar ik heb wel iemand die niet zo blij is met mij.
0: Dan hoop ik dat hij nu luistert.
1: Dat hoop ik niet eigenlijk, maar, maar ik zal je zo meteen even uitleggen hoe.
0: Oké. Nieuws van 7 uur komt er ook aan. Aangeschoven daarvoor is Rebecca. Goedenavond.
2: Goedenavond. Ook Nederlanders hebben last van de bosbrand in Kroatië. Ik geef je zo een update.
0: En muziek komt eraan van onder andere Taylor Swift.
3: Mattie en Marieke.
4: Marieke, als we terug zijn, dan ga ik uitleggen waarom ik vind dat parasols op stranden verboden moeten worden. Want ik heb me toch wat meegemaakt op het strand van Mallorca. Ik vertel je maandag meer.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Voel mij zo
7: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Ah, nee hè. Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
9: Nou, pof jij even?
10: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Zeven uur, goedenavond. Het Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
2: Goedenavond. In Kroatië zijn ook Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd vanwege de bosbrand daar. Om hoeveel Nederlanders het gaat is niet bekend, maar geen van hen is gewond geraakt. De vakantiegangers zijn eerst opgevangen in een sporthal en daarna naar een ander hotel gebracht. De bosbrand in Kroatië is lastig te blussen omdat het gebied tussen de rotsen in ligt. Bij de brand zijn tot nu toe 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn in levensgevaar. Het kabinet roept boeren op om bij acties echt niet over de snelweg te rijden met hun trekker. Want dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Vanmorgen ontstond er door het boerenprotest op de A59 een file... waarbij 2 70'ers om het leven zijn gekomen. 6 anderen raakten gewond. Maar volgens deze boer zou binnen doorrijden niet per se veiliger zijn. Dat zegt hij bij de NOS.
16: Maar dat grote materiaal, als het door die dorpen gaat rijden... nou, dan worden alle moeders ongerust van de kleinkinderen die naar school aan het rijden zijn.
2: Maar premier Jette vindt het rijden over de snelweg... juist onacceptabel en onbegrijpelijk. In de Turkse badplaats Antalya is een drugsbaas... uit Eindhoven opgepakt, dat meldt het AD. Hij heeft nog een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam hem op het spoor dankzij een truc van de FBI... die verkochten hem een telefoon die zogenaamd versleuteld zou zijn... maar waarop de geheime dienst mee kon lezen. En het systeem van het Eurovisie Songfestival gaat misschien op de schop. De organisatie doet daar onderzoek naar. Volgens Zweedse media zou je vanaf volgend jaar niet meer op één liedje kunnen stemmen. Maar dan moet je meteen een hele top 3 doorgeven. Ook zouden met de nieuwe werkwijze alleen nog maar online gestemd kunnen worden en niet meer per sms of telefoon. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
0: Flitsmeister dan, 1 file op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 2 kilometer en een kwartier.
1: Dan flitsers gemeld op de A28 Amersfoort richting Zwolle, daar staan ze bij 59,7. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,0.
0: Music.
13: Tom en Judith.
0: Oké, dus jij zit in een slaande burenruzie.
1: Nou, zoiets eigenlijk, ja.
0: Ik ben heel benieuwd, maar we gaan eerst eens even lekker wat muziek draaien. Hier is Armin van Buuren.

0: I knew you bij Q Music. Zo, het is 7 minuutjes over 7. De gezellige vrijdagavond van Q. De bloedhete vrijdagavond van.
1: Oh, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Tom en Judith hier. En nou, jij hebt ruzie?
1: Nou, ik wil eerst even aan jou vragen. Want jij kwam hier op de redactie vandaag met een pakketje. Want je had iets gekocht, iets van Pokémon zag ik alweer. Ja. Hey, en ik ben toch even benieuwd, hoe doe jij dat met online dingen bestellen?
0: Ja, jij gooit me ook gewoon weer voor de bus, hè?
1: Absoluut, ja. Dus Helene, als je luistert, vrienden van Tom, dan
0: heb je wat gekocht. Ja.
1: Maar hoe doe je dat met dingen online bestellen? Als in, laat je dat ergens bezorgen? Of hoe regel je dat met de buren of zo?
0: Oh ja, gewoon thuis. En als ik er niet ben, dan neemt mijn lieve buurman Geit, die neemt alles aan.
1: Oké, dat is
0: ja, dat is een topper. Ja, we doen alles voor elkaar.
1: Kijk.
0: Hij zet mijn kliko weer terug. Ik zend zijn kliko terug. Ja hoor. Dus dat maakt helemaal niet uit. Als er niemand is, dan wordt altijd het pakketje aangenomen.
1: Oké. Nou, ik durf niks meer te bestellen, kan ik je vertellen? ik heb dus laatst wat besteld. Ik had een bepaalde shampoo, speciale shampoo voor iets. Dus ik kom na het trainen kom ik thuis. En ik woon dus in een appartementencomplex. Dus ik kom thuis en ik zie in één keer in de hal zie ik mijn pakketje liggen. Dus ik denk, kijk, top, die is er. Nou, waanzinnig. Dus
0: ja, dat is een centrale hal die iemand anders
1: precies
0: ook open kan
1: doen. Ja, okay. Appartementencomplex, trap omhoog, grapje allemaal. Nou, dus ik zie het pakketje liggen, ik til hem op, ik loop ondertussen naar de deur en ik zie opeens iets op het pakketje geschreven staan met een pen.
0: Oh.
1: Dus ik denk, huh? Dus ik ben aan het lezen. Wat staat er? Er staat op: koop eens gewoon in de winkel, dan hoeven de buren niet steeds je pakjes aan te nemen.
0: Nou ja.
1: Ja. Toen dacht ik ook, nou vind ik heel heftig dit.
0: Maar bestel jij zoveel dan?
1: Nou, wat is veel?
0: Kijk, ik kan me voorstellen dat als iemand 1 of 2 keer per dag iets voor jou aan moet nemen.
1: Nee, tuurlijk niet. Nee, ik denk misschien gemiddeld gezien 1 keer in de 2 weken. En dan een keer misschien 3 weken niet. En dan een keer misschien 1 keer in de week is. Dus zeg maar gemiddeld 1 keer in de 2 weken.
0: Ja, 1 keer dat je wat bestelt of dat iemand anders wat voor jou aanneemt?
1: Nee, dat ik wat bestel.
0: Ja, oké.
1: Ik kan het ook soms zelf aannemen natuurlijk. Als ik van thuis
0: maar ben. Hoe vaak heeft diegene dan iets voor je aan moeten nemen?
1: Ik weet het niet. Maar ik weet ook niet wie dit geschreven is, anoniem. Dus ik heb even een foto gemaakt en ik heb het even in de buurt-app gegooid.
0: Oh, leuk. Ja. Nieuws.
1: Dus ik heb gezegd,
0: als dit.
1: Kan diegene zich even melden? Gewoon
0: heb
1: helemaal.
0: Je dat
1: tuurlijk, ja, ik wil gewoon top even het gesprek aangaan.
0: Ja, ja,
1: het is niet erg. Niet gereageerd natuurlijk. Niet gereageerd.
0: Ja, maar diegene heeft het gezien. En die denkt, weet je wat, krijg jij maar lekker de. Ja.
1: Ja, maar weet je wat ik ook een beetje typisch vind? Er liggen nog meer pakketjes in die gang en er wordt niks op geschreven. Dus waarom ben ik nou weer de dupe?
0: Ja. Ja. Nou, ik vind het wel helemaal. Je hebt het toch wel over voor je buurtje?
1: Ja, ik vind het wel ook.
0: Het is echt weer dat ongezellige Amsterdamse geneuzel.
1: Ja, absoluut.
0: Doe gewoon een deur open, man, voor je lieve buurvrouw Judith.
1: Ja, ik denk dat het nog meer moeite kost om dit op het pakketje te schrijven dan om een jaar lang de deurbel even of de deur open te.
0: Heb je een vermoeden wie het is?
1: Nee, geen idee.
0: Zoek hem op.
1: Nee, ik zou het echt niet weten. Ik zou het niet weten. Geen idee.
0: Nou, ik vind het echt heel ongezellig.
1: Ja, ik ook. Dus ik heb maar besloten om minder te bestellen. Althans, ik durf niet eens meer wat te bestellen.
0: Nee, dat snap ik.
1: Ik durf vooral niks meer te bestellen op mijn adres. Dus ik heb even jouw adres opgezocht in het systeem. Dus
0: mijn privéadres.
1: Ja, dus ik laat voortaan mijn pakketjes lekker bij jou. Kun jij eens lekker vrijdag meenemen?
0: Ja, dat is goed. Ik reken wel €5 per pakket. Dus ja.
1: Ja, dat heeft het toch over voor mij.
0: Vies maar. Ja, maar echt heel ongezellig.
1: Ja.
0: Jeugd tegenwoordig met je music. Get Spanish.

0: Sarah Larsson, Midnight Sun bij Q Music.
1: Ja, daar in dat prachtige centrum van Amsterdam. Daar waarvan je denkt, daar is iedereen lief voor elkaar. Daar woont onze Judith Eijk, maar daar is toch een soort stille oorlog gaande.
2: Nou, inderdaad.
1: Iemand heeft jouw pakketje beklad met een tekst.
2: Inderdaad, ja, ik had het pakketje besteld. En daar stond op, koop eens gewoon in de winkel. Dan hoeven de buren niet steeds je pakjes aan te nemen.
1: Ook niet hallo.
2: Nee.
1: Gewoon, koop eens gewoon.
2: Koop eens met een uitroepteken erbij. Ja, nou, ik vond het heel heftig. Ik voelde me erg aangevallen. Ja,
1: maar Judith, kijk, jij woont ook in het centrum van Amsterdam. Je kan daar alles kopen.
2: Nee, waarom, dat is dus niet bestel? Waar. Nee, dat is, nee, dat is niet waar.
1: Okay.
2: Nee, ja, kijk, als ik het kan bestellen, dan koop ik het inderdaad gewoon. Maar ik heb ook dingen die je niet kan kopen in de winkel. Die moet online besteld worden.
1: Nee, oké.
2: Dus, maar goed.
1: Jij riep net dat je dacht, dat is een van de buren geweest inderdaad. Die,
2: ja.
1: Die had geen zin meer om mijn pakketjes aan te nemen.
2: Dat in de buurt heb gegooid, geen reactie op gekregen. Dus ja, ik dacht, nou ja, het zal wel. Nou, Juni die zegt, advies, laat het op je werk bezorgen. Daar ben je veel vaker. Of bij een kennis.
1: Ja, gewoon hier bij Q, dat kan toch ook wel?
2: Ja, maar dat...
1: Ik vind dat, ja, voel ik me ook een beetje bezwaard. Ja, want dan lieve Sascha van de receptie, ja, die moet het dan weer aannemen.
2: Nee, dat ga ik ook niet.
1: Ja, en Domien Verschuren bestelt ook 3 pakketten per week.
2: Daarom. Dus ja, Nee. En Bart die zegt, ik heb het bij PostNL zo geregeld dat al mijn pakketten standaard naar een pakketpunt gaan. Kijk,
1: oh, ja.
2: Dat is nog wel slim, zo'n pakketpunt. Dat is waar, dat kan ik inderdaad nog wel doen. Nicole die kwam met een hele goeie. Ze zegt, sommige postbezorgers doen dat ook. Dus misschien is het niet een buur, maar de bezorger. Ja.
1: Oké, dus nu gaat de beschuldiging van een buurman of buurvrouw gaat naar de postbezorger.
2: Gaat naar de postbezorger.
1: Jij maakt wel vrienden daar, hè? Daarin,
2: Nou, inderdaad. Maar als je die tekst leest...
1: Nee, maar de postbezorger
2: leest,
1: doet dat toch niet?
2: Nou, als die tekst koop is gewoon in winkel... dan hoeven de buren niet steeds jouw pakketjes aan te nemen. Het zou nog wel kunnen, hoor.
1: Ja,
2: en die heeft
1: natuurlijk
2: altijd een pennetje bij zich.
1: Ook dat.
2: Dus ik ga denk ik PostNL maar
1: Maar het ligt gewoon aan Amsterdam. Want bij ons is de... Mijn postbezorger die van PostNL, dat is altijd dezelfde vaste man die komt. Daar ben ik gewoon vrienden mee. Ik heb die man zelfs een keer... Ik heb hem een keer mijn boek cadeau gegeven.
2: Dat weet je niet.
1: Als bedankje dat hij altijd zo secuur met de pakketjes omgaat. Had ik erin gezet van bedankt dat je bent onze favoriete bezorger, zoiets.
2: Ja, dat is wel lief.
1: Ja, hele lieve man.
2: Ja, maar dat... Ja.
1: Maar niet in Amsterdam
2: dus. Nee, in Amsterdam gooien ze ook altijd pakketjes zo naar binnen in die hal, weet je wel. Ja, dat is echt zo.
1: Ga dan toch eens weg uit die stad.
2: Ja, ja.
1: Kom gewoon lekker naar kampen.
2: Ja, is goed. Misschien.
1: Dan pakken de buren het voor je aan. Of de postbezorger die doet het gewoon ergens netjes bij je huis neerleggen.
2: Toch beter.
1: Ja.

0: Hij valt eigenlijk nu pas. Feels like home. Lekker thuis heb jij hoor, met al die buurtjes en die postbezorgers. Feels like home.
1: Nou, echt gezellig hoor.
0: Maar wel een stille oorlog rondom de pakketten.
1: Nou, inderdaad.
0: Was nieuwe muziek bij Q Music. Sommieu met Feels Part 2. Dit is Mr. Props nu met Waves.

lekker voorbij het ondergaande zonnetje. Mr. Props, Waves en de Robin Schulz remix. Zometeen bij Q Music. Ja, gas geven. Year of Summer gaan we drinken.

0: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
1: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten. Fouten.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu bij Dirk, Silaan Wasverzachter, €1,99. Dat is een prachtprijs.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
6: Hey, oh, sorry.
5: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Q-Music The Party.
8: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Feestweek Balk met Lars Boele en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
7: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
9: Q-Music.
5: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja. Au.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
16: Hands van voordeel.
15: Aldi.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
20: vakantie!
19: ANWB en gaan.
21: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
23: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Tom en Judith.
25: Hallo.
0: American Girls, Harry Styles.

0: long.
1: Wild Styles, Niels Geuzenbroek bij Q-Music, Year of Summer.
2: Er komen leuke appjes nog binnen in de Q-app. Die staat gewoon wagenwijd open, dus je kan lekker appen. Renate die zegt gezellig met Q erbij wachten tot ik de meiden naar een boerenrockfestival kan brengen. Ik sta al een half uur in de rij.
1: Oh, dat is voor de Kiss and Ride natuurlijk. Oh. Dat gaan allemaal één voor één gaan ze eruit. Ja. Dat duurt en dat duurt.
2: Ja.
1: Mike die zegt hier, ik ben lekker aan het vissen met Q op de radio.
2: En Jeanette die zegt, wij luisteren lekker mee vanuit Turkije. Een fijne uitzending.
1: Ja, dan hebben we Tiffany aan de telefoon. En ja, ik weet hier niks van. Maar jij bent al 5 minuten ben je helemaal in de weer met wat Tiffany gaat doen, want er is een of andere show en we moeten er alles over weten. Nou ja, ja. Dus brand los.
2: Nou, Tiffany, goedenavond.
3: Hallo.
2: Hallo, hallo.
3: Vanuit Londen.
2: Nou, dat horen wij.
1: Londen.
3: Londen, ja.
2: Zo. Ja, want jij gaat vanavond iets heel leuks doen, hè?
3: Ik ga vanavond met een vriendin en nog twee vriendinnen van haar naar Magic Mike Live.
1: Wie is Magic Mike?
2: Magic Mike, dat is een beetje zo'n, van die hele sexy mannen. En die gaan dan een beetje lopen dansen. Die kunnen heel goed dansen. Een beetje ook een striptease-achtig, zeg maar. Is ook film van.
1: Zo.
2: Ja.
3: Striptease, maar wel professioneel.
2: Ja, oké, wel professioneel. Hey, maar is dit de eerste keer dat je daarheen gaat?
3: Nee, dit wordt voor mij de tweede keer.
2: De tweede keer zelfs, oké. Dus jij weet al wat je te wachten staat vanavond.
3: Ik weet wat me te wachten staat. En zeg maar, de vorige keer was mijn favoriet, was een side act. Hij is nu de main act. Dus I'm helemaal excited.
2: Je bent helemaal excited. Ik hoor het aan je.
1: Maar wat gebeurt er dan? Want ik heb je helemaal geen beeld bij.
2: Oké, vertel even, wat zie je allemaal? Wat gebeurt er?
3: Het is een show met heel veel mannelijke dansers, of course. Maar er zit ook een verhaallijn in. En de vrouwen die vaak aan het podium worden getrokken zitten ook mee in de act. En die komen dus ook het podium op en daarmee gaan ze ook echt dansen. Want het zijn professionele dansers ook. Dus de stripties zijn ook echt extra sensueel en sexy en spits en whatever. En er komt dan nog een man naar beneden in een aerial. Dan gaat nog een man lekker in een waterbak met een vrouw dansen. En wordt helemaal sexy, hot, heavy.
2: Oké.
1: En dan kan het publiek gewoon een beetje, ga jij ook dat podium op?
3: Nee, dat is de kans is heel klein. Want er is maar één klein fractie dat er maar iemand op het podium op gaat. En dat zijn, ja, 2 minuten of zo. En de rest is allemaal gewoon, het zit een verhaallijn in.
1: Ah.
3: Dus het is ook echt zo'n soort van danspedal met een waiter. En die moet dus met andere dansers uitdagen. En, maar ja, wel de striptease.
2: En komen ze dan wel de zaal in, zeg maar? Dat ze
3: komen er zeker de zaal in. En dan doen ze ook af en toe een dansje met een met iemand uit het publiek.
2: Zo, maar
3: je mag ze ook aanraken en je mag ook de hele avond filmen. Dus je mag ook filmpjes maken. Dat is echt helemaal top. En je hebt ook echt unicorn money. En die mag je ook lekker gooien over de mannen heen. Dus,
1: wat mag je gooien over wat ga je over de mannen heen gooien?
3: Unicorn money.
1: Unicorn money?
2: Wat is dat?
3: Ja, zeg maar, ze hebben roze biljetten met unicorn erop. En dat zeg maar van als een bedankje van nou, welkom bij de show. En dan mag dat geld mag je zeg maar het podium opgooien of in een mansbroek doen. Of ja, wat je wil.
1: Oké.
2: Okay. Maar er zitten natuurlijk, neem ik aan, vooral vrouwen in de zaal.
3: Ja, er zitten voornamelijk vrouwen in. Misschien nog een enkele man om zijn vrouw te behoeden.
2: Ja.
3: En anders misschien van het andere geslacht, maar.
2: Ja. Ja. Oh my god, ik vind het helemaal leuk dit.
1: Ja, Judith, je komt helemaal los.
2: Ik kom helemaal, ik weet niet wat ik hoor.
1: Ik zit eventjes te kijken op klm.nl hoor. Vanavond om 20:40 vliegt er nog eentje naar Londen.
2: Oh ja, het is ook dus tijdverschil. Dus
1: kan je voor je boeken?
2: Ja, doe maar. Eens
1: 106 euro. Kijk, krijg je van mij.
2: Ja, oh leuk, oké. Okay. Nou, Tiffany.
3: Gaan we morgenavond weer?
2: Ja, is goed. Gaan we morgenavond met z'n tweeën, is goed?
3: Ja, is helemaal goed.
2: Oké, nou, ik heb er nu al zin in. Leuk?
3: Ja, leuk.
2: Tom, ga je mee of niet?
1: Ja, ik ga mee, joh. Ga ik lekker met die unicorn biljet.
2: Money.
1: Unicorn money.
2: Ga je lekker gooien.
1: Doe ik zo bij die vent in zijn slippie. Nou.
2: Nou, hey, geniet ervan, zou ik zeggen.
3: Ja, het komt helemaal goed.
1: Leuk te spreken, Tiffany. En mooi weekend daar.
3: Yes, fijn weekend.
1: Maar dat komt wel goed, horen we al. Ja,
3: dat komt zeker goed.
1: En jij moet hier ook heen, Judith.
2: Ja, absoluut. Ik ga al.
1: Oh. Burn

0: Coldplay, BTS, My Universe bij Q Music. Van deze van Coldplay kan ik best wel genieten. Mm-hmm. Er is één liedje van Coldplay dat kan ik niet horen. Dan ga ik huilen.
1: Echt?
0: Ja, dat is Fix You.
1: Oh ja, dat is ook wel echt een mooi nummer.
0: Dat is als ik daar de eerste klanken van hoor, nou, dan heb ik de Waterlanders. Dan gaat het helemaal mis. Dus die staat natuurlijk ook altijd heel hoog in de Q Top 1000.
1: Ja.
0: Dan gaat die uit, de radio. Ik weet niet wat dat is. Dat is van vroeger uit dat ik dat een keer op een verdrietig moment heb gehoord.
1: Oh ja, want ik wilde het zeggen, heb je daar een bepaalde herinnering
0: aan? Ja, ik kan het me niet meer precies herinneren. Maar gewoon iedere keer als ik de eerste klank hoor van Fix You, dan ben ik een mietje hoor. Dan begin ik te janken.
1: Ja, dat hebben we allemaal natuurlijk wel met een nummer of iets, ja.
0: Nou is er iets grappigs gebeurd. Ik denk dat ik deze eigenschap heb overgegeven aan Isa. Isa is bijna 2. Dus die begint steeds meer dingen te ontwikkelen. En er is nu één liedje. Als we die of aanzetten of zingen, dan begint ze te huilen.
1: Nee, is dit echt? Nee.
0: En dan denk je, is het dan ook iets van Fix You, een Coldplay of een...
1: Adele of zo, ja.
0: Nee, het is Olifantje in het Bos.
1: Nee. Nee, echt
0: waar? Ja. Dus van de week ook, ik weet niet meer, het zat in de woonkamer, er was iets. En mijn vriendin Helene begon het liedje te zingen. Olifantje.
2: Olifantje in het
0: Nou, en daar kwamen de tranen.
1: Nee, ja. Ik vind het zo... Maar echt, zeg maar, gewoon...
0: Echt huilen.
1: Sip huilen.
0: Heel sip, echt verdrietig. Ja.
1: Oh, ik vind het zo schattig.
0: Hoe kan dat, hè?
1: Och. Ja. Ja, hoe kan dat inderdaad dan?
0: Dus daarna hebben we ook nog even Fix You aangezet. Nou, dan zat iedereen te janken.
1: Zat je vriendin met allemaal huilers op de bank?
0: Ja. Nu Olivia Dien, dat gaat gewoon goed hoor.

0: Queen bij Q. En So Easy. Nieuws van 8 uur komt eraan. Rebecca, goedenavond.
1: Goedenavond. Wil je kaartjes kopen voor DEFCON volgend jaar? Dan is de kans groot dat je achter het net gaat vissen.
0: En muziek, zometeen geen DEFCON muziek. Nou ja, we hebben net natuurlijk Year of Summer gedraaid. Dus dat
2: is het ook.
0: Kan het ook wel. Maar Chris van Amsterdam komt eraan.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me
11: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Bij

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: 8 uur, een hele goede avond. Het Q Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
7: Goedenavond. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen. Dat zeggen ze tegen RTL Nieuws. Van en naar het boerenprotest in Den Bosch gingen vandaag tientallen trekkers de snelweg op. En premier Jette vond dat de politie een verkeerd signaal gaf door daar niet in te grijpen. De file die ontstond door het boerenprotest zorgde vanmorgen op de A59 voor een ongeluk. 2 mensen kwamen daarbij om het leven en 6 anderen raakten gewond. 2 kinderen hebben gisteren een duinbrand veroorzaakt in Zandvoort. Een gebied van ruim 100 vierkante meter stond daar in brand nadat de kinderen met vuur hadden gespeeld. Volgens de politie was er geen sprake van opzet, dat meldt het Haarlems Dagblad. De kinderen hebben zichzelf bij de politie gemeld en waren erg geschrokken. Ze hebben uitleg gekregen over de mogelijke gevolgen van het spelen met vuur. Er zijn nog veel vragen over hoe er in 24 uur tijd 2 treinen konden ontsporen in Engeland. Britse media vermoeden dat dat te maken heeft met de hittegolf, want door hoge temperaturen zet de rails uit. Daar moet het spoor tegen kunnen, maar mogelijk begint het nu te warm te worden. Vanmiddag ontspoorde een trein in het oosten van Engeland en gisteren gebeurde dat in het zuiden. Daarbij raakten toen 2 mensen zwaar gewond. En de meeste mensen die dit jaar naar het afgelaste festival Defcon zouden gaan, bewaren hun kaartje voor volgend jaar. Ruim 3/4 is van plan om dan alsnog naar het feest te gaan. Het werd in juni op het allerlaatste moment afgelast vanwege de hitte, omdat het KNMI toen code rood gaf. Maar het zorgde voor veel teleurstelling, want tienduizenden mensen waren toen al op het terrein aanwezig. Volgend jaar mogen zij dus alsnog, betekent wel dat er een stuk minder kaartjes overblijven.
6: Oh, sorry. Ja.
7: Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
6: Flitsmeister dan, 1 file gemeld op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Bij de grens 2 kilometer, vertraging een kwartiertje.
8: Heel veel flitsers gemeld, onder andere op de A27 Almere richting Hilversum bij 112,1. Dan de A28 Assen richting Hogeveen, daar staan ze te flitsen bij 160,6. Oppas bij de A30 Barneveld richting Ede bij 16,2. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn, daar staan ze bij 213,0.
9: Music. Tom en Judith.
6: Waar zijn ze dan?
8: Ja, ik ga ze nu pakken.
6: De koffertjes.
8: Ja, de koffer.
6: Paniek. Het grote kofferspel spelen we zo.
8: Ik heb ze.
6: Fijn.

0: Abu Dhabi, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam bij Q. Morgenavond hoor je ze natuurlijk weer met hun eigen radioshow. Nu met My Oh My. Het is 10 minuutjes over 8. Vrijdagavond, Tom en Judith. Dan weet je het wel als je hier vaker bent geweest.
2: Het grote kofferspel.
1: Het grote kofferspel.
2: Ja, bij elke koffer geef ik zo meteen een cryptische hint. En vervolgens krijg je 5 seconden bedenktijd of je de koffer open wil maken of niet. Zeg je nee of zeg je überhaupt niks, dan gaan we door naar de volgende koffer en vervalt de prijs. Zeg je ja, dan openen we de koffer en dan is de prijs voor jou. Dus er is sowieso prijs.
1: Ja?
2: Ja.
1: Wil je meespelen? Stuur dan nu het woordje koffer in de Q Music app. Wil jij herhalen?
2: Nee, ik kan het niet.
1: Nee, jij kan het niet.
2: Nee, dankjewel dat jij het ook even bevestigt. Dat ik het niet kan. Ik kan best koffer zeggen, maar ik kan het niet zo leuk als dat Tom het zegt. Thema.
1: Ja, thema.
2: Ik heb even over een thema nagedacht. Ik zat eventjes helemaal in het doe-het-zelf thema. Want ik ben thuis even een beetje aan bezig om alles... Nou kijk, ik zou eerlijk zeggen, ik heb 2 linkerhanden. Maar ik moet
1: het zeggen, je weet niet eens hoe een schroevendraaier eruit ziet.
2: Nou, nu zit je me even te... Dit is niet leuk wat je nu doet. Je zit me nu echt te lachen. Ik weet dat ik blond ben, maar ik ben niet helemaal koekoek hoor.
1: Platkop of kruiskop?
2: Ja, dat is, ik weet wat het is, maar wat wil jij hiermee zeggen?
1: Kom ik gewoon even wat op.
2: Ja, ik weet wat je bedoelt.
1: Heb je de waterpas wel bijgevuld?
2: Jongen.
1: Moet je soms bijvullen met water.
2: Ja, absoluut. Moet je af en toe bijvullen, Naad. Nou, we gaan even door, want ik wilde vertellen. Dus mijn kastdeur is uit de kast gevallen.
1: Oh.
2: Ja, dus die moet weer helemaal vastgeschroefd worden.
1: Zo'n grote schuifding?
2: Nee, het is echt gewoon een kliksysteem.
1: Ja.
2: Maar dat is helemaal uit elkaar gevallen. Het is niet meer te maken. Dus ik moet even boren. Ik moet even een boormachine gaan regelen.
1: Oh jee.
2: Dus ik moet even aan het boren. Ik moet ook nog een spiegel ophangen. Dus er wordt even geklust in mijn huis. dus ik dacht...
1: Dat ga je helemaal zelf doen.
2: Ja, nou inderdaad, ja. Dankjewel. Dus we gaan even aan de doe-zelf-prijzen, dacht ik, in de koffers.
1: Oh, dat vind ik leuk.
2: Toch?
1: Ja hoor.
2: Ja, er zitten echt leuke... Ik heb leuke prijzen uitgezocht, zeg ik het zelf. Dus wil je meedoen, dan stuur je nu het woordje...
1: Koffer.
2: In de Q-Music app.
1: doe-het-zelf-prijzen dus in de koffers. Meespelen, aanmelden maar via de Q-Music app.

0: Q-Music, Turn the Light Off. We spelen het grote kofferspel. Met in de koffers doe-het-zelf-prijzen.
1: Doe-het-zelf-prijzen, inderdaad.
0: Eén koffer gaat er sowieso uit en die gaat naar Maaike. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, met Tom en Judith. Heb je al weekend? Heb je nog vakantie? Hoe ziet het eruit bij jou?
2: Ik heb weekend en de vakantie is helaas sinds deze week voorbij.
1: Ai, dat is jammer.
2: Ja, zeker. En, maar dat heeft niet.
1: Heb jij toevallig twee linkerhanden of ben jij heel handig in huis?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook best wel handig ben, maar mijn vriend is de handigste van ons tweeën.
1: Oké, maar jij bent wel handig.
2: Ja, ik ben zelf ook wel handig.
1: Je stuurde een foto in de Cube. Je bent helemaal bezig met de verbouwing.
2: Ja, klopt. We zijn ons dakterras is dichtgebouwd, uitgebouwd. Dus we hebben eigenlijk een ruime kamer erbij. En de buitenkant hebben we laten doen, maar de binnenkant en de afwerking daarvan doen we zelf. Dus daar zijn we hard mee bezig.
0: Dus wandjes zetten, stucadoren, kun je allemaal zelf?
2: Vooral de wandjes zetten en elektra, stucadoor laten we dan wel nog doen. Maar heel veel zelf.
1: Ik vind het heel knap hoor.
0: Lekker bezig. En wat wordt deze kamer?
2: Eigenlijk vooral veel meer ruimte, zeg maar. En een van de kinderen gaat uiteindelijk ook wel naar zolder.
1: Precies. Nou, tijd voor het grote kofferspel.
2: Ja, leuk.
1: Ik heb hier vier koffers met elk een fantastische prijs, al zeg je het zelf. Je krijgt een hint over de koffer. Dan krijg je 5 seconden bedenktijd of je het wil hebben. Zeg je nee of überhaupt niks, dan vervalt de prijs. En dan gaan we gelijk door naar de volgende koffer.
2: Ja, helemaal goed.
0: Koffer 1.
1: Koffer 1.
0: Nou, kom maar met die hint.
1: De cryptische hint is... Alles loopt op rolletjes.
2: Nee.
1: Oké. Nou moet ik ook zeggen dat ik blij ben dat je hier nee hebt gezegd. Want in koffer 1 zitten namelijk 10 rollen duct tape.
2: Nou. Oh ja.
1: Oké. We gaan gauw geluid doen. Nee, die had je kunnen missen. Goed. Koffer 2. Cryptische hint is geen gezeik, lekker kleurrijk.
2: Nee, ook niet.
1: Ook niet. Oké. Koffer 2 zit in... Een Lego bloemenboeket.
2: Was wel heel leuk geweest. Onze zoon is erg fan van Lego. Oh. En bloemen voor mij zijn natuurlijk altijd leuk.
1: Kijk, inderdaad.
0: Wel een leuke doe-het-zelf prijs hoor.
1: Ja, zeker. Dan gaan we gelijk door naar koffer 3, Maaike. Mm-hmm. Daar is de hint. Ik hou van blond.
3: Ik hou van blond?
2: Ja, we zeggen ja.
0: Ik hoor daar in één keer een...
1: Ik hoor in één keer een mannenstem in één keer op de achtergrond.
2: Ja, dat klopt. Dat is mijn man.
0: Ben jij ook blond, Maaike?
2: Ik dacht, misschien is het wel passend.
1: Ja. Nou, even kijken. Ik ga eerst even laten weten wat er in koffer 4 zat.
2: Ja.
1: In koffer 4 zat je eigen sneakers ontwerpen.
2: Ook heel cool.
1: Maar het is koffer 3 geworden. En in koffer 3 zit een bierbrouwpakket om je eigen bier te brouwen.
2: Oh, kijk. En dan voor blond bier? Toevallig
1: wel.
2: Nou, dat is wel waar de meneer des huizes van houdt, dus dat is heel leuk.
1: Oké, maar hou jij er ook van, Maaike?
2: Ik moet zeggen dat ik minder van het bier ben.
0: Oh.
2: Maar misschien kan ik het brouwgedeelte doen.
0: Ja, kunnen we niet, Maaike, dan dat bloemen erbij doen? Toch?
1: Voor Maaike en dan... Ja, laten we dat doen, joh.
2: Jullie
0: zitten ook al in die verbouwing. Dat kost natuurlijk ook klauwen met geld. Krijg je voor ons lekker 2 prijzen.
1: Ja, joh.
2: Wat leuk.
0: Nou, een bierbrouwpakket.
2: Dus een broertje voor mij en bieren voor mijn man.
0: Ja, een lege bloemen voor jou en een bierbrouwpakket voor de vent.
2: Nou, superleuk. Heel leuk. Dank je wel.
0: Van harte gefeliciteerd en succes nog met de verbouwingen.
2: Yes, dank je. Gaat helemaal lukken. Dank je.
0: Doeg. Q-Music, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Music, Teddy Swims. En Break Up in Reverse. Zometeen samen met jou op zoek naar de boom en de knal. Kortom, een liedje om het weekend echt mee af te trappen. En... Alex Warren, hoor je over een paar minuten bij Q.
1: Mattie en Marieke.
2: Hey Mats. Hey, Sander en ik gebruiken dus de hele tijd walkie-talkies om met elkaar te praten op vakantie. Super handig. Maar nou ben ik er een kwijtgeraakt op zo'n domme plek.
3: Vertel je de maandag alles over als we terug zijn. Over.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse 99 cent.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Tom en Judith.
20: Hallo.
19: Goedenavond.
20: Swedish House Mafia zometeen. Eerst Alex Warren.

0: Save the World bij Q Music. We gaan op zoek naar Boom en een Knal. Dat is een liedje om het weekend echt mee af te trappen. Hebben we natuurlijk al een beetje gedaan met het foutuur. Maar nu zoeken we echt even een los liedje. En ja, dat moet ook weer in thema.
1: Moet weer in thema. Ja, ik zat dus te denken. Het is natuurlijk, wat is, hoe warm was het? 35 tot 38 graden plaatselijk volgens mij vandaag.
0: Ja, het wordt weer lekker plakken.
1: Dus inderdaad, het wordt weer even een plaknachtje. Dus ik dacht misschien wel een lekker verkoelende beuker tegen de plaknacht.
0: Een verkoelende beuker tegen de plaknacht.
1: Ja, of gewoon een lekker verkoelend nummertje kan natuurlijk ook niet gelijk een beuker te zijn, maar...
0: Je zoekt een airco in de vorm van een liedje.
1: Eigenlijk, nou, dat zeg je goed.
0: Hmm.
1: Dus,
0: Foreigner, Cold as Ice. Dat is een hit.
1: Dat is wel echt een goeie. Of Madonna met Frozen.
0: Ja.
1: Is ook een goeie, denk ik.
0: Ice, baby.
1: Ook, ja.
0: Oké, ja. Okay, ja. Ja, dus of, die hoek.
1: Ja, of iets van Coolio.
0: Ja.
1: Coolio, ja,
0: we hebben alweer te veel gezegd.
1: Ja, we moeten ophouden nu.
0: Wat schiet er bij jou te binnen? Laat er via Creatieve Geest de loop. En stuur het ons in via de Q-Music app. Dus welk liedje is goed verkoelend voor de komende plaknacht? En moet dus ook wel een beetje een rammer zijn.
1: Ja.
0: We willen geen ballads, geen...
1: Even een beetje wat beuken.
0: Juist. Stuur hem in via de Q-Music app. Dan kiezen we er eentje uit over 5 minuten.
2: De Q-Music Alarmschijf.
3: Sienna Spyro. Great Expectations.

0: David Guetta en Sia op je music Beautiful People. Over Beautiful People gesproken.
1: We gaan naar Steve.
0: We gaan, zeker naar Steve. En nog even door de hele Q-app heen, toch?
1: Maar wat wil je nou zeggen?
0: Ja, nee, inderdaad, even naar de Q-app. Allemaal Beautiful People, toch?
1: Ik dacht, we gaan gelijk. Oh ja, we moeten even kijken wat er binnen is gekomen voor de boemende knal.
0: Ja, we zoeken een liedje om het weekend echt mee af te trappen. En dat doen we in thema, een verkoelend nummer voor de plaknacht.
1: Ja, dat wordt echt plakken weer.
0: Nou, bijvoorbeeld Edith, Cold Water, Major Lazer.
1: Ja, heel goed. Of Hot and Cold van Katy Perry.
0: Ja, Nielsen, IJskoud, groetjes van Kelly van Harmelen.
1: Cold Play met Paradise.
0: Ja.
1: Origineel.
0: Kunnen we dus eigenlijk alles doen van Coldplay.
1: Ja, dat is waar.
0: Ice Ice Baby komt vaker binnen. Onder andere van Michel.
1: Let It Go, Frozen.
0: Within Temptation, Ice Queen.
1: Kijk, allemaal wel goede suggesties.
0: Ja, ja. Maar inderdaad, Steve, jou hebben we teruggebeld. Goedenavond.
2: Een hele goede avond.
0: Hallo dan, lekker gewerkt vandaag.
2: Hoi. Absoluut, absoluut.
0: Wat doe je?
2: Ik werk bij de huishoudelijke hulp van Zuiderland.
1: Oh,
2: en dat is eigenlijk bij mensen helpen die helpen poetsen die het niet meer kunnen eigenlijk.
1: Oh, wauw.
0: Hé, wat goed. Ja, mijn oma van 85, die krijgt dan ook Steve over de vloer.
1: Ja.
0: Ja, die gaat
2: natuurlijk niet meer...
0: Die gaat natuurlijk niet zelf meer op een trapje staan om ramen te lappen. Want als ze daar vanaf valt, dan... Hé, maar wat goed, man. Wat lijkt me ook heel leuk werk, heel gezellig werk, of niet?
2: Ja, vooral heel veel babbelen.
1: Ja, ja.
2: Want je bent de enige persoon die daar eigenlijk komt door de week. Omdat de kinderen meestal geen tijd hebben om te komen.
0: Ja.
2: En dan gaat het verhaal los. Dus dan vertellen ze hoe de week geweest is en dat soort dingen. Dus superleuk.
0: En hoeveel adressen doe je dan op een dag?
2: 3 tot 4.
0: En dan heb je ook wel 3 tot 4 bakken koffie zeker?
2: Ja. Dus je moet wel een stuiterbal naar huis.
1: Ja. Ja, maar harde werken betekent dat je bent lekker aan het ploeteren dan in de hitte vandaag.
2: Alsjeblieft, ik heb het niet gehoord, sorry.
1: Ik zeg, je was wel lekker hard aan het ploeteren dan vandaag in de hitte.
2: Ja. Maar bij die mensen die zitten dus opgesloten eigenlijk om de kou binnen te houden.
1: Oh ja.
2: Omdat hier in Meersen was het vandaag 39 graden. Zo. Dus lekker bloedheet.
1: Zo, jeetje.
2: Ja, maar dat is hier al een maand. Dus het is hier al echt lekker warm de hele maand. Bij jullie boven is het lekker fris. En hier in het zuiden is het lekker heet.
1: Kijk.
0: Nou, en dan ga jij natuurlijk gewoon lekker doorploeteren. Dus een applaus daarvoor.
1: Absoluut.
0: Dat doe je ongelooflijk goed. Hey, een verkoelend nummer voor de plaknacht die ons te wachten staat. Ik ben benieuwd.
2: Leuk,
0: ja, ik vind dit een hele leuke. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dit ook leuk vinden. Er zullen er ook vast een paar tussen zitten die gaan weer haten. Nou, dat mag.
2: Kijk. Ja. Dit is gewoon pure psychologie. De mensen die nu zeggen, god, het is bloedheet. Over 134 dagen denken die van, Jezus, was het nog maar lekker warm.
1: En zo is het. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, welk nummer heb jij gekozen, Steve?
2: All I Want for Christmas is You van Mariah Carey.
0: Merry Christmas, Steve. Hoi.
2: Hoi. Yeah.

0: Ja, je hoort het al. Er is een zak chips binnengekomen.
1: Ja.
0: En dat betekent... Stefan Bouwman!
2: Goedenavond, Nederland.
0: Ja, het is jouw vrijdagavond.
2: Ook mijn weekend. Ja.
0: Lekker, man. Welke smaak is het?
2: Ja, gewoon naturels. Toch
0: een paar daar hou ik niet zo van.
2: Nee, hoezo?
0: Nee,
2: waarom
0: nee, ja, natuurlijk weet ik niet.
2: Waarom?
0: Lekker ribbel paprika. Heerlijk.
3: Ja, dit zijn wel normale. Ik heb liever ribbel, natuurlijk. Dat is echt mijn favoriet.
1: Oh, nee,
3: ik
1: vind, deze vind ik wel lekker. Want het is dan van die luchtbelletjes er nog een beetje in. Dat vind ik altijd wel lekker.
0: Oh, nee, die vind ik dus juist weer niet lekker.
3: Niet lekker.
1: Dat nou weer?
3: Zie maar, zoveel mensen zoveel wensen.
0: Leuk, ribbel, paprika, dan moet je de chipjes eruit halen die dan dubbel gevouwen zijn.
1: Oh ja.
3: Dat is dan een beetje extra kruiden op.
0: Of de zwarte Doritos en dan de meest donkere uit de zak halen.
1: Ja,
3: oh, dat waren echt... Oh, zo. Pff, ja, maar dat je een beetje... Dat je ook de dag in longen slaat. Dat je hem per ongeluk inademt.
0: Heerlijk.
3: Ja, heerlijk.
0: Oh, wegspoelen met een flesje bier. Nou,
3: was het leven mooi eigenlijk. Hè?
0: Ja, ja. Kun je blij worden van een chippy.
3: Shout out chips.
0: Ja. Ja. Nou, als dit de toon is voor de komende 3 uur, dan wordt het ongelooflijk gezellig.
3: Nee, dit was hoogstaander dan wat je de komende 3 uur krijgt. Ja.
0: Wat gaat er gebeuren?
3: Ja, Rolf Sanchez komt langs in de pianobar. Ja, met de zomerhit Marchar. En we hebben Stefans vrijdagavondmix. We gaan knokken tegen de klok. Het wordt gewoon een leuke avond. Komt helemaal goed.
0: Veel plezier met Stefan. Tot morgen.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Magazijn leegverkoop bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie... Stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
13: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo. Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Q-music.
3: 9 uur. Nou ja, bijna nog. Goedenavond, Q-Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. Nederlanders die nog op vakantie gaan naar Kroatië hoeven hun reis nog niet te annuleren, dat melden reisorganisaties. Er wordt daar een grote bosbrand. Verschillende Nederlanders zijn daarom geëvacueerd. Maar het hoogseizoen is bijna voorbij en daarom is er genoeg ruimte om mensen naar een ander hotel te brengen als dat nodig is. Opnieuw een datalek, dit keer bij het UMC Utrecht. De gegevens van 5000 mensen liggen op straat, maar er is geen medische informatie gelekt. Het ging mis bij het systeem om een kamer te boeken voor als je naast in het ziekenhuis ligt. Daarbij zijn er namen en contactgegevens buitgemaakt. De Franse overheid mag social media voorlopig niet verbieden voor kinderen onder de 15. Het wetsvoorstel dat klaar lag is namelijk tegen de grondwet. Dat zegt de hoogste Franse raad. Want volgens hen wordt dan de vrijheid van meningsuiting voor kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Wil hij dat nog voor elkaar krijgen, dan moet hij die wet nu eerst aan gaan passen. En verdrietig sportnieuws dan nog, want in de ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling. Hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Finlay Tarling is de broer van Joshua Tarling. Die reed deze zomer nog mee in de Tour de France. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
3: Toch weer warm, hè? Rebecca, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Werkendam. 2 kilometer, 10 minuten. Controles vind je langs de A27 naar Hilversum, 112,1. A28 naar Hoogeveen, 160,6. En de A30 naar Ede bij 16,2.
20: Q-Music. Stefan Bouwman.
3: En je raadt het niet, het is weer weekend. Vieren we met Stefans vrijdagavondmix op Q-Music. Allemaal remixes op een rijtje. De vraag is alleen, wat hebben ze met elkaar gemeen? Wat is, komt-ie, het thema? Je kan een gokje wagen in een berichtje met de Q-Music app. Heb je het goed? Dan heb ik misschien wel iets leuks voor je. Eerst is Martin Garrix, Ed Sheeran. Dit is Repeated on Q.

0: Zo is het maar net. Babette, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
2: Nou, wat fijn. Wat ga je allemaal doen dit weekend?
1: Nou ja, wij gaan maandag op vakantie, dus ik ga even huis en kamp maken en de boel inpakken.
2: Zo, jullie zijn laatkomertjes.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is even dit jaar. Ik werk in het onderwijs, dus ik val in de regio midden.
2: Ah, dus je hebt nog twee weken nog.
1: Twee.
2: En hoe lang ga je weg en waar ga je heen dan?
1: We gaan even naar Duitsland, een midweekje.
2: Ja, dat is top. Dan ben je ook zo weer terug.
1: Ja, precies. Ja.
2: En ben jij een kampeerder met de toiletrol onder de arm of ben jij een luxe spa-bezoeker? Wat is meer jouw vibe?
1: Ja, toch wel de luxe. Oh, ja, wij zijn heerlijk. Een soort sponsoren van Center Parcs geworden inmiddels. Oh. Dus,
2: Je hebt aandelen, ja.
1: Ja, precies, ja.
2: Je kan ook zo'n huisje kopen, hè? Dan kan je hem in de winter gewoon lekker verhuren en in de zomer er zelf zitten.
1: Ja, wie weet.
2: Nou, denk erover na. Voor nu was de opdracht, wat is het thema van Stefans Vrijdagavondmix? Wat was het volgens jou?
1: Herhalen.
2: Natuurlijk, repeat zat in elk liedje. Betekent dat als jij terugkomt uit jouw midweekje Duitsland, dat er een Q-Music prijzenpakket zit te glimlachen op de mat en op jou zit te wachten.
1: Nou, helemaal leuk.
2: Hele fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel.

0: Jermon Wickham was ook ooit te gast in Stefans Piano Bar.
1: Stefans Piano Bar.
0: Piano Bar. Elke vrijdagavond artiesten van over de hele wereld die langskomen om samen muziek te maken. Dat is het idee. Ik kruip straks weer achter de toetsen, a.k.a. de piano, om samen met de artiest van vanavond muziek te maken. Ja, en Kermen is één keer gekomen. Kermen, als je luistert, je bent gewoon weer welkom en pik. Je mag gewoon komen hoor, vanuit Amerika. Geen probleem. Maar je hebt ook mensen die komen vaker langs. Ik noem een Douwe Bob, Nothing But Thieves en mijn vriend Rolf Sanchez, S.O.E.
2: Lekker bezig.
0: Welcome back from vakantie.
2: Thank you, bro.
0: Je genoten?
2: Ik heb genoten.
0: Nou, ja.
2: Ik moet wel weer beginnen.
0: Ja, ja. Jij moet er even inkomen.
2: Ik moet even inkomen, ja.
0: Ik denk, jij gaat naar Miami of zo, maar je bent gewoon in Spanje geweest.
2: Ik wil wel nog naar Miami gaan. Ik weet niet of dat dit jaar gaat gebeuren of ergens begin volgend jaar. Sowieso voor mijn album en voor nieuwe muziek. Dus,
0: ja, Miami is niet echt vakantie.
2: Ik voel dat niet echt als vakantie.
0: Nee, dat snap ik wel. Ja. Hoe is het verder? Want nou, je bent op en top gezond.
2: Ja, mentaal, fysiek, ik voel me goed, man. Dus ik ben blij.
0: Mensen helpt gedaan?
2: Ja, dat was wel even leuk. Even ego strelen. ja, dat is wel wat het is. Ik bedoel meer van, ik lees niet alle reacties, maar soms zie ik reacties van, ja, het is alleen maar voor de aandacht. En dan denk ik, ja, het is wel een beetje waar dat het voor
0: dat
2: de aandacht
0: toch
2: is.
0: Ook, ja.
2: Maar het is toch ook een soort prestige. Het is toch ook wel vet of zo, dat je erop mag staan. Dus ja, nee, ik ben hartstikke blij en ik ga ook niet onder stoel of bank steken dat het niet enorm ego strelend is. Maar het is ook leuk om te zien wat je kan bereiken in een bepaald tijdstip.
0: Oké, genoeg over sport.
2: Oké, klaar.
0: Muziek.
2: Yes.
0: Stefans Piano Bar, we gaan sowieso spelen.
2: Ja.
0: We gaan een akoestische versie doen van een liedje dat nieuw is deze zomer pas gecreëerd.
2: Ja.
0: Ook een beetje ontstaan hier op Q.
2: Ja.
0: Tom en Joe. Ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, dit is ontstaan. Eigenlijk belden ze me op. Van wij willen een Spaanse zomerhit in Nederland uitbrengen. En we willen dat eigenlijk door strot duwen van iedereen. Ik zeg, nou ja, leuk. En ze kwamen dus bij mij uit, waar ik enorm dankbaar voor ben. En het is een bestaand liedje. En we hebben hem eigenlijk soort van half Nederlands, half Spaans gemaakt.
0: Luis Miguel.
2: Van Luis Miguel, inderdaad, ja.
0: Van de strandtent en de salsa terug naar een pianoversie. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Marchar in Stefans Piano Bar. Dit is Rolf Sanchez op Q.

0: puedes marchar.
1: Rob Sanchez.
2: Eerst even als piano, maar marchar. Ja, zoals je hem eigenlijk nog nooit gehoord hebt, krijg je een berichtje van Linde. Die zegt, wat is het originele liedje? Nou, Luis Miguel heeft dus de Spaanse versie gemaakt. Hij heeft nu Nederlands eraan toegevoegd. Maar als we nog verder in terug in de tijd gaan, komen we bij Dusty Springfield uit. I Only Wanna Be With You. Dat is het origineel. Raymond vindt het te gek. Jonathan vindt het super. Bas zegt, ik vind het zelfs mooier dan het origineel. Petra, wat een mooie versie zo. Ja, heel erg tof dat hij er was. Zometeen een beetje verder kletsen. En een liedje van een andere keer dat Rolf te gast was. Eerst Lucas en Steve.

0: Where's the MC Bees and Honey Show Me Love op Q zometeen. Rolf Sanchez in Stefans Pianobar en deze van Bibi Rexha, Faithless New Religion op Q.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
16: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Lekker!
19: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Waarom verdom?
21: Simyo.
22: Stefan Bouwman.
0: Ewa, ewa. Met zometeen Bibi Rexha, live Rolf Sanchez en nu...

0: Bibi Rexha Faithless.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Niet zo lang geleden was zij nog de gast Bibi Rexha. Ja, om dus samen muziek te maken. Dat is het idee elke vrijdagavond. Ik kruip achter de piano om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te maken. Vanavond de gast, nou ja, vriend van de show durf ik toch wel te zeggen. Rolf Sanchez, samen met Tom en Joe heeft hij de zomerhit van 2026 gemaakt, Marchar. Die hebben we net gedaan, maar hoe is het verder qua muziek, Rolf?
2: Ik ben nu bezig met mijn single aan het afmaken. Die komt eind september. En eind dit jaar is onze clubtour. Dus daar kan ik niet op wachten, man. We beginnen 17 oktober in Utrecht. En we eindigen in Maastricht. Dus,
0: gaat overal heen. Haarlem, Den Haag, Rotterdam.
2: Ja, man.
0: Overal kom je
2: weer. Ik heb er echt, echt heel veel zin in.
0: Ja.
2: Ja.
0: Rolf, we gaan ook. Jij moet ook weer door dingen. Je bent al vaker langs geweest. Dus we draaien gewoon nog een liedje van de keer dat je eerder langs geweest bent.
2: Leuk.
0: Ik dacht Paul Widarte.
2: Met Emma.
0: Ja, vind je dat leuk?
2: Top. Vind ik heel leuk.
0: Ja, toch?
2: Ja, man. Let's go.
0: Dat is denk ik 6, 7 jaar.
2: 2019.
0: Zo.
2: Wow.
0: Lijp, hè?
2: Dat is niet normaal.
0: Dat is echt lang geleden al.
2: Weet je wat ik zo vet vind aan dit liedje? Is op het moment dat wij hem nu nog steeds spelen, waar we ook staan. Soort van, of het nou jong of oud is, iedereen kent hem. En dat is echt bizar om te zien. Wat een liedje van, dus blijkbaar 6 jaar, 7 jaar geleden. Oh, dat realiseerde ik me niet eens. 7 jaar geleden gewoon nog steeds iets doet. Ja,
0: time flies.
2: Ja, man.
0: Ja.
1: Stefan's Piano Bar. Piano Bar.

0: Ja.
1: Esso.
2: Stefans Pianobar.
1: Taui Darte. Toen Rolf en Emma niet zo lang geleden nog te gast waren. Nou, trouwens, ik weet niet hoe lang geleden dit is. Maakt ook niet uit voor het verhaal. In ieder geval was het live in Stefans Pianobar. Ik heb gezellig meegepingeld. Ja, net kwamen natuurlijk heel veel leuke berichtjes binnen over Rolf. Omdat we Marchar hadden gedaan. Maar nu ook bijvoorbeeld Joost. Ik vind Emma ook echt een powervrouw. Wat een leuke samenwerking. Ja, heel erg leuk. Emma is ook echt een topper. Maar Rolf, ik ben ontzettend benieuwd naar je nieuwe muziek. Tot de volgende keer.
0: Denk, ik ga hem je sturen als ik hem heb.
1: Ja. Doen. Ik wil die nieuwe single heel graag horen voordat iemand op aarde me heeft gehoord. Dan kan ik daar later stoer mee doen. De beelden komen zo snel mogelijk op Qmusic.nl. Dit is Somber en My Body Isn't Ready.

tonight. Op Q-Music kreeg een berichtje van Miranda. Ze zegt, goedenavond Stefan, overleef je de hitte nog? Jeroen en ik luisteren weer gezellig mee. Nou, ik zweer het, de mens bestaat voor 55% tot 60% uit water. Ik besta vandaag voor 99% uit zweet. Wat een hit. En ik weet ook waarom. Tuurlijk, global warming, de wereld staat in de fik, dat is ook helemaal niet grappig. Maar ik denk ook dat het komt door alle zomerhits die we dit jaar hebben. Want dat zijn er toch veel en dit is er eentje van. Lost Frequencies, oftewel Felix de Laat. Uit Wallon.

0: Morgan Wallen. En Love Somebody op je music. Zometeen, ja, als je nog op vakantie gaat naar Kroatië, er is in principe goed nieuws. Je hoeft je reis niet te annuleren. Dat en meer zometeen in het nieuws van 10 uur bij Rebecca Looijen en ook Olivia Dean en Man I Need. Hoor je zo?
1: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete foute... Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: En hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
21: Müllermilk, the moo you can't resist.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
22: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3-sterren-slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Bijna 10 uur, goede avond. Q-Music nieuws van nu.nl.
2: Goedenavond. Er moet meer aandacht komen voor mensen met een ernstige psychiatrische ziekte tijdens een hittegolf. Artsen maken zich zorgen om mensen die door de warmte steeds vaker op de crisisdienst belanden. Ze zien meer agressie, meer verwardheid en ook meer opnames, dat meldt de NOS. Artsen willen daarom dat ook deze groep kwetsbaren wordt toegevoegd aan het Nationaal Hitteplan en dat er meer bewustzijn komt onder hulpverleners. Nederlanders die nog op vakantie gaan naar Kroatië hoeven hun reis nog niet te annuleren, dat melden reisorganisaties. Er woedt daar een grote bosbrand. Verschillende Nederlanders zijn daarom geëvacueerd. Maar het hoogseizoen is bijna voorbij en daarom is er genoeg ruimte om mensen naar een ander hotel te brengen als dat nodig is. Er zijn nog veel vragen over hoe er in 24 uur tijd twee treinen konden ontsporen in Engeland. Britse media vermoeden dat dat te maken heeft met de hittegolf, want door hoge temperaturen zet de rails uit. Daar moet het spoor tegen kunnen, maar mogelijk begint het nu te warm te worden. Vanmiddag ontspoorde een trein in het oosten van Engeland en gisteren gebeurde dat in het zuiden. Daarbij raakten toen twee mensen zwaar gewond. En in België heeft iemand geprobeerd om uit de gevangenis te ontsnappen, maar zonder veel succes. In plaats daarvan kwam hij in het ziekenhuis terecht. De man probeerde via een schacht naar buiten te komen, maar kwam vast te zitten en raakte vervolgens in paniek. De brandweer kon hem uiteindelijk bevrijden. De man is nagekeken in het ziekenhuis, maar bleek uiteindelijk niet gewond te zijn. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Oh. Morgen begint op sommige plekken met een bui. Maar 'smiddags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
9: Oh, wacht even. Daar heb ik een dingetje voor. Oh.
2: Oh. Maar vind je dat te warm of te koud?
9: Jij weer te heet. Ja, ik was blij met de regen en het afkoelen. Dat waren allemaal, yes. En toen toch weer die 23. Toen was ik al tot 31 graden. Oh.
2: Ja.
9: Het blijft maar zo heten.
2: Ja, nou ja, op zich, vandaag was het 37, dus dan 23 tot 31 valt dan mee.
9: Nou, zeg dat maar tegen de mensen in Engeland. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q, de A12 Obouwse Arnhem tussen Oud-Dijk en Zevenaar. 2 kilometer, daar 10 minuten vertraging, verder nergens langer dan 5 minuten. Wel controles, A27 naar Hilversum, 112,1. A28 naar Hogeveen, 160,6. En de A30 naar Ede bij 16,2.
10: Q-Music. Stefan Bouwman.
9: Ja, ik noem Bram altijd een barmhartig Samaritaan, maar er is er nog één, Harry Styles.

een miljoen op je bank hebt staan, dan kan je een eikel worden. Maar je kan er ook voor kiezen om dat niet te doen en wat terug te doen. Nou, Harry Styles die kiest voor het laatste. Als hij in de stad is om op te treden, dan geeft hij de fans een bedankje. Nou, hier in Nederland was het koffie, in Londen bloemen. En gisteren uit Lissabon. Nee, grapje. In Mexico heeft hij lekker churros getrakteerd. Sao Paulo gaf die armbandjes weg. Het komt erop neer, als je fan bent die Harry Styles door de wereld heen volgt, dan heb je geen ruimte meer in de kast. En je komt een paar kilo aan. Maar het is wel heel erg lief van hem. Shout-out naar Harry Styles. Dit is As It Was op Q.

0: Cat's Eye, Animal Cute. Leuk, riep je langs de kant van de weg. Kattenoogjes. Als je dan in zo'n bocht rijdt, en dan zie je in één keer zo je koplamp op van die kleine fonkeldingetjes in de weg. Dat zijn kattenoogjes. Nou. Tot zover mijn spreekbeurt. Vera is er gezellig bij. Die is druk met het opzetten van de post op ongeveer 53 kilometer van de dodentocht in Bornem. Zelf staat ze in Opwijk, dat is 50 kilometer van Bornem af. De wandelaars zijn om 9 uur vanavond gestart. Tot morgenavond 9 uur aan het wandelen. Ik vind het toch knap hoor. Jeetje, ik heb één keer ongetraind die vierdaagse gedaan. Ik was kapot. Die dodentocht, dat is van... Ja, ik ga niet eens googlen hoeveel kilometer. Dan krijg ik wel hartkloppingen. Stefanie, die is erbij. Die is lekker weekend aan het vieren. Maar vooral het laatste dagje vakantie in Duitsland. Luister er gezellig vanaf de camping mee. Een beetje spelletjes spelen, gekkigheid. Jouke is er ook bij. En ik krijg een superleuk berichtje uit Frankrijk. Hoop mensen op vakantie, hè. Voor velen ook wel de laatste week een beetje. Ik hoop ze opnemen.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Is dit voicemail?
1: Nee, oh.
0: Raymond, hallo. En er zit ook iemand naast je.
1: Ja, dat is mijn dochter.
0: En hoe heet je dochter?
2: Ayen.
0: Hele mooie naam.
2: Dankjewel.
0: En jullie zijn blijkbaar in Frankrijk.
2: Ja.
0: En ik begrijp dat jullie iets ontzettend gaafs gaan doen.
2: Wij gaan parfum maken.
0: Nou, ik hoor dit nooit. Zelf parfum maken?
2: Ja.
0: Hoe werkt dat? Of hebben jullie nog geen idee?
1: Nee, dat zien we morgen.
0: Wat cool. En jullie zijn dus op vakantie, gok ik, in Frankrijk?
1: Ja.
0: Hoe ben je erachter gekomen dat je dat daar kan doen?
1: Beetje googelen, hè?
0: Beetje googelen. Wat een saai antwoord.
1: Jij moet een beetje vragen, hè? Van wat zijn de leuke dingen met kinderen om te doen? Dan komt er vanzelf wel weer wat uit.
0: Heb je al een beetje in je hoofd dat je denkt van, oké, ik wil een vleugje bergamot, een beetje aardbei, een toefje vanille. Hebben jullie al een beetje in je hoofd hoe het mag gaan ruiken?
2: Ja, ik denk met een beetje sinaasappel.
0: Lekker, ja, fris, ja. Heel zomers ook.
2: Ja.
0: Ben je niet bang dat de wespen dan op je afkomen, op je spuit?
2: Nee.
0: Oké, goed zo. Geniet van de vakantie, ik ben ontzettend benieuwd hoe het morgen is. Heel veel plezier met parfum maken.
1: Ja, hartstikke goed.
0: Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. Polswaag.
1: Polswaag.

0: Born with a Broken Heart. Zometeen op Q-Music. Knok tegen de klok. Wil je geld verdienen? Stuur dan klok in een berichtje met de Q-Music app. En ook deze banger komt eraan van Ugel e Solto.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: Lisa, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed.
0: Nou, wat fijn. Wat was je aan het doen?
1: Ik kom net van mijn ouders af om het een en ander te bespreken voor mijn broertje van volgende week. Dus ik ben nu op weg naar huis.
0: Nou, dit klinkt alsof dat iets te maken heeft met knop tegen de klok.
1: Ja, klopt.
0: Vertel, waarom wil jij zo meteen meespelen en waarvoor?
1: Nou, wij missen ons broertje heel erg. Ja, mijn broertje en hun zoon natuurlijk van mijn ouders. Die voetbalt in Amerika. Hij is pas 19 en hij voetbalt al sinds de 17e daar.
0: Zo.
1: En hij is nu getransferd naar een nieuwe club in Philadelphia. En wij kunnen zijn wedstrijden nu niet meer zien. En dat is natuurlijk wel heel erg gemis als je al zo ver uit elkaar zit.
0: Waarom kan je dat niet zien dan?
1: Omdat je dan een speciaal Apple-kastje nodig hebt op de tv om dat te kunnen streamen. Dat
0: rechte
1: is omdat
0: dingetje.
1: Het Amerikaans is. Ja, ja, een rechte dingetje, ja.
0: Hé, maar even, is dit soort van de nieuwe Jamal? Hij is 19 en hij speelt gewoon bij een professionele club in Amerika.
1: Ja, knap, hè?
0: In de Major League Soccer, waar ook gewoon Beckham speelt en die gekke Messi en al die types.
1: Nee, eentje net daaronder, zeg maar, de keukenkampioenschap van Nederland.
0: Oké, hij bijna in de Major League Soccer dan.
1: Ja, we hopen dat hij het zo ver kan schoppen, dat is ook gegund.
0: Oké, dus jullie hebben eigenlijk een Apple TV-kastje nodig om überhaupt jouw broertje te kunnen zien en shinen aan de andere kant van de wereld.
1: Ja, klopt.
0: Wat een gaaf doel. Ik heb Apple.nl een tijdje niet meer bezocht. Wat kost zo'n ding?
1: Ja, ongeveer €242. En dat we dus net besproken dat nogal een uitgave was.
0: Wel een geld, ja jeetje. Dan zou je ook nog wel een abonnementje links en rechts nodig hebben.
1: Ook nog, dus het is niet alleen dat, maar ook nog andere abonnementskosten, ja.
0: Hoeveel is dat op jaarbasis?
1: Ja, mijn vader die was er net mee bezig en die werd er niet heel blij mee. Per maand gaat dat best wel een bedrag.
0: Ja, zeg maar, weet je het of niet?
1: Ja, nee, weet ik niet. Nee.
0: Oh, nee, weet je niet. Oké. Nou, dan gaan we uit van €120 per jaar. Weet ik veel, ik roep maar wat. Dus dan zitten we op de 360. Dat is heel veel geld voor knok tegen de klok. Maar het zou zomaar kunnen. Je weet het nooit, hè?
1: Zou mooi zijn.
0: We gaan zo meteen spelen. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Alright, eerst nog even DJ Sammy en Doe. Dit is Heaven op Q.

0: van de nacht. Domien Verschuren is fan, dat leidde tot een top 40 hit. En binnenkort komen ze langs in Stefans Pianobar. Om op vrijdagavond samen muziek te maken, gaan we deze doen. Dan kun je alvast vertellen. Ja, ik doe een Joey van der Veld. Lang verhaal. In ieder geval, we gaan ook Raccoon doen, Oceaan.
1: Knok. Knok. Tegen de klok.
0: Vol door de outro heen. Lisa, daar heb je allemaal niks mee te maken. Het is allemaal radio in-crowd geneuzel waar ik het over heb. We gaan het over sport hebben. Want jouw broer die voetbalt in Amerika.
2: Ja.
0: Wauw, wat cool dat hij daar terecht is gekomen. Jij noemt het de keukenkampioendivisie van Amerika. Net een klasse lager dan de Major League Soccer.
2: Ja, klopt, ja.
0: Maar als ik het zo hoor, heeft hij een glansrijke toekomst daar.
2: Ja, we hopen. Het is natuurlijk heel erg veel investeren voor hem en voor iedereen. Om zijn doel daar te bereiken. Maar als familie sta je daar helemaal achter. Dus we gaan er gewoon voor.
0: Enorme gewetensvraag. Hij is nu 19. Hij is daar vanaf zijn 17e, vertelde je.
2: Ja.
0: Ben jij dan soms ook een beetje het ondergeschoven kindje in het gezin, of niet?
2: Nee, ja, zo voel ik me gelukkig niet. Ik krijg evenveel liefde van mijn ouders. Dus
0: gelukkig,
2: dat is wel heel erg fijn.
0: Ja. En af en toe snoepreisje naar Amerika. Dat is dan wel leuk.
2: Ja, dat is wel heel leuk.
0: Wat doe je zelf, Lisa?
2: Ik heb een eigen huidkliniek in Brabant.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: Is iets heel anders.
2: Ja, iets heel anders, ja.
0: Hey, hoe heet de huidkliniek?
2: Livaro Huidspecialisme.
0: Livaro Huidspecialisme, leuk. Nou, mochten mensen in Brabant het nodig hebben bij deze, ga naar Lisa.
2: Ze altijd welkom.
0: Ze hebben een bekende broer. Hey, waar wij dus voor spelen is een Apple TV. Die dingen zijn nogal duur. €240 komt er nog een abonnement uit. Dus laten we zeggen dat alles boven de €200 is echt enorme winst. Soms klapt de klok ook bij €80. Hè? Je weet het niet. Soms ook bij €50. Soms bij €300. Ja, je gaat horen zo meteen wat erin zit. Ja, want anders kan je de wedstrijden en jouw ouders dus ook niet zien van je broertje. Dus je hebt dit gewoon nodig.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Gekke, niet zo primaire levensbehoefte is dit voor jullie.
2: Ja, voor je broertje doe je toch alles, hè?
0: Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ja.
0: Alright, jij moet de stop roepen. Doe je dat op tijd, dan win je het laatste volledig genoemde bedrag. Beter later weer helemaal niks te gaan met 3, 2, 1.
1: €10.
0: Hm.
1: €34.
0: Beter.
1: €41. €79. €93. €98. €157.
2: Stop.
0: Yo, €157, Lisa.
2: Wow.
0: Dan zijn we er toch al, zijn we over de helft.
2: Ja, heel blij mee.
0: Lekker man. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Als je het spelletje wel eens hebt gehoord, nu gaan we luisteren tot hoever de klok was gegaan als jij geen stop had geroepen.
2: Ja.
0: Ben je klaar voor?
2: Yes.
1: €180.
0: Oeh. Een goede €23 erbij.
1: €232.
0: Oh jeetje, dat is al bijna het bedrag.
1: €295.
0: Oh, mijn hemel. Wat een geld.
1: €300. €350.
0: Jeetje. Ja, Lisa, ik neem het je ook niet kwalijk, hoor. Er zitten nooit zoveel bedragen in de klok.
2: Ik heb dit nog nooit gehoord, maar hij ging natuurlijk sloom oplopend, heel traag oplopend. Dus dan ben je altijd bang dat je denkt, oh, dadelijk pak ik net mis.
0: Ik snap het, net van die 93 naar die 98, kleine kutstapjes. Ja, maar goed, €157 had 350 kunnen zijn. Ik hoop dat je alsnog hartstikke blij bent.
2: Ik ben heel dankbaar, echt.
0: En doe me een lol, hou ons op de hoogte van de carrière van je broertje en van jezelf.
2: Nou, superleuk, zal ik doen.

0: Tim Burke, a.k.a. Avicii en Bromance op Q-Music. Zometeen nieuws van 11 uur. Ja, volgens mij is Lowlands nog steeds niet uitverkocht. Maar volgend jaar is er iets anders al wel uitverkocht.
1: Ja, er is één groot festival waarvoor het dus inderdaad volgend jaar heel lastig wordt om kaartjes te krijgen.
0: Welk het is?
1: Hoor je zo.
0: Ook deze van de Bauza Magnetic. Zometeen op Q-Music. Oh! Ja, en vanaf maandag zijn ze terug. Piepie en Papi.
2: Mattie. En Marieke.
3: Marieke, ik heb een fantastische vakantie gehad in Spanje. Er is alleen één plek waar ik niet meer naartoe ga. Die plek was ongeveer 50, 60 centimeter hoog en 40 centimeter breed. Ik heb er doodsangsten uitgestaan. Ik vertel je maandag als we terug zijn waar het was.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
9: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
16: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Goedenavond, Q-Music nieuws van nu.nl. One and only Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. Binnen de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie worden jonge vrouwen structureel onder druk gezet om seks te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland. Volgens slachtoffers gingen prominente leden structureel over hun grenzen heen. Daarbij werden vrouwen vaak eerst aangespoord om veel te drinken, waarna ze seksueel misbruikt werden. In heel Engeland en Wales wordt nu actief gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Alle inwoners hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen. Britten moeten nu geen activiteiten doen waarbij er vuur kan ontstaan, zoals bijvoorbeeld barbecuen en het afsteken van vuurwerk. Amerikaanse president Trump wil dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt. Het plan is dat dat gaat gebeuren zodra Amerika Iran heeft verslagen. Dat zei Trump vanavond in een speech. Volgens hem heeft Amerika de zeestraat feitelijk al in handen vanwege de maritieme blokkade die schepen van Iran nu tegenhoudt. En de meeste mensen die dit jaar naar het afgelaste festival DEFCON zouden gaan, bewaren hun kaartje voor volgend jaar. Ruim 3/4 is van plan om dan alsnog naar het feest te gaan. Het werd in juni op het allerlaatste moment afgelast vanwege de hitte, omdat het KNMI toen code rood gaf. Maar het zorgde voor veel teleurstelling, want tienduizenden mensen waren toen al op het terrein aanwezig. Volgend jaar mogen zij dus alsnog, betekent wel dat er een stuk minder kaartjes overblijven.
0: Zo ja, teleurstelling is nog zacht gezegd. Het was echt, er gingen mensen half rellen en zo. Het werd een gek huis.
1: Ja, het is ook balen natuurlijk.
0: Enorm.
1: Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
0: Rebecca, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Er is een ongeval gebeurd. gebeurd op de A7, Westerbroek-Bremen, tussen Sappemeer en Zuidbroek. Daardoor nu 1 kilometer, 5 minuten, maar het zou zomaar een klein beetje op kunnen lopen. Wel controles, de A28 naar Hoogeveen, 160,6. En de A30 naar Ede bij 16,2.
2: Stefan Bouwman.
0: Hartelijk vrijdagavond. Het laatste uurtje van de vrijdag is ingegaan met zometeen Douwe Bob. Maar eerst de Bauza. Dit is Magnetic op Q.

moet het toch afspreken met Douwe Bob. Lang verhaal, komt ooit nog wel op de radio. Maar hij reageerde dus steeds heel laat op zijn appjes. En ik snapte niet waarom. En toen zag ik op Instagram dat hij in Amerika zat. Dus hij aan het schrijven, muziekdingen aan het doen, aan het reizen. Nou ja, dat. En vanavond staat hij op het podium bij de Zac Brown Band. En dan mag hij een nummer doen voor 20.000 man publiek. Nou ja, dat is voor hem niet per se onbekend. Ik kende de Zac Brown Band niet. En ik snapte niet waarom die zo hype money was erop. Maar Douwe Bob, 250.000 volgers op Instagram. Zac Brown Band, 1,2 miljoen. Dat lijkt me echt een huge deal, die band. Dus hij is helemaal in zijn nopjes. Nou, ik gun het Douwe van harte. Ik denk dat we de beelden komende week wel gaan zien op zijn Instagram. Met nieuwe Q Music, Alex Warren en Passenger.

0: vetste outro's ooit uit een liedje. Usher, Lil Jon en Ludo, yeah, net op Q-Music. Ik zie zo'n ontzettend mooi berichtje in de Q-Music-app binnenkomen van Linda. Die stuurde dus nog even heerlijk met mijn zoon in de tuin naar de sterren staren met Q op de achtergrond. Maandag begint school weer. En dan woont hij door de week op school. Dus nog even genieten. Ja, ik vind dat mooi. Ik vind het een romantisch beeld. Ik weet ook niet of dat nu is, maar je had ook die Perseïde-zwerm. Dat je dan echt zoveel vallende sterren ziet. Nou, Linda, ik hoop dat jij en je zoon heel veel vallende sterren hebben gezien. Dat jullie een wens hebben gedaan. Maar wat een fucking mooi moment om dat zo met je ma mee te maken. Heel erg cool. Zometeen.
1: Hoi, Stefan. Gaan we zo weer Who the Fuck is Kane spelen? Want ik heb daar wel een beetje zin
0: ja,
1: in, hoor.
0: Dat snap ik, Sinnepin. Dat vind ik heel erg gezellig dat jij er zin in hebt. Ja, je zou bijna niet denken, want hij is 18 jaar afwezig geweest op de radio. Maar hij is er vanavond weer. Dus zometeen Who the Fuck is Kane?
2: De Q-Music. Alarmschijf.
3: Sienna Spyro. Great Expectations.

0: Katy Perry.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rinsje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papi.
7: Ben je Helene Hendricks?
0: Met z'n allen, Kane! Who the fuck is Kane? Rick stuurt in de Q-app, Kane moet zich bijna opnieuw voorstellen. Erika dacht net dat ik een tip gaf. De persoon die Kane is 18 jaar geleden beroemd geweest. De persoon die jij bent. Omdat ik zei, hij is al 18 jaar niet op de radio geweest. Nee, dat is geen hint. Hij is gewoon al heel lang weg geweest.
8: It's
0: Max zegt ook, ik geloof ik geloof mijn eigen oren niet, is Kane terug. Ik was al bijna vergeten dat Who the fuck is Kane daadwerkelijk om de desbetreffende persoon Kane gaat.
8: Hartelijk dank voor alle zorgen. Het is inderdaad een tijd geleden. Het is oprecht 2 maanden geleden dat ik hier heb gezeten.
0: Ja. Ik was er niet. Toen was jij ziek. Toen had je vakantie.
8: En nu zitten we hier. Dat is eigenlijk wel een mooie samenvatting.
0: Komt-ie? Volgende week is hij er weer niet.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
0: Rinsje
1: Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje
0: Papi.
7: Ben je
0: met z'n allen voor de vorm.
6: Kane! Who the fuck? Kane
0: legt dit spelletjes uit aan de mensen thuis.
8: Nou, het is gewoon wie ben ik.
0: Ja,
8: zo makkelijk is het wel. Je mag zo meteen een app sturen. C-A-I-N met een berichtje via de Q-Music app. Bellen we je terug. Mag je een ja of nee vraag stellen aan mij over de persoon wie ik ben. En dan zeg ik... Of nee, dan mag je daar een gokje wagen. En dan zeg ik of ik het ben of niet.
0: Ja, klopt. Ja. En dan maak je kans op een hele mooie prijs. Namelijk
9: een all-in arrangement voor 4 personen bij Pam Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten. En alle drankjes zijn inbegrepen uit het Pam drankenpakket.
0: En zo is het maar net. Wil je meespelen? Stuur dan C-A-I-N in een berichtje met de Q-Music app. Heb je al een eerste hint?
8: Ja, ik ben vandaag een fictief karakter. Oh, dus een niet werkelijk bestaand personage.
0: Het zijn altijd wel moeilijk hoor.
8: Nou, we komen er wel vandaag.
0: Oké. Dus wat moet je sturen in de Q-app?
8: Kane, C-A-I-N.
0: Ja. Zometeen S-O-M-B-R, oftewel Somber Homewrecker op Q.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bakkers. Anders grijp je mis.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Stefan Bouwman.
12: Again. Hi. En wie ben jij?
13: Dat ga ik niet zeggen,
12: nee,
13: Stefan.
12: Nee, dat is Barry Vaker. Wel vast beloofd, je bent een fictief personage.
13: Dat klopt.
12: Ja, of persoon. Fictief persoon. Ik zeg al personage.
13: Karakter.
12: Ja, karakter. En als je mee wil spelen, stuur je C-A-I-N in een berichtje met de Q Music app.
13: Oftewel.
12: Eén. Oftewel. Okay.

0: vind deze guide toch zo te gek. Somber homebrew. Jij gaat hem, hij staat op Lowlands, hè?
1: Dat klopt. Dat hij is ook een van de redenen waarom ik naar Lowlands ga.
0: Oh, dat snap ik zo. Wat een artiest is deze guy.
1: En hij doet alles zelf. Hè. Hij schrijft zelf, produceert zelf, hij zingt alles zelf.
0: Ja.
1: Echt zo'n Mozart van deze tijd.
0: Zoals we in de industrie noemen, een 100%er aan de telefoon.

0: Nee, naar IJmuiden.
1: Ah, oh, dan gaat hij uiteindelijk naar Rotterdam waarschijnlijk om verder te leren.
0: In IJmuiden zit ook een school.
2: Ja. Ja. Okay, ga ik toch nog even de domme persoon uithangen, maar wat houdt voor de binnenvaart precies in?
0: Misschien zal ik hem zelf geven.
2: Ja, dat is helemaal goed. Ja.
1: Hoe heet hij?
0: Connor heet hij. Hij leert om schipper te worden.
2: Oh, wat vet.
1: Connor wil niet, begrijp ik. Of wel?
0: Ja, hij vindt het een beetje spannend. Hij is al op de radio geweest bij Dominion Radio. Bij Tank van de Bingo.
1: Hey, yo! Waarom tankt hij al? Hij is nog veel te... Nou goed, in ieder geval, binnenvaartschip was een dure hobby die dag, denk ik, voor Domien. Hey, ja, we zijn dus Who the Fuck is Kane aan het spelen. We hebben al een eerste dingetje, namelijk dat Kane een fictief personage is. Mm-hmm. Nu is de vraag, welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen om dichter bij een antwoord te komen?
0: We hadden de vraag, is het een man?
1: Is het een man?
2: Ja!
1: Dat ja, dan is de vraag, hoor. Who the fuck is Kane?
0: Ja, daar hadden we eigenlijk nog heel erg over aan het nadenken. hij is Harry Potter.
1: Harry Potter?
2: Oh, oeh, nou vind ik helemaal geen gekke gok, Linda. Maar ik ben helaas niet Harry Potter.
1: Hebben jullie nog vallende sterren gezien?
0: Net nog eentje.
1: Wat cool!
0: En daar straks eentje, ja.
1: Hé, hey, nog belangrijkere vraag. Je mag hem niet delen. Heb je een wens gedaan?
0: Heb je een wens gedaan, Connie? Ja. Ja, maar dan mag je natuurlijk niet delen.
1: Nee, niet delen, dan komt hij niet uit. Oké, hey, heel erg veel plezier samen nog en succes met de studie.
0: Heel goed,
1: bedankt. Hoi, Mason.
3: Hallo.
1: Hallo. Ja, jij hebt iets heel erg vets in jouw huis.
3: Ja, ik heb een mooie racing.
1: Wat cool, een race simulator, Formule 1. En jij bent op dit moment aan het racen terwijl je naar de radio luistert. Dat is iets wat Max Verstappen natuurlijk niet kan. Oh ja, dat is ook iets wat Max Verstappen niet kan doen.
3: Nee, dat niet.
1: En hoe ziet dat ding er helemaal uit?
3: Mooi stoeltje, pedaaltjes.
1: Vet hoor.
3: Mooie tv op een lelykratje. Nou ja.
1: Zoals geweldig. Het hoort. Heb je lang moeten sparen voor dat hele ding?
3: Nee, gekregen voor mijn verjaardag.
2: Wow, zo.
3: Ja, dat is wel lekker.
1: Nest, oké. Okay.
2: Wat is het prijskaartje dat er aan hangt?
1: Ja, hoog.
2: Mag ik dat vragen?
1: Hoog.
3: Ja, niet heel duur is die, denk ik.
1: Ja, jij bent aan het liegen, vriend.
3: Oh.
2: Ja, een race simulator, dat is toch niet goedkoop in ieder geval.
1: Deze is kapot duur, toch?
3: Ja, maar het is niet zo helemaal met van die drie schermen, hoor.
1: Oh, je hebt maar één scherm. Oké. Pauperversie. Hey Mason, we zijn Who the Fuck is Kane aan het spelen. Heel ander spelletje, maar het kan soms net zo hard gaan als de Formule 1. Welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen?
3: Is jouw karakter Disney-karakter?
1: Een Disney-karakter?
2: Ja, in zekere zin ben ik hartstikke een Disney-karakter, ja.
1: In zekere zin?
2: Ja, in zekere zin.
1: Zeker, dat vind ik vaag. Okay, who the fuck is Kane? Volgens jou, Mason?
3: Donald Duck.
1: Donald Duck?
2: Nee,
1: is niet goed. Nou, hopelijk win je de race zometeen wel.
3: Ja, bedankt.
1: Hoi, hoi.
3: Hey, Marcel. Hoi, hoi.
1: Wil je ook meespelen? Stuur dan Kane, C-A-I-N, in een berichtje met de Q-music-app.
2: Dit is Pink.
4: Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I.

0: Just give me a reason, bro. Pink en Nebroes. Zometeen muziek van Shakira en Burna Boy, a.k.a. het WK-anthem. Maar eerst zijn wij bezig met een veel belangrijker spelletje dan het WK. Namelijk, who the fuck is Kane?
1: Dat zijn de echte belangrijke zaken.
0: Snap je? Wat hebben we allemaal als hints en dingen en verhalen, Kane?
1: Ik zal het je eens even vertellen, Stefan Bouwman. We weten tot nu toe dat ik een fictief karakter ben die een man is. En ik ben in principe een Disney-karakter.
0: Ik toch vaag. In principe?
1: Ik ga daarbij een kleine toevoeging geven dat ik... ik ben niet de basic Mickey Mouse of Donald Duck,
0: oh ja, want
1: ik
0: meestal
1: val wel onder Disney.
0: Ja, oké. Nou ja. Dat is tegenwoordig heel veel.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En je bent niet Harry Potter?
1: Oh, en ik ben ook niet Harry Potter en ook geen Donald Duck.
0: En ook geen Donald Duck. Ja, Jim, wie dan wel, hè? Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben er lekker aan het genieten van mijn laatste dagje vakantie.
0: Laatste dagje in Frankrijk en dan moet jij terug naar Le Pays-Bas.
2: Ja, en naar de Veldhoven.
0: Oh,
1: de Veldhoven.
0: En dan moet jij in de auto en dan is het pintje zweten voordat jij weer thuis bent. Maar vooral belangrijk, heb jij een fijne vakantie gehad?
2: Ik heb een hele fijne vakantie gehad.
0: Wat goed. Wat heb je helemaal gedaan?
1: Qu'est-ce que vous faites?
2: Nou, helemaal niks.
0: Helemaal niks.
2: Oh. Helemaal niks.
0: Nuppa.
2: Eigenlijk een beetje zo in mijn strakke bokser aan het strandje gelegen.
0: Oh, heerlijk. Lekker in die strakke bokser niet doen. Heerlijk.
2: Even showen.
0: Ik hou ervan. Even showen. Ja, ik ben een grower, geen shower. Maar goed, Jim, welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen?
2: Ben jij een beetje een maf persoon?
0: Ben je een maf persoon? Dat vind ik een interessante vraag.
1: Ja, dat vind ik weer een hele subjectieve vraag. Heb je hem iets concreter? Wanneer ben je een maf persoon? Definieer maf.
0: Aan wie zit je te denken?
2: Nou, Agors.
0: Wat?
2: Ja.
0: Hey. Agors. Oh, Goofy.
2: Ja, hey.
0: Oh, Agors doet hij. Oh,
1: Jok.
0: Dus ben je in die zin een maf persoon?
1: Nee, ik ben in die zin niet een maf persoon.
0: Niet een maf persoon.
3: Who the fuck is Kane?
0: Ik denk dat je niet Goofy moet gokken.
2: Maar kom je wel uit Disney dan?
1: Ja, ik val onder Disney.
0: Valt onder Disney.
2: Maar je valt onder
0: zoveel
2: Disney.
0: Zoveel, Jim. Die hebben alles opgekocht. Dat is niet normaal. Als jij bij de Albert Heijn gaat winkelen, is het ook van Disney.
2: Echt. Ja, daarom. Nou, alles. Dan zeg ik Petertje Pan.
0: Petertje Pan?
1: Petertje Pan.
0: Absoluut Disney.
1: Ik ben helaas niet Petertje Pan.
2: Helaas.
0: Misschien wel kapot aan haak, we gaan het merken. Een veilige terugreis, Jim.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Dat
0: moet goed komen. Hoi, hoi. Au revoir. En dan hebben wij aan de andere lijn Chorélie. Bonne nuit.
4: Hallo.
1: Bonsoiré.
0: Bon nuit is toch goedenacht? Ja, bijna.
1: Bonsoiré is goedenavond.
4: Bijna goedenacht.
0: Ja, bijna goedenacht. Nou, hoi. Wat was je aan het doen allemaal vanavond, Shirley?
4: Ik was vanavond aan het werk.
0: Wat leuk, wat voor werk doe je?
4: Ik ben verpleegkundig in het ziekenhuis.
0: Dat gaat altijd
4: hardbewaking.
0: Hartbewaking, dat is heel belangrijk werk.
4: Ja, zeker.
0: Zo, als jij in slaap valt, dan vallen andere mensen. Maar permanent slaap is niet de bedoeling.
4: Nee, dat klopt.
0: Nee. En welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen?
4: Draag
1: ik een rood-blauw pak?
0: Dit is echt kapot specifiek.
1: Ja.
0: Oh ja, oké. Ik weet het. Wacht. Yeah.
3: Who the fuck is Kane?
0: Jij zit sowieso nu in de superheldenhoek. Dat kan niet anders.
4: Nee, Spider-Man.
0: Oh, ik dacht dat je Captain America ging zeggen. Grappig.
4: Van ook nog.
0: Ja. Spider-Man?
1: Jij denkt Spider-Man, Shirley?
4: Ja.
1: Weet je heel zeker?
4: Ja, dat weet ik heel zeker.
1: Je wilt niet toch stiekem naar Captain America?
4: Nee, ik
1: denk
4: dat ik
1: een
4: Spider-Man.
1: Nou, dat is goed, Shirley, want ik ben Spider-Man!
0: Shirley!
1: Vraag ter vragen, Shirley. Ben jij al naar de Spider-Man film geweest?
4: Nee, nog niet. We moeten nog.
1: Oh, ben je een van de weinigen, hè? Want het gaat echt poepiehard.
4: Ja, ik heb het gehoord.
1: Het is niet normaal. Het tikt al bijna de 2 miljard aan. Ja, Stefan, kijk me weer helemaal aan.
0: Ik kijk je
1: maar.
0: Nee, ik weet het.
1: Ja, ik zit hier helemaal in. Ik ben de afgelopen weken helemaal idolaat weer geworden van Spider-Man. Ik heb de film al 2 keer gezien. Maar deze film gaat zo knoeperd hard in de bioscopen. Dat hij dus al bijna 2 miljard heeft opgehaald. En er wordt verwacht dat dit de derde best bezochte bioscoopfilm aller tijden wordt.
0: En Shirley, jij en ik zien daar helemaal geen cent van terug. Dus lekker boeien. Maar in ieder geval. Ik heb straks verhaal over de poster van die film.
1: Oké.
0: Weet je wat? Ken je het verhaal wat ik ga vertellen of niet?
1: Nee, ik heb geen idee
0: met heel leuk verhaal. Maar nu is het verhaal voor Shirley nog veel leuker, want zij heeft gewonnen.
5: Een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmet en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket.
4: Nou, wat leuk.
0: Ja, toch?
4: Ja, heel leuk.
0: Wie neem je mee?
4: Ik denk mijn vriend en onze broertjes.
0: Gezellig.

0: Nieuwe muziek, Kygo, Max McKnown, Take Me Back op Q. Q-music. Nou, ik ben zo... Ik heb voor het eerst een verhaal over een film wat Kane nog niet kent. Tenminste, dat zei je net. Ik heb het dus overal op TikTok gezien. Het heeft te maken met de filmposter van Spider-Man.
1: Het ja, ik hang echt heel lip. Ik ben benieuwd waar dat heen gaat.
0: Nou, er is dus een bioscoop in de wereld. En daar draaide, nee, en wat jij zei, de film die misschien wel de beste omzet ooit gaat boeken.
1: Ja.
0: En die hadden dus de filmposter niet op tijd
1: binnengekregen. Oh! En toen heeft een medewerker heeft een poster zelf getekend, super lelijk. En toen hebben ze dat op gang. Hoe doe je dat?
2: Q. Sounds better. Q sounds better with you.
0: Dat was fijn.
2: Q music. Q music.

0: Meteor en Hanne mee. Wat wil je van mij op Q Music? Goed. Het is nog avond, maar bijna nacht.
1: Dat klopt.
0: Welkom terug, Kane.
2: Dankjewel, Steven.
0: En dat klinkt, weet je, dat zeg je natuurlijk normaal. Maar je bent echt wel een goede 2 maanden weg geweest.
2: It's been a long time.
0: Coming.
2: Long time coming.
0: Oh,
2: but I know.
0: Hey, I'm Sam Cool. Ik ken onze luisteraars niet.
2: Change call.
0: Jij hebt... Jij was net een Disney-personage.
2: Ik was net een Disney-personage. En vannacht heb ik weer een verhaal om voor op te blijven. Dat is altijd om 1:15. Dus je moet er ook echt voor opblijven. Daarin vraag ik aan de luisteraar. Wat heb jij wel eens meegemaakt? Wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt. Nou, en ik heb vannacht een verhaal, Stefan. Heeft dus ook met Disney te maken. Ik kijk hier zelf al maanden naar uit om iemand te spreken die dit heeft. Die dit meemaakt.
0: Die dit met Disney te maken heeft.
2: Ja, en ik ga je straks verklappen wat het is. Dat hou ik nu nog even in het midden.
0: Spannend.
2: Ja, en ik ben ook nog heel erg benieuwd. Even losstaand.
0: Je bent weer benieuwd.
2: Ik ben weer benieuwd. Ik ben altijd benieuwd waarom de persoon die nu aan de andere kant van de radio zit,
0: zelf
2: nog wakker is.
0: Ik word even long omgehoest hier in de studio. Maar goed. Ja, en dan wil je heel graag een audioberichtje,
2: ja, dus ik zou het heel leuk vinden als je even een audioberichtje inspreekt in de Q Music App, waarin je zegt:
0: hey Kane, ik ben nog wakker omdat... puntje, puntje, puntje.
2: Met je eigen invulling op de puntjes.
0: Ja, want dan is het heel saai als iedereen puntje, puntje. En het is ook trouwens een rare reden om nog wakker te zijn.
2: Dat klopt ook. En het is ook een grap die al veel te vaak gemaakt is, dus het is ook niet meer origineel. Maar misschien dat je dus op vakantie bent, ben je aan het werk.
0: Nee, hij is terug, gelijk weer vlijmscherp. We hebben zo'n bitchy uit die hoek daar. Nou, veel plezier met Kane, hoor.
2: Bijna 12, jongen. Jij niet naar huis, jongen.
0: Heel gezellig, denk ik. Leuk, leuk, Kane, leuk. Zo met deze Sarah Larsson, Midnight Sun. Je bent nog wakker omdat puntje, puntje, puntje. App maar lekker.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Q-Music The Party.
6: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Feestweek Balk met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
5: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
7: Q-Music.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
15: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: 2:12, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Frans van der Beek.
16: Goeienacht.
1: Twee medailles vanavond voor Nederland op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel trots en blij te zijn, omdat ze toch wel tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. In een park in Almere zijn vanmorgen vroeg 18 dode konijnen gevonden. De politie denkt dat ze zijn vergiftigd en gaat uit van een misdrijf. Er is een onderzoek gestart en mensen die iets verdachts hebben gezien wordt gevraagd de politie te bellen. Sparta heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Rotterdammers wonnen met 3-1 van Telstar. En die ploeg had vorige week nog verrassend gewonnen bij NEC. Terwijl Sparta toen onderuit ging tegen Feyenoord. Voor Sparta is het de eerste gewonnen uitwedstrijd sinds eind januari. En nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Op de weg is het lekker rustig. Er zijn geen files gemeld op dit moment. Flitsmeister meldt wel nog een paar flitsers. Op de A6 van Muidenberg richting Lelystad staan ze bij hectometerpaal 69,2. De A27, Hilversum Almere, 115,3. Oplet op de snelheid op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij 213,1. En tot slot op de A58 van Goes richting Vlissingen wordt er geflitst op bij hectometerpaal 160,6. Berichtje van Jules Quisthout in de Q-Music app.
7: Officieel 12 uur, officieel een nieuwe dag. Happy New Day!
2: Music. Kane Slobben. En zo is het aan de start van je zaterdag. En die zaterdag gaan we niet goed, maar lekker fout beginnen. Met

0: Hoi Teen, ik ben nog wakker, want ik ben sterren aan het fotograferen. En het is heel mooi.
1: Hey Teen, ik ben nog wakker, omdat ik een potje moet racen.
2: Ik ben nog wakker, omdat ik al 17 uur aan het rijden ben terug van Spanje naar huis.
3: Net een half uur geleden zit mijn dienst erop, zij met pizza's bezorgen.
4: De Q-nacht, met Teen Slobbe.
5: Hey, dat ben ik. En welkom bij het begin van zaterdag 15 augustus 2026. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. En wat fijn om weer terug te zijn op mijn oude vertrouwde plekje. Mijn oude vertrouwde tijdstip. Het is oprecht denk ik 2 maanden geleden geweest dat ik hier zat in de vrijdagnacht. Ik heb een week met koorts thuis gezeten op de bank. Ik heb een paar weken mogen invallen voor Stefan Bouwman. De uurtjes voor mij. Ik ben ook nog een paar weken op vakantie geweest. Dus ik ben ook weer helemaal uitgerust. Ik heb vorige week nog mogen draaien op een bruiloft. Samen met collega Judith Eijk. Maar goed, hè, het klokje tikt nergens zoals die thuis tikt. Dus ik ben blij dat ik weer op mijn vertrouwde tijdstip met jou de nacht door mag komen. Tenminste voor een week, want volgende week zit ik wel nog een weekendje op Lowlands. Maar goed, daarna ben ik weer terug. Dan zit ik hier echt weer tot het einde van het jaar. Peace en vrede. Ik ben in ieder geval niet met lege handen gekomen vannacht. Want elke vrijdag, zoals ik als ik niet hier zit, hè, in de vrijdagnacht, dan hoor je om 12:15 s'nachts Keens verhaal om voor op te blijven. Dat is een verhaal van een luisteraar waaraan ik altijd vraag: wat heb jij wel eens meegemaakt wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt? Nou, vannacht heb ik Lindy aan de telefoon. En Lindy werkt als character en parade performer in Disneyland Parijs. Dit is een verhaal waar ik echt al maandenlang benieuwd naar ben. Waar ik echt op zoek naar ben geweest om iemand te vinden die dit heeft. En Lindy heeft zich gemeld. Om 12:15 vertelt zij hoe zij die baan heeft gekregen. Hoe zij terecht is gekomen bij Disneyland Parijs. En vooral hoe het is om te werken in Disneyland Parijs. Ik ben hier zo benieuwd naar. Ik heb zoveel zin in dit telefoontje. Nog een uurtje wachten dus. Dit is Ellie Goulding.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
2: Sorry, papi, no me puse guapa, papi.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.
3: Nieuwe muziek van Somjeu. Dit is Feels Park.

Playback in Music. Met nieuwe muziek, Feels Part 2. Dat deed bij mij dan natuurlijk gelijk de vraag op wat Feels Part 1 dan was. Want daar had ik nog nooit van gehoord, van zo'n milieu. Dus ik heb even zitten googelen. Deel 1 van Feels komt uit 2015. Dus het is ook niet heel gek dat ik er nog nooit van had gehoord. Want 11 jaar geleden was zo'n milieu nog helemaal geen band. Toen was zo'n milieu alleen nog de artiestennaam van de liedzanger, Camille. Dus ik heb even die eerste Feels geluisterd. Dat klinkt totaal anders dan wat je net hebt gehoord. Het is een heel stuk rustiger, een heel stuk kleiner. Een beetje een zondagochtendliedje vind ik het. Maar wat dus wel heel leuk is, het heeft exact hetzelfde refrein als deel 2. Hier, moet je maar eens even luisteren. Ah, het is echt zo'n zondagochtendliedje, toch? Och. Maar goed, deel 2 is net zo lekker hoor. En die ga je denk ik nog wel veel horen op Q-Music. Het is geen alarmschijf, maar ik denk dat dit nog wel eens een grote top 40 hit kan gaan worden van zo'n milieu, de volgende in het rijtje. Ja, en ik vind het dus echt schitterend dat het dus een soort vervolg is op deel 1. Vind ik heel mooi, helemaal textueel. Hey, zo meteen heb ik de oplossing tegen verveling als je ergens lang moet wachten. Na Kate Ryan, dit is Ella Ella. Q-Music.

0: Mars, Risk It All, hoor je voor Kensington en Stay Back Your Music.
1: Vette wachtspellen.
0: Ik heb hier een glazen pot gevuld met allemaal kaartjes in mijn handen. Echte pot, zoals je hoort. En op elk kaartje staat de naam van een spel dat je overal kan spelen. Zodat je je nooit meer hoeft te vervelen als je ergens lang moet wachten. Oftewel, dit is een pot met vette wachtspellen. De grote vraag is dan natuurlijk, welk spel gaan wij deze nacht spelen? Ik pak een kaartje uit die pot. En het wordt een memorylijst. Memorylijst. Nou, de uitleg ga ik je zo meteen geven. Maar lijkt het je leuk om mee te spelen met memorylijst? Stuur dan nu even het woord pot in de Q-Music app. Gewoon P-O-T, pot. Wie weet speel je dan zo meteen wel mee. En dan maak je gelijk kans op een Q-Music prijzenpakket.

0: bij Q-Music en Head Held High.
1: Vette wachtspellen.
0: Ja, ik heb hier een glazen pot gevuld met allemaal kaartjes hier in de studio. Hoor je hem? Nou, en op elk kaartje staat de naam van een spel dat je overal kan spelen, zodat je je nooit meer hoeft te vervelen als je ergens lang moet wachten. Zojuist trok ik even een kaartje uit deze pot en op dat kaartje stond Memory Lijst. Dus we gaan Memory Lijst spelen met Romy en Jean-Paul. Goedenacht.
2: Goedenacht.
0: Dat is één.
3: Hallo.
0: En dat is twee. Hallo Romy. Luister goed, de bedoeling is als volgt. Ik noem zometeen 20 totaal willekeurige woorden op. En daarna moeten jullie om de beurt één van de woorden opnoemen van mijn lijst. Dus gewoon heel goed luisteren, goed onthouden. En om de beurt zoveel mogelijk van die woorden noemen die ik heb opgenoemd. Als je uiteindelijk geen woord meer weet te noemen of je zegt iets dubbel, dan gaat de ander er vandoor met een prijzenpakket. Is dat helemaal duidelijk?
2: Zeker.
3: Ja, zeker.
0: Ja, oké. Dan stel ik voor dat we zo beginnen bij Romy. Is dat goed, Romy, dames en heren?
3: Ja hoor.
0: Dan komt hier de waslijst aan woorden. Het zijn 20 woorden in totaal. Boterham. Fiets. Schilderij. Zonnebril. Toetsenbord. Spaghetti. Voetbal. Snor. Zebra. Knipperlicht. Camera. Stift. Radio. Boom, vlinder, gitaar, tafel, kauwgom, bushalte en appelsap. Dat zijn de 20 woorden. Romy, okay. Jij mag beginnen. Je mag één woord noemen en dan gaat de beurt naar Jean-Paul.
3: Appelsap.
0: Appelsap staat er inderdaad op. Dat is een woord. Jean-Paul.
2: Ik ga voor spaghetti.
0: Spaghetti staat er inderdaad op.
3: Ik ga voor toetsenbord.
0: Toetsenbord staat er ook op, yes.
2: Ik ga voor snor.
0: Snor.
3: Ik ga voor voetbal.
0: Even kijken hoe we dat zo ver arseren. Voetbal, ja.
2: Daar ga ik voor knipperlicht.
0: Knipperlicht, ja.
3: Dan ga ik voor vlinder.
0: Vlinder.
2: Dan ga ik voor gitaar.
0: Gitaar.
3: Camera.
0: Camera.
2: Kauwgom.
0: Kauwgom, even kijken, ja. Zo, ik vind het knap hoor.
3: Bushalte.
0: Bushalte.
2: Appelsap.
0: Die is al gezegd. Oeh, die is al gezegd.
2: Oh,
0: die was als eerste gezegd. Ja.

0: ja.
1: Oh, oh hey, wat gingen jullie goed, hè? Jammer, Jean-Paul.
2: Nou, ik wil eigenlijk opnieuw.
1: Ja.
2: Ja, ik wil eigenlijk opnieuw, want hier ga ik niet mee akkoord, hoor.
1: Hoezo? Ja, dit zijn de regels, Jean-Paul.
2: Zij mogen beginnen. Waarom mocht... Ja, nee, hier kan ik natuurlijk niet mee akkoord gaan. Ik wil een revanche.
1: Oké, okay, wil... weet je wat we doen? Weet je wat we doen? Ik draai twee liedjes. Romy, jij wint sowieso een prijspakket natuurlijk, want je hebt het gewoon eerlijk gewonnen.
3: Ja.
1: Doen we straks nog één potje. Is dat goed?
2: Ja, dat vind ik goed.
1: Ja, oké. Okay. Blijf er nog heel even hangen. Music. Dan gaan we zo meteen nog één potje spelen. Wel leuk dat jullie zo fanatiek meespelen.
2: Dat vind ik leuk dat jullie ermee doen. Dat vind ik goed.
1: Oké, Jean-Paul, Romy, ik spreek je zo, hè. Na David Guetta, Teddy Swimstones tonight. Dit is Gone, Gone, Gone bij Q.

0: Toto bij Q Music. En Hold the Line. Jean-Paul, zou je zeggen dat jij goed tegen je verlies kan?
1: Ik moet er nog een beetje aan wennen.
2: Vette wachtspellen.
0: Ik moet er nog even aan wennen. Ja, ik heb hier in de studio een pot gevuld met allemaal kaartjes. Op elk kaartje staat een spel dat je kan spelen waar en wanneer dan ook. Zodat je je nooit hoeft te vervelen als je ergens lang moet wachten. Uit die pot trok ik zojuist het kaartje met memorylijst. Daar hebben we zojuist ook al een spelletje van gespeeld met Romy en Jean-Paul. Maar Jean-Paul, jij was niet helemaal eens met de uitkomst, hè?
1: Nee. Ik wil haar feliciteren, maar ik zou toch nog een keer een revanche willen. Gewoon okay. Puur omdat ik had wel het gevoel dat ik er lekker in zat.
0: Ja, nou ja, jullie kwamen echt ver. Want nog één keer ter verduidelijking. Ik noem dus 20 totaal willekeurige woorden op. En daarna moeten jullie om de beurt één van de woorden opnoemen die ik zojuist op mijn lijst heb staan. Als jij uiteindelijk geen woord meer weet te noemen of je zegt iets dubbel, dan gaat de ander er vandoor met een prijspakket. En ik moet echt zeggen, jullie kwamen net echt heel ver totdat jij dus, Jean-Paul, appelsap zei, wat dus al was gezegd.
1: Ja, stom.
0: Ja, helaas. Voor de duidelijkheid, jullie spelen niet vals, hè? Er wordt niks genoteerd. Dat moet ik.
1: Er wordt hier niks genoteerd. Ik voel echt uit mijn brein.
0: Romy ook?
3: Ja, zeker.
1: Kunnen we dat even controleren? misschien moeten jullie even FaceTime anders.
0: Nee, ik heb echt het volste vertrouwen dat jullie allebei gewoon netjes eerlijk spelen, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Oké, dan is het tijd voor de revanche. Romy, jij krijgt natuurlijk sowieso je prijspakket opgestuurd, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als het je lukt om hem twee keer te verslaan. Hè?
3: Ja, daar ga ik wel echt voor. Ja,
0: okay.
1: Ik heb er direct op, hè? Dan ben ik er één keer weg.
0: Dan hang je gelijk op.
1: Ja, dan ben ik weg.
0: Ik heb 20 nieuwe woorden voor jullie. Luister goed, want hier komen ze. Waterfles. Dinsdag. Fietsbel. Televisie. Grasspriet. Magneet, golfbal, ruitenwisser, tafeltennis, bioscoop, leraar, zaklamp, haring, eettafel, discobal, glijbaan, zonnebril, rekenmachine, wasstraat en kiosk. De vorige keer begon Romy. Zal ik dan nu beginnen met Jean-Paul?
1: We beginnen bij kiosk.
0: Dan beginnen we bij kiosk. Staat op de lijst.
3: Rekenmachine.
1: Discobal.
3: Glijbaan.
0: Wasstraat.
3: Bioscoop,
0: even kijken, ja.
1: Dinsdag,
0: zo. Ja, zeker.
3: Even denken hoor. Grasspriet,
0: zeker.
1: Waterfles.
3: Televisie.
0: Oh, ja, zeker.
1: Magneet.
3: Haring,
0: ja.
1: Ruitenwisser.
3: Eettafel,
0: ja. Zo, dit gaat goed hoor.
1: Leraar,
0: ja, zeker. Zo, blijf maar een paar over nog.
3: Even denken. Golfbal?
0: Ja, ja, zeker.
1: Tafeltennis,
0: ja.
3: Zonnebril.
0: Zonnebril, zeker. Ja. Gaat het lukken om ze allemaal op te noemen, jongens?
1: Zaklamp.
0: Ja, dan hebben we er nog één. De laatste.
3: Fietsbroek.
0: Hoe, wat zeg je?
3: Fietsbel!
0: Nee. Maar nou moeten we even eerlijk zijn met elkaar, hè? We hebben ze nu alle 20 opgenoemd. Hebben jullie dit echt allebei uit jullie hoofd gedaan?
1: Ik heb het uit mijn hoofd gedaan.
3: Ik ook. Maar die laatste was wel echt zoek, hoor.
0: Ja, oké. Nou, ik geloof jullie.
1: Maar ik kan nog steeds niet tegen mijn verlies.
0: Nee,
1: nee. Ik wil het toch even
0: zeggen. Als het echt zo is, dan heb ik bijzonder veel bewondering voor jullie allebei, jongens. Want jullie hebben gewoon alle 20 woorden op kunnen noemen met z'n tweetjes. Vind ik oprecht heel knap. Jullie krijgen allebei een Q-Music prijspakket van harte.
1: Ah, yay.
0: Dat is de deal natuurlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat natuurlijk het hele moraal is hiervan. Hè, dus als je dus komende weken ergens op vakantie in een lange autorit zit, of je zit bij een pretpark in de rij of voor een gate te wachten, dan is dit dus een ideaal spel om even te spelen.
3: We gaan hem ophouden.
1: Ik wil nog wel een potje, maar dan bij de radio wil ik nog wel een potje, want ik ga er gewoon weer in maken.
0: Ik wou net zeggen, Jean-Paul, volgens mij is dit helemaal jouw spel.
1: Ja, dit is helemaal mijn ding. Ik moest heel even inkomen, maar ik zit er nou echt binnenkort doen we 40 woorden.
0: Wat zeg je nou?
1: Ik zeg binnenkort doen we gewoon 40 woorden.
0: Ja, oké, dat is goed. Je kan het zo lang maken als je wil. Hey, fijn weekend, jongens.
1: Hey, dankjewel.

0: Michael Bublé en Everything Back Your Music. Daarvoor nog nieuwe muziek van Marshmello en Kelsey Ballerini. Another Drink. Maakt het 1 uur. Goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Frans van der Beek.
1: Goeienacht. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteiten waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer vroeg om de noodmelding te sturen. Bij gasexplosies in Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. De ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd, waren er 2 ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. 2 medailles afgelopen avond voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij en trots te zijn, omdat ze tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt op dit moment geen files, wel nog een paar controles. Op de A6 van Muidenberg richting Lelystad staan ze bij hectometerpaal 69,2. De A50 Zwolle naar Apeldoorn bij hectometerpaal 213,1. En even let op je snelheid op de A58 van Goes naar Vlissingen bij 160,6.
2: Music. Geen slobben.
0: Ik weet niet of je van plan was om al te gaan slapen, maar ik bel zo met Lindy. Ja, en je moet eigenlijk nog even opblijven voor haar verhaal.
2: Q.

Stella Lefty en Boston Bike Music. Hoe zou een sollicitatie er eigenlijk uitzien voor Disneyland Parijs? Antwoord daarop krijg ik zo meteen. Dan bel ik met Lindy, want zij werkt dus in Disneyland en vertelt straks hoe het er allemaal achter de schermen aan toe gaat. Na Coolio Bike Music. Dit is Gangsters.

0: voor op te blijven.
1: Er was eens een vrouw die werkt in Disneyland Parijs als character en paradeperformer. En die vrouw, dat ben jij, hè, Lindy?
2: Ja, klopt.
1: Lindy, ik vind dit zo ongelooflijk vet dat ik met jou hierover kan bellen. Want ik ben zo ongelooflijk benieuwd naar wat hier allemaal achter speelt. Naar de wereld achter Disneyland Parijs. Laat ik even beginnen bij het begin. Hoe kom jij terecht bij Disneyland Parijs als medewerker? Zag je ergens een vacature? Ben je hiervoor gevraagd? Hoe gaat dit?
2: Nou, er was eigenlijk een dag dat ik gewoon op Insta zat. En toen kreeg ik een reclame. En dat was dan dus een reclame, soort van een advertentie voor character en parade performer. En er stond bij dat het een open auditie was. En toen de tijd zat ik nog op mijn opleiding, mijn filmacteuropleiding, op het Media College in Amsterdam, in mijn eerste jaar. En nou, ik zag dat voorbij komen en in de eerste instantie toen zag ik van, nou oké, het is een open auditie, wat leuk, dit zou ik misschien in de zomer kunnen doen voor stageuren. Dus toen dacht ik, nou weet je, ik ga me gewoon inschrijven, ik ga die auditie gewoon doen, wie weet word ik het niet. Maar ja, de auditie, dat zijn ook al stageuren, lang verhaal. En nou, toen ben ik dus gewoon auditie gaan doen. En het zijn dan 4 rondes. En de eerste ronde is een animatieronde. En als je daar dan doorheen bent, mag je naar de volgende ronde, et cetera. De tweede was opmeten, dus dan gaan ze echt puur meten hoe lang je bent, et cetera. En dan moet je even voor de jury staan en lachen en een rondje draaien.
1: Wauw, dat lijkt me heel raar.
2: Ja, een soort vleeskeuring noemen ze het ook wel soms.
1: Wat heftig.
2: Want ja, alles gaat natuurlijk vooral over je uiterlijk.
1: Ja, ja,
2: en als
1: waar.
2: Je daar dan doorheen bent, dan gaan ze kijken naar je danslevel. Dus dan krijg je een dans aangeleerd binnen ongeveer, ik zou zeggen, 20 minuutjes. En dan moet je die opvoeren voor de jury. En als je daar dan weer doorheen bent, dan kom je bij de laatste ronde. Alleen daar kan ik helaas al niet zoveel over zeggen.
1: Oké. Okay.
2: Maar, en als je die dan uiteindelijk gehaald hebt, ja, dan zeggen ze van, nou, dan sta je in de boeken. En dat betekent dus ook nog niet dat je de baan hebt. Maar
1: jeetje.
2: Dat betekent van, oké, dan als we een contract krijgen, dan kunnen we je opbellen en vragen of je dat contract zou willen. Dus dat is ook maar nog net de vraag of er dan een contract vrijkomt en zo. Maar ja, bij mij was dat dus gelukt. Ik werd een paar dagen na de auditie werd ik gebeld. En toen zeiden ze, wil jij het contract van 2 juni tot 3 januari bij ons hebben?
1: Zo.
2: Als character and parade performer. Nou ja, en toen heb ik dus ja gezegd gelijk.
1: Wauw, nou dat is wel. Maar dan heb je echt een levensveranderende keuze die je ineens in je schoot geworpen krijgt. Want
2: ja,
1: je moet dus ineens verhuizen naar Frankrijk, denk ik.
2: Ja, en ik ben ook gestopt met de opleiding. Want ik dacht ook van ja, dit is een kans wat je maar 1 keer in je leven krijgt waarschijnlijk.
1: Ja.
2: En een opleiding kan je altijd nog doen. Dus zo gezegd, zo gedaan.
1: Jeetje zeg. Hey, en
2: ja,
1: sindsdien, want je werkt daar nu. Ik ga ervan uit dat je dus verhuisd bent naar Frankrijk. Is dat dan dat je zelf gewoon alles moet regelen en een dorpje in de buurt zit? Of regelen zij dan iets voor je? Dat ze een speciaal dorpje hebben voor medewerkers van Disneyland. Hoe gaat dat?
2: Ja, nou inderdaad, eigenlijk het laatste wat je zei. Ze hebben in principe allerlei plekken hier rondom Disney, waarin ze dus hun medewerkers tijdelijk kunnen vestigen. Ik heb dus toen de tijd een studio aangeboden gekregen. En dat zit dan ja, met de bus een kwartiertje van Disney vandaan.
1: Oh.
2: En met de auto 5 minuutjes. En daar hebben ze dus allerlei medewerkers. En daar kan ik dan nu mijn volledige contract in zitten. Maar als je bijvoorbeeld een onbepaalde tijdcontract hebt, dus oneindig, dan kan je er maximaal 8 maanden in zitten. En daarna krijg je een woning voor 2 jaar waar je dan in mag zitten.
1: Zo.
2: En daarna moet je dan zelf iets gaan zoeken.
1: Dus er wordt in zekere zin dan wel nog goed voor je gezorgd vanuit Disney, zeg maar.
2: Zeker. Ja, ze helpen je echt met alles. Als je ook maar een probleem hebt met iets, dan zijn ze er echt voor je om je daarmee te helpen. Dus ja, dat is super goed geregeld allemaal.
1: Nou, wat mooi. En hoe is het dan voor jou geweest om zeg maar in je eentje naar Frankrijk te verhuizen? Heb je dan gelijk vrienden kunnen maken? Ik kan me voorstellen dat er veel mensen van over de hele wereld misschien werken bij Disney of vanuit Frankrijk, maar niet per se vanuit Nederland, denk ik.
2: Nee, nou ja, inderdaad. Het zijn best wel weinig Nederlanders, maar toch wel een paar. Dus we zitten ook in een groepset met z'n allen.
1: Leuk.
2: Maar ja, hier naartoe verhuizen was natuurlijk, ja, dat was best wel een dingetje. Het is zo'n wervelwind waar je in terechtkomt, dat je er ook niet helemaal bij stilstaat wat je nou eigenlijk allemaal aan het doen bent. En je komt de eerste paar weken sowieso in een groepje terecht, waarmee je dus al je trainingen doet. En daar ben ik een heel hecht groepje mee geworden. Dus zijn allemaal vriendinnen nu nog steeds. Ze zijn allemaal van over de hele wereld inderdaad. Vooral uit Engeland of Amerika.
1: Oh.
2: En natuurlijk ook veel gewoon uit Frankrijk. Maar zeker niet het merendeel.
1: Oh.
2: En ik denk, ja, ik ken ongeveer echt goed, denk ik, 5 mensen uit Nederland ongeveer.
1: Ja.
2: En er werken er wel wat meer. Maar ja, dus het is echt van over de hele wereld. Ik ken mensen uit Spanje, Portugal, Schotland. Ja, noem maar op.
1: Wat, ik vind
2: dus dat is ook wel heel gaaf.
1: Ik vind het een waanzinnig kijkje achter de schermen van Disneyland Parijs. Ik vind het echt bizar. Maar wat bijzonder dat er dan de meeste medewerkers uit Engeland en Amerika komen, terwijl het in Frankrijk plaatsneemt. Want je moet wel denk ik gewoon Frans kunnen, toch?
2: Nou, dat is dus geen vereiste. Je moest of Engels of Frans kunnen. En ook voor het werk dat ik doe, is het in principe geen vereiste om Frans te spreken.
1: Wow.
2: Nou moet ik wel zeggen dat je dat automatisch wel leert en oppikt doordat het de hele dag om je heen wordt gesproken. Ja.
1: Hey, Ellen, ben ik natuurlijk ook benieuwd. Is het een beetje wat je ervan had verwacht? Hoe ziet zo'n werkdag er dan uit daar? Ben je 8 uur per dag aan het werk of zit je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat? Ben je in dat park te vinden?
2: Nou, het is inderdaad. Het ziet er een beetje zo uit. Het is gewoon een 8-urige werkdag met een uur pauze. En over echte inhoud kan ik dus helaas niet al te veel zeggen. Maar ja, het is in principe gewoon een normale werkdag. En het is totaal eigenlijk niet wat ik ervan had verwacht. Want ik had het eigenlijk nog veel chaotischer, veel zwaarder verwacht. Maar ze zijn hier zo goed voor al hun medewerkers. Ze zorgen echt ontzettend goed voor ons. En we krijgen ook de pauzes die we nodig hebben. Ja, het is eigenlijk in een goede zin niet wat ik ervan had verwacht.
1: Oké, eigenlijk beter dan je had verwacht.
2: Ja, precies.
1: Lindy, waanzinnig. Ik vind het echt bloedinteressant dat ik zo'n kijkje heb mogen krijgen in de wereld van Disneyland Parijs. Dank dat je hiervoor even wilde bellen.
2: Ja, maar natuurlijk. Jij ook bedankt. Ik vond het helemaal leuk.
1: En wie weet dat ik je dus ooit tegenkom als ik door dat park loop.
2: Ja, precies. Nou, laat maar weten.
1: Is goed. We houden contact. Komt helemaal goed. Hé, hey, werk ze dit weekend.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Oké, doei.
0: Kane's verhaal om voor op te blijven. Q.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wittkamp.
0: En dit is nieuw.
2: Het is Martin Garrix samen met U2. Fireflies, nieuw bij Q.

Ik doe nu al langer dan 2 jaar Kane's verhaal om voorop te blijven. Dat is dat ik elke vrijdagnacht rond 1:15 bel met een luisteraar die vertelt wat hij of zij wel eens heeft meegemaakt, waar maar weinig andere mensen hebben meegemaakt. Ik ben er echt de meest bizarre dingen in tegengekomen. Wat bij mij nog altijd erg bijblijft is, volgens mij was dat Nick, die 3 weken in coma heeft gelegen. Dat is een verhaal dat me enorm bij is gebleven. En ik heb ooit iemand aan de telefoon gehad. Van mij heeft hij Kanzi. Dat heb ik altijd onthouden omdat het een beetje vernoemd was aan die appel. En Kanzi, zijn moeder, is ooit ontsnapt uit een gevangenis. Uit de koepelgevangenis in Breda. Door een tunnel te graven. Nou, ook dat is een bizar verhaal. Maar dit verhaal dat ik vannacht weer in mijn schoot kreeg geworpen, dankzij Lindy die een berichtje stuurde. Ja, dat is eentje die echt lang op mijn lijstje heeft gestaan. Lindy die net liet weten dat ze werkt in Disneyland Parijs en dus heeft laten horen wat ze daarvoor allemaal heeft moeten doen, hoe de sollicitatieproces is verlopen. Ik vind dat echt rete interessant. Mocht je haar verhaal gemist hebben, je kan er nu terugluisteren als podcast in de Q-Music app of in je favoriete podcast app. Onder het kopje Kane's verhaal om voor op te blijven. En al die andere, wat is het, 63 verhalen. Dus ook Nick van de coma en Kanzi van de koepelgevangenis kun je ook allemaal daar terugvinden. En ik blijf het zeggen, als jij ook iets hebt meegemaakt wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt, laat dan ook gelijk alsjeblieft van je horen in de Q-Music app. Want ja, ik geloof dat iedereen wel een verhaal heeft om te vertellen wat hij of zij heeft meegemaakt, wat andere of weinig andere mensen hebben meegemaakt. Een paar weken geleden had ik nog Yvonne, die gelift is van Nederland naar Parijs. Hans, die per ongeluk bij de uitvaart zat van een wereldberoemde zanger. Ewald, die misschien wel Nederland gaat vertegenwoordigen in 's werelds grootste spelshow. Het kan echt van alles zijn. Leuk, mooi, vet, verdrietig. Ik ben vooral benieuwd, wat heb jij wel eens meegemaakt wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt? Laat het weten via de Q-Music app. Destiny's Child is onderweg. Survivor. Ook Cameron Whitcomb hoor je zo. Na Somber. Dit is Undressed in de Q-nacht. Yeah.

en Kingdom of Fear bij Q-Music. Ik wil het straks even met je hebben over een aantal veranderingen die plaats gaan vinden bij Q-Music vanaf aanstaande maandag. Daar straks meer over. Eerst speciaal voor Laureen, Roxanne en Joyce, die laten weten dat ze onderweg terug zijn van een bruiloft, heb ik Destiny's Child en Survivor. Omdat ze, zoals ze zelf zeggen,

0: Zo, wat een knaller is dit, hè. Ik weet niet of je dat een beetje herkent, dat je terugkomt van vakantie en dan hoor je veel meer nieuwe muziek op de radio. Omdat eigenlijk in de weken dat je weg bent geweest, of dat je in ieder geval niet onderweg naar werk was, waardoor je minder radio hebt geluisterd, dat er toch weer een hoop nieuwe muziek is uitgebracht. Dit is, even kijken, YouGel, samen met, zijn hele rij, of nou, niet per se een hele rij, maar best wel ingewikkelde naam waar ik nooit van heb gehoord. Imael Angel en Ultra Nate. Zeg het goed? Ja, want er staat een accent aigu op de E. Dus het is niet Ultra Nate, maar het is Ultra Nate. Move into the sun, back your music. Heerlijk zomersnummer. Het zal dan ook herkenbaar zijn dat als je het nog niet hebt, dat je het komende week dan misschien wel hebt dat je veel meer nieuwe muziek gaat horen. In ieder geval voor regio Noord van Nederland. Want dit laatste weekend is dit weekend is het laatste weekend van de zomervakantie voor regio Noord. Dus die zal vanaf maandag weer aan het werk gaan. Het goede nieuws daarbij is wel dat maandag Mattie en Marieke ook weer terug zijn. En ja, ik moest wel lachen, want ze hebben dus deze week als een soort van teaser naar waar Mattie en Marieke het maandag over gaan hebben. Zenden we bij Kim Music nu audioberichten uit die Mattie en Marieke daadwerkelijk naar elkaar hebben gestuurd op vakantie. Want ze hebben onderling natuurlijk nog steeds gewoon contact met elkaar. Maar ze kunnen ook niet alle verhalen met elkaar delen wat ze meemaken op vakantie. Omdat ze natuurlijk ook wat voor verhalen moeten bewaren voor als ze weer programma maken vanaf aanstaande maandag. Dus voorbeeldje is dit verhaal van Mattie.
1: Marieke, ik heb goed nieuws. Ik heb op vakantie niks verloren. Ik heb alles mee teruggenomen uit Spanje. Mijn flipflops, mijn bril, mijn paspoort, alles is er. Ik ben Kiki niet kwijt, zelfs die is mee teruggekomen. Ik ben hier in Nederland alleen iets kwijtgeraakt. En dat is echt ongelooflijk onhandig. Ik vertel je maandag meer.
0: Ja, klinkt wel als typisch Mattie. Ik ben wel benieuwd wat dit is. Zou het zijn paspoort zijn? Nee, die noemde hij dat hij niet kwijt is geraakt. Nou, het zal wel weer zijn sleutels zijn. Classic Mattie, als hij zijn sleutels kwijt is. Marieke bijvoorbeeld heeft ook nog een keer wat opgenomen. Dat was dan dit.
2: Hey Mattie. Nou, ik was natuurlijk een week voor het allereerst met vrienden en hun gezin op vakantie. Ja, is dit goed gegaan op Sardinië of niet? Ga ik je maandag alles over vertellen. Ciao.
0: Nou, als je het vraagt, dan denk ik dat het niet goed is gegaan. Maar dat ben ik. Heel benieuwd. Vanaf aanstaande maandag zijn ze er weer 6:30 op Q Music. Mattie en Marieke. En ook goed om te weten, het foute uur is vanaf aanstaande maandag 30 minuten eerder. Dus dat hoor je niet vanaf 22:00, maar vanaf 21:30 tot 22:30. Het foute uur. Dus kan je echt lekker je werkdag beginnen met foute muziek.

Jones. Een fast car, daarvoor nog Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Ik had er niet eens over nagedacht, maar het is wel toevallig. Toepasselijk allebei. Hey, ik kreeg een berichtje van Penny. Als ik Penny moet geloven, dan is het echt op dit moment feest in Hoorn. Want de kermis is daar gaande. Ik kreeg eerder vandaag ook al een berichtje van... ik ben even de naam kwijt. Maar goed, iemand die zei dat hij naar het vuurwerk had gekeken in Hoorn. Vind ik jaloersmakend vet dat ze vuurwerk afsteken in Hoorn om te vieren dat de kermis bijna klaar is. Penny zegt dat de radio momenteel voluit staat op het plein in Hoorn. Wat ik ook leuk vind om te weten, want ik heb natuurlijk totaal geen beeld bij waar ik nu allemaal te horen ben. Maar wel met een reden. Dus hierbij even een speciale omroep puur voor Penny. Penny vraagt of ik de groetjes wil doen aan Ivar. Hij is namelijk voor het eerst in zijn leven in een attractie gegaan vandaag op de kermis in Hoorn. En hij vond het superleuk na 47 jaar niet durven. Groetjes van Penny en groetjes aan Ivar.